0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Edam.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

We doen er nog één. Ga maar!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollenaar-Medam.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede.

Jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Edam.

0: kermis in Edam-Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam-Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: opkikkertje Gouden Gangmaker moet winnen? Stem snel via rtvloop.nl.
1: Elke dag LOVE.
2: Ergens in een klein café in Wien heb ik haar eens gezien. Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. Ze had blond krullend haar.

klokken van de Stephansdom zullen klinken alom. Luiden voor de mooiste bruid die wie, en ook ik heb gezien.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollende Meedam.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
5: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cozy, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in EDAM Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van EDAM Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Oeh, maat, zo schoon.
9: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
10: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

geschrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smerig zo een met een bed.

Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam-bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Belangrijke kermismededeling.
4: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
7: Weet je wat of ik neem? Een overkapping van Van Beem.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
17: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
18: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
19: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
20: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
22: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
23: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Dit Uur Lof Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede.

de kroeg. Attentie, attentie. Daar komt hij aan. Misschien wat sfeer. Even kijken of iedereen meedoet. Ook links, rechts. Van voor naar achter. Jan moet hier achter de bar.

Het is een vervelend stukje voor Nick. Nick die docht, het komt wel goed. Maar hij is chapeau vol met bloed. Een wond net als een kuil zo groot. Eén toon ging Nick. Oh.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikki. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: En Ras, we dan toch samen staan. Dichter bij elkaar. Wat wil je dan aan mij? Dan voel het anders. En geniet nou. Geniet zeloos begrijp. Zo gaal trots en misschien wel raar. Maar wij blijven wel altijd hier. Want de dorp is als Schiedam.
1: Eventjes lekker inhaken bij je buurman of je buurvrouw. En dan gaat hij dan. En 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.
7: Oeh, maat, Soscom.
8: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
9: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf... of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
10: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
11: Moet je naar geen nieuwe webshop?
12: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
11: Baby?
12: Bij Venturi.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
13: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
15: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
18: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
19: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
20: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
21: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
22: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
21: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
23: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
24: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
25: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
26: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
27: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
1: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Voel de kermis, hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam. LOVA.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kerstverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
7: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Maar waarom Ventorig?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus baby?
10: Bij Ventori.
11: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
12: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
14: Padel Centrum Bol breidt uit.
15: Hé, ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
16: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
15: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
16: Ja, slap na, je doe je in die as.
15: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou de eerste uren.
14: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we drie nieuwe overdekte banen en twee unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Bij de LOVE gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVE TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
20: Daarom drinken we een bordeltje of 5-3-1. We houden alle vaar van de 5-3.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
22: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
23: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
22: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
24: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
25: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
26: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
27: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
3: Klaar voor de kermis, buur?
4: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
3: Januari? Je gat! Aanstag even de kermis.
4: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
3: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
4: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
3: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
5: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
6: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
28: Oeh, maat, Soskom.
29: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
30: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
31: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
32: Groot feest.
3: Klaar voor de kermis, buur?
4: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
3: Januari? Je gat. Aanstag even de kermis.
4: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
3: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
4: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
3: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
5: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
6: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
28: Oeh, maat, Soskom.
29: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
30: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
31: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

0: iemand die gaat bellen. Dat is ook leuk, want wat gaan we doen vandaag? We gaan natuurlijk gewoon weer een verzoekplaatje draaien.
1: Een spraakbericht is ook leuk, hè?
0: Spraakberichten zijn
1: vooral
0: altijd
1: van kinderen, want die zijn al vroeg wakker. Met favoriete liedjes.
0: Ja, en dan van die hele foute platen of juist hele goeie die ze mee kunnen zingen van voor naar achter.
1: Ja, kom maar door mensen. Dingen, ja. Als u kinderen een leuk verzoekplaatje hebben, want vaak zijn die kinderen al wakker, hè, en dan die vaders en moeders liggen nog in bed.
0: Ja, nou ja, zijn er een hoop vroeg wakker nu voor een mannenochtend, weet ik wel.
1: Ik zag er al een paar lopen net.
0: Die
1: hard.
0: Zagen ze een beetje goed uit nog? Of,
1: ze liepen recht.
0: Kijk, dat is al een goed begin.
1: Dat is een goed begin.
0: Heel goed begin. Nou, laat maar horen dus. Je mag bellen of appen via 36 9 16. En dan komt het allemaal hier binnen in de studio. Dankjewel alvast. Er is altijd wel iemand die gaat bellen. En deze is ook aangevraagd via 36 9 16.

0: wacht voor een klap hoor. Wat een man.
1: Wat een kanjer, hè?
0: Wat een kanjer.
2: Wat een kanjer, hij zegt het zelf ook al.
0: Ik heb deze te vaak gehoord, ik denk dat dat het is.
2: Je vult hem al in.
0: Zo. Goedemorgen, Marieke, nogmaals.
2: Ja, hey, de appjes stromen al binnen. We hebben al een paar pareltjes hebben we klaarstaan voor zo direct.
0: Dat is fijn.
2: Dus Demis Roestas komt direct. Speciaal van Erik Veerman voor zijn moeder Ellie.
0: Kijk.
2: De hemel bij het Polka komt.
0: Ook al aangevraagd.
2: Altijd goed. Jopie Vogelzang, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Die is voor Jeanette de Boer van de Vrijdagkermisploeg.
0: Dan ben ik toch wel benieuwd wat ze gisteren hebben gedaan.
2: Of op de hemel bij Polka.
0: Of ze het een beetje geraakt hebben hier gisteren of ergens op de dijk.
2: Ik gok als Jopie Vogelzang erbij betrokken is dat het wel dat ze nou wel een beetje hoofdpijn hebben.
0: Ja, dat zou zo maar kunnen. Nou, dat zijn in ieder geval leuke liedjes. Ze komen natuurlijk allemaal voorbij hier bij de LOVA. En wil je dus iets aanvragen, dan kan dat gewoon, hè. 0299-36-9916.
2: Is je er klaar voor?
0: Ja, en we hebben ook nog een telefoon hierop zitten trouwens. Dus je kan zelfs bellen, maar appjes zijn wel even wat handiger. En,
2: spraakberichtjes.
0: Precies.
2: Want dat bellen, dat vinden veel mensen spannend, hè? Want dan kom je echt op de loof.
0: Ja.
2: Veel mensen kunnen dat niet aan.
0: Waarom niet? Het is toch leuk?
2: Nou, ik wil juist die stemmen horen, die zaterdag hoog stemmen.
0: Goedemorgen.
2: Ja.
0: Hallo. Kom maar door. Met Janneke. Ja, nee, dat zou leuk zijn. Nou, laten we eens wat van je horen via 369916. Dat deed Erik Veerman dus, zoals je net zei. En wat was het ook weer voor?
2: Voor Ellie, zijn moeder.
0: Ah.
2: Zijn lieve moedertje, zegt hij er specifiek bij.
0: Nou, dat is inderdaad erg lief van Erik bij deze. Demis Roestas, my friend wins. En ook klassiekertjes zoals deze zijn welkom.

0: Ja, de Hemelbed Polka. Natuurlijk was die voor Jeannette de Boer. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. We hebben een beetje technische problemen met het bellen. Ja, dat gaat niet helemaal goed.
1: Toch wel. Dus als je belt, dan hoor je wel muziek. Maar je hoort ons er niet terugpraten buiten de uitzending om. Dus,
0: nee. En we horen de bellers ook niet.
1: Nee, precies. Dus de beller die net iets van zich liet horen. Stuur toch maar even een WhatsAppie. Of een audiogesprekje. Vinden we ook wel gewoon erg leuk.
0: Ja, dan spelen we dat gewoon af.
1: Precies. Dus ja, dat moet goed komen.
0: We hebben nog een aantal verzoeknummers in de wacht staan. Zo komt direct Nooit Docht. Die komt eraan voor de dames en heren die bij Pecky Bond staan op de Lindegracht in Amsterdam. En we kunnen natuurlijk ook nog de gevulde strapdassen komen er nog aan.
1: Zeker.
0: En die is voor Vishandel Sier en Jonk.
1: Ja.
0: En natuurlijk Meisje Meisje van Henk Wijngaard. Hè? En die is van Tony voor Tessa.
1: Nou, helemaal leuk. En Tessa is, ik weet niet of ze aan het werk is vandaag, maar mocht ze aan het werk zijn, dan is deze ook een beetje voor alle collega's in Amstelveen. Henk Wijngaard dus en Meisje Meisje hier bij jou, LOVJ Radio.

0: ook weer zo'n lekker plaatje aangevraagd. Dus via 36-9916. Steek hem op voor de dames en heren van Peggy Bond, die nu dus werkzaam zijn in Amsterdam. En ja,
1: toch wel respect hoor, voor die mensen die op zaterdag nou in de vis staan.
0: Zo, je moet het, lange je moet dag. Het maar even doen. En dan is natuurlijk ook de vraag, gooit je baas de tent eerder dicht? Of
1: moet je gewoon de hele dag?
0: Ja. Zou ze maar kunnen. Dus dat is, ja, dat is hard buffelen af en toe. En,
1: maar wij slepen ze er doorheen, hè, Robert?
0: Precies. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Want de zaterdagochtend is ook echt eentje waar heel veel aanvragen vanuit viswinkels en viskramen op binnenkomen. Dus mocht je nou op dit moment druk bezig zijn in de vis, ja, vraag ze gewoon aan.
1: En
0: laat
1: wij steunen
0: vooral horen via 36-9916. En inderdaad, onze support heb je. We kunnen geen haakje kopen ter plekke, maar we zijn er wel voor je. Hey, we krijgen ook audio-appies volgens mij binnen. Even kijken of we dat ook een beetje hier eruit kunnen trekken als dat werkt. Want
1: ik ben wel benieuwd wat het wordt. Ik hoor niks in ieder geval.
0: Helemaal niks uit, hè?
1: Maar misschien moeten we dan eerst even anders...
0: Ik heb nog wel een reserve schuifje.
1: Ja?
2: Ik ben George en ik wil een glaspet van de dikke koek.
0: Glaspet van de dikke koek? Nou, ja.
1: Dat ken.
0: Dat kunnen we natuurlijk altijd doen.
1: En George heeft gewoon goede smaak, hè? Topplaat. Goed zo, George.
0: Hij is goed opgevoed. Ook dit is een klassiekertje weer. En ik moet nog even één dingetje erbij vertellen. Dat mocht je nou denken van, ik wil die liedjes van dit jaar, daar wil ik nog op stemmen, dan kan dat uiteraard ook nog, hè, voor de opkikkertje Gouden Gangmaker. Ga dan voor naar onze website stemmen.rtvlof.nl en bevestig ook je stem, anders stelt hij niet mee. Gaan we nu genieten van uit 1999 glaspet en die dikke koek met een gat in het midden.

0: Er zijn van die liedjes, ja, daar heb je goed gevoel bij. Ja, je zegt, ik kan het wel vertellen. Dan ben ik toch wel benieuwd wat jij nu wil vertellen bij dit liedje.
1: Nou, dit liedje, dit was mijn reddingslied, was dit eigenlijk. Dat mijn zoontje nog klein was. Want als hij aan het huilen was, dan zet ik Julio aan. Het liefste deze, of Chiero.
0: Ja.
1: En dan zag je hem kijken en dan werd hij alleen en werd hij relaxed. Dan dacht hij, ach, Julio.
0: Het is toch die prachtige, dromerige stem van deze man, hè?
1: Ja, ik denk dat er gewoon een oude Spanjaard in zit. En dat hij daardoor gewoon helemaal relaxed werd als hij Julio hoorde.
0: Een hele oude ziel van binnen.
1: Ja.
0: Zou zo maar kunnen. Maar het is ook wel iets. Ik denk dat dit voor veel mensen toch een beetje het vakantiebandje jeugdsentiment is.
1: Ja, of naar Italië en dan...
0: Ja, of dus naar het land van Julio, naar Spanje. En dan nou, op weg naar Salau of Cambrils of wat voor kustplaats. Lloret de Mar.
1: Ja.
0: Allemaal van die bandjes. En dan hoor je dit en dan denk je, ja...
1: We zijn er bijna.
0: We zijn er nou echt bijna. Het is toch wel erg lekker. Er komen een hoop plaatjes binnen weer via 3699-16.
1: Ja, we hebben ook weer een heel schattig verzoek.
0: Ja.
1: En wilde ik er niet aan voldoen, maar ja, hier kan ik niet tegen op.
0: Ja, het is niet jouw favoriete plaatje.
1: Het is niet mijn favoriete plaat, maar dat maakt niet uit.
0: Maar dan moeten we toch eventjes dat appje erbij pakken om te kijken wat er nou precies gezegd is. En dan is het altijd even zoeken hier waar die muis nou toch ook alweer zat. Even kijken, want dan komt hij hier...
2: Ik ben Tim en ik wil Dr. Flay.
0: Ja, als je dit hoort, kan je er gewoon niet meer omheen.
1: Hier kan ik niks over doen. En die meiden uit Beeldhoven, die wilde hem ook, hè?
0: Oh ja?
1: Dr. Flay, ja.
0: Ook nog? Nou, dus, dat kunnen we echt niet omheen.
1: En voor de dokter, voor Dr. Flay ook. En voor de meiden uit Beeldhoven. Komt ie aan.
0: We kunnen niet anders. Ah, en een beetje voor Marieke dus.
1: Klein beetje.

0: Zijn we ineens valt hij uit.
1: Morgen.
2: Oh, ik hoor hem weer.
0: Ja.
2: Nee, ik hoor hem niet.
0: We proberen een clipje te draaien, maar een clipje werkt vandaag even niet lekker mee. Dan gaan we toch even op een andere manier dit oplossen. Want dit liedje dat was aangevraagd, hè?
2: Ja, door Bo en Sis. En daar kunnen we nou niet meer onderuit. We hebben ze nou al lekker gemaakt met het begin van deze plaat.
0: Zo is het. Nou, dan moeten we ook gewoon helemaal draaien. Gewoon eruit zien te krijgen. Ik ga eens even kijken of we dat op een andere manier voor elkaar kunnen krijgen. Misschien lukt het zo als ik deze doe. Nee, dan krijgen we weer de foute versie. Nou ja, goed. Gaan we het toch eventjes op een andere manier proberen zo meteen. Met echt de goede versie, of we die er nog uit kunnen krijgen. Dan doen we eerst eventjes gewoon een ander liedje. Wat dacht je van deze?
2: De Bizeden.
0: Tuurlijk, de Bizeden.
2: Erg lekker.
0: Moet altijd kunnen, toch? Zaterdagochtend, daar hoort toch een beetje Bizeden bij.

0: jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. Jullie hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketing partner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gaan naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Belangrijke kermismededeling.
6: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
7: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.

0: op de vliering, een hortje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.
6: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het parlement van Venezuela heeft een amnestiewet goedgekeurd. Daardoor zouden honderden politici, journalisten en activisten vrij kunnen komen. Eerder deze maand was er ook al een stemming, nu is de wet definitief. Hoewel er in Venezuela al veel politieke gevangenen zijn vrijgelaten, zouden er nog altijd ruim 600 vastzitten. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS. Dane was vooral bekend van zijn rol als dokter Mark Sloan in de televisieserie Grey's Anatomy, die hij tussen 2005 en 2011 speelde. Sinds 2019 speelde hij een van de hoofdrollen in de HBO-serie Euphoria. Eric Dane was 53 jaar. De Britse ex-prins Andrew is weer thuis. De broer van koning Charles werd gisterochtend gearresteerd en zat 12 uur op een politiebureau waar hij werd verhoord. Hij werd gisteravond naar huis gebracht, maar de zaak tegen hem gaat verder, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
8: Ja, dat betekent dat die beginfase van dat politieonderzoek nu voorbij is. Maar ja, het is nog niet voorbij voor Andrew zelf natuurlijk. De politie heeft ook vandaag op meerdere locaties huiszoekingen gedaan. En op basis van die huiszoekingen en ook op basis van het verhoor met Andrew moet de politie nu beslissen of ze hem ook officieel in staat van beschuldiging stellen.
7: De ex-prins zou vertrouwelijke documenten hebben gedeeld met zedendelinquent Epstein. En dat is een ambtsmisdrijf. Beoogd premier Jette ontvangt vandaag de laatste twee kandidaten voor zijn nieuwe ploeg. Als eerste komt VVD'er David van Wiel langs, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Daarna spreekt Jette met Eelco Ehrenberg van D66, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij vervangt Nathalie van Berkel, die zich terugtrok vanwege fouten op haar cv. Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen. Vanmiddag is het droger, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Oeh, maat, Soscom.
14: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
15: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
16: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
17: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
18: Wat zei jij nou?
17: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
19: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
20: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
21: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Ja, pak even zwemmen. Ja, zet er een op, zie.
1: Nou, Riet, hè?
2: Op de arbeidsstart, dat op de hoog is.
0: Maak nou een of deze waard over. Op shakers.
1: Wat
0: nou? Mooi weer, dat moet je afdwingen. Vroeger, toen hadden we slecht weer.

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven, hè? Want in augustus was het vandaag naar gedrag, namelijk.
1: Urgent is een kaakwit! Wat
2: het is! Dit is al niet van pompenstroom maakt. Het is hier blauw warm.
0: Wat is nou zo met jou? Wij zitten nou gewoon in Allsneek.
2: Wat was je...

0: Toch, Ruud?
1: Verstaan je me? Dit is Ruudje Regen vanuit het Reuzenrad. Er staat een gekke waaiend mensen. En je weet het, de waaiend is erger dan oorlog. Maar dat is nou net het mooie van het weer. Als je denkt...

0: TV, man, hè. Je ziet er gewoon heel raar goed bij ze af.
1: Die zit de kant te zuipen en hij was daar
0: dood. Ja, echt, en dat ken ik niet af. Zij is een naastje bij je bezig.
2: Kijk hem, wil je niet nou zien? Hij trekt open.
0: Hoeveel rode deur? Dat is toch niet normaal? Hoeveel rode deur? De zon die schijnt helemaal. Hoeveel rode deur? Heb je dat ooit alles gezien? Hoe ver je dan? Dat weer, dat krijgt een 10.

0: toch wel een geslaagde productie weer dit jaar, hoor.
1: Ongelooflijk. Waar haalden ze de creativiteit vandaan?
0: Vroeger heette het de gevulde stropdas, tegenwoordig Arf.Pond Kippenbiefstuk.
1: Ik vind het wel een hele goede bandnaam.
0: Zeker wel. En je hoorde ze met het weer. Ja, ja. Nou, mensen. We zijn alweer lekker onderweg met het tweede uurtje. Hier live vanaf Slobbeland. En het zonnetje, ja, hij breekt open, zou ze zeggen.
1: Ze dachten natuurlijk, want we hadden net het nieuwsbericht, hè, van 19 februari. Natte sneeuw, komt er niet, hè, mensen. We hebben allemaal een muntje bij Clemens erin gegooid in de kerk. En het wordt gewoon mooi weer.
0: Ja, was eventjes een dingetje. Ja, ik hoef het denk ik allemaal niet technisch uit te leggen. Maar de verbinding was even weggevallen hier. En dan valt hij terug op oud nieuws.
1: Dit was erg wel erg oud nieuws.
0: Maar we moeten toch eventjes onze collega Ferdinand bedanken. Die het allemaal weer vanaf locatie heeft gefixt.
1: Ja, en dus, sorry als u net een hartjager heeft gehad. Omdat u dacht dat er natte sneeuw komt. Wolle onderbroeken in de kast blijven.
0: Er komt geen natte sneeuw.
1: Er komt geen natte sneeuw.
0: Hij breekt open. Wat we wel hebben trouwens, dat is wel eventjes een dingetje, hoor. Want we hebben dan oud nieuws gehad. Maar we hebben wel zeker vers nieuws te melden, dames en heren. Want er is toch wel iets aan de hand op dit moment.
1: Ja, er is een...
0: Er is iets aan de hand. Ik moet even kijken, hoor.
1: Daarvoor moeten we toch even serieus.
0: Even heel serieus.
1: Want er is sprake van een vermissing.
0: Oh?
1: Ja. Stef Koning, die is dus nog niet gesignaleerd op de boeier. Daar zou hij normaal gesproken al moeten zijn. En zijn vader en moeder, die denken dat hij weer in slaap is gevallen bij iemands dochter. En de vraag is nu, Stef, waar ben je? Want meestal luistert hij op zaterdagochtend naar de Love. En meld je even bij je vader en moeder. En daarom draaien we nu ook even Wonderschone Meid van Volops Kik. Want dat schudt hem even wakker. En dan stuurt hij misschien even een appie naar zijn vader en moeder. En dan weten we of hij... Ja, we horen ook graag of hij dan weer terecht is.
0: Zeker wel. Zeker wel. Dat is toch wel heel belangrijk. Want
1: vermissingen moeten we niet hebben, Mekke.
0: Nee. Maar goed, misschien ligt hij inderdaad wel ergens bij iemand thuis. Of,
1: nou, ja, of tref je Stef bovenaan. App dan ook even naar de studio. Dan weten we waar hij is.
0: Zo is het maar net. Speciaal voor hem dus om hem wakker te krijgen. Volops Kik. Aangevraagd dus via 36 9916. En... als jij ook iets wilt horen, laat het weten op dat nummer. Stuur een app.

0: Het hoort erbij.
1: Bonnie.
0: Mag niet ontbreken.
1: En
0: nooit.
1: Er zit ook een heel romantische aanvraag achter, hè? Want deze heeft Kees speciaal voor Kelly aangevraagd. Liefde is een plaatje aanvragen voor je vrouw met kermis bij de Love.
0: Ja, de romantiek spat er gewoon vanaf
1: echt,
0: hier.
1: Ik voel het gewoon.
0: Mensen toch. Het komt allemaal binnen op Slobbeland terwijl de zon gewoon nog harder gaat schijnen hier. Geen natte sneeuw dus vandaag.
1: Nee.
0: Hoe ver je dan het weer? Het is toch niet normaal?
1: Het is toch niet normaal? Clemens die heeft het gewoon weer voor elkaar.
0: Ja.
1: Hey, zo direct gaan we Marcus draaien met Paracetamol. Mm-hmm. En dat is voor twee kleine superhelden.
0: Twee kleine superhelden?
1: Ja, voor Tara en Rohan. Die hebben vorige week alle twee in het ziekenhuis gelegen.
0: Oh.

0: Gelukkig zijn ze weer thuis en kijken ze ook mee naar de LOVE. En speciaal voor jullie draaien we Paracetamol.
1: Ja, deze hebben ze dan wel verdiend.

0: kon het maar altijd kermis zijn. Aangevraagd dus via 3699916. En er komen gelukkig ook nog een hoop andere verzoekplaatjes binnen hier op de WhatsApp. Wordt ook gebeld, maar mocht je daar op dit moment aan bellen zijn... ja, we kunnen hier niet goed opnemen, want je hoort ons niet terug.
1: Nee, dus dan wordt praten een beetje moeilijk.
0: Dat wordt een beetje moeilijk. Dus mocht je iets willen zeggen, stuur dan vooral een audio-appie. Dat vinden we ook leuk. Kunnen we ook wel iets van laten horen af en toe. Nou goed, we zitten de hele tijd zitten we een beetje door die lijst heen van die op WhatsApp binnenkomt. Want hij wordt eigenlijk alleen maar langer en langer en langer, hè?
1: En de beste platen komen voorbij, hè?
0: Zeker wel. En dat betekent dat we gewoon een hele hoop plaatjes dus nog gaan draaien die helemaal... klaar zijn om jou in het sfeertje te brengen. En dat hoeft echt geen Nederlands liedje te zijn. Want er komt ook af en toe wel iets leuks binnen wat hartstikke Engelstalig klinkt.
1: Oh, Dolly. Gelukkig, ja. Er is ze.
0: Je mist het wel een beetje.
1: Ja, ik mis het sowieso. Maar straks komt ook nog speciaal voor Mark Keizer Krelis en Gaatje.
0: Krelis en Gaatje komt ook nog voorbij. Nou, leuk.
1: Blijf luisteren.
0: Ga even kijken. Heb je echt geen clipje van, Paulus?
2: Nee, alleen 9 to 5.
0: Oké. Okay. Nou,
1: volgende keer beter.
0: Draai we gewoon lekker helemaal uit. De dame is ons helaas ontvallen, maar gelukkig is haar muziek nog wel springlevend. Dit is Applejack.
3: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew.

0: dit zijn van die leuke klassiekertjes die mag je vaker horen, dit soort liedjes. Krelis en Gaartje van Sibbelen en Erwin van het Merretkoor hier bij LOVJ Radio. En die is aangevraagd, hè?
1: Ja, die is aangevraagd. Ik moet even kijken door wie ook alweer. Want we hebben zo, er komen zoveel aanvragen binnen. En lieve mensen, alsjeblieft niet bellen, want hij doet het niet.
0: Hij doet het niet. We kunnen niet terugpraten naar je.
1: We kunnen niet terugpraten.
0: Dus als je iets wil aanvragen, inderdaad niet bellen, maar een audio-appie sturen kan dan weer wel. Dus stuur vooral een WhatsAppie via 369916. Mocht je nu bellen met 06447 enzovoort enzovoort. Ja, sorry, het werkt dus gewoon niet. Ik kan je in ieder geval vertellen dat het liedje net aangevraagd is door Jordi Keizer. Dat weet ik wel. En volgens mij vroeg je hem voor Mark Keizer aan.
1: Dat was hem van het installatiebedrijf.
0: Of Jordi Smit, moet ik zeggen. Jordi Smit. Want die heeft gisteren namelijk, dat is ook wel leuk, die heeft gisteren een cadeaupakket gewonnen. Die deed mee met de prijsvraag. En die had als een van de eerste het vraag, de vraag had hij goed. En ja, dat is echt een heel leuk pakket. Met echt
1: kun je die
0: alles
1: vandaag
0: erin.
1: Ook weer
0: winnen? Nee, vandaag helaas niet meer. We hebben vandaag geen pakketten, maar dat waren wel leuke dingen. Dus volgend jaar gaan we dat waarschijnlijk wel weer doen. En nou ja, goed, we wensen Jordi natuurlijk heel veel geluk en plezier met het opmaken van
1: kunnen
0: het pakket.
1: Kunnen mensen ook doneren?
0: Mensen kunnen zeker doneren. Ga ervoor naar onze website rtvlof.nl/donateur. En daar kan je een tikkie over maken. En volgens mij zie je ergens rechtsboven in beeld op televisie ook nog een QR-code staan. Die kan je uiteraard ook inscannen.
1: En dan zou Stef trouwens al terecht zijn, Robert?
0: Ik weet het niet. Ik ben wel even benieuwd. Het was Stef
1: Koning.
0: Koning. Of nee, Koen Koning. Nee,
1: ja. Koen was vader en Stef is vermist.
0: Oké, nou ik weet niet of Koen zijn vader is. Dat zou wel erg jong zijn. Maar we gaan wel even kijken zo meteen hoe dat precies zit. We gaan hem zo meteen wel eventjes navragen.
1: Toch wel ongerust.
0: Intussen kwam er ook nog een plaatje binnen. Aanvraag voor Kiet Vol, hè? Was
1: ja.
0: Dat? Even kijken, kunnen we die nog ergens tevoorschijn toveren? Of stond er geen verhaal
1: even
0: erbij?
1: Kijken, we hadden.
0: Dit is die oranje, in het oranje t-shirt. Ietsie naar beneden nog. Ja, ietsie, ja daar is hij.
1: Ja, van André natuurlijk.
0: Gewoon André. Nou, het vroeg gewoon een liedje aan voor Johan Barren. Nou, bij deze Kiet Vol in de verkennenbar.
2: Goed, wees naar brak, gusten aan de rol. Ik belde een paar maatjes op, samen moeten we Kiet Vol. Na een pils, een stuk of tig, samen.

Met oorskul van surpen, kroepen we naar binnen. Ik bestel een roentje bier, vraag barman mag ik binnen. Hij keek naar mijn schutsenhoofd en gooide ze eruit. Nou,

We sloepen weer naar binnen, mijn maatjes wassenbals. Wet is dit verballentent, wet is hier nou los. Een barman met een witte kraag, het kwartje viel maar niet.

Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Zo, dat was nog eens eventjes een lekker liedje. De piepzak van Gerrit en de kokosnoten. En die is aangevraagd, hè?
1: Ja, ja, ja, die was aangevraagd voor de alle toppers in de slagerij Rundekamp in de Stient.
0: Kijk, en dat is die ook onder nog onder leiding van een oude garde of zoiets?
1: Ja, onder de bezielende leiding van Petra Steenbeek. Maar Robert, ik begin een beetje een patroon te zien. Love is in the air.
0: Gooi alle achtergrondmuziekjes ook even uit, want dan moeten we toch even luisteren. Want
1: Kees die vroeg net al voor Kelly Bonnie aan.
0: Ja.
1: En nu vraagt Frans voor Connie Dean Martin aan.
0: Serieus?
1: Dus er hangt liefde in de lucht, deze kermis.
0: Oh.
1: En ook daarvoor kunt u natuurlijk terecht bij de LOVE.
0: Zeker wel. We heten niet voor niks de Love. En wil je een liefdesliedje aanvragen dus voor je vriendin? Moet wel gezellig
1: of
0: zijn.
1: Of je kermisket.
0: Of je kermisket. Of je vrouw natuurlijk gewoon. Of je tweede. Nou ja, goed. Laten we daar dat pad niet op gaan. Maar 369916. Ja, zo is dat. Want wat op Facebook staat is waar. Werd net al ergens gezegd. Nou, zullen we maar gewoon doen dan. Dean Martin. That's amore.
2: Hoor je niks?
0: Ik hoor niks.
1: Ik hoor niks.
2: Oh,
1: je laat hem nog wat doen.
2: Ja, nee,
1: Paul.
2: Even een momentje.
0: Dames en heren, zo meteen vanaf 10 uur heb je Paul Wanten. Hij kan erg goed op knoppen drukken, maar...
1: We zien hem wel.
0: Oh, zullen we anders maar even een ander plaatje doen dan? Doen we eerst eventjes een ander plaatje en dan gaan we zo meteen wel weer over op Dean Martin en That's amore. Dan deze, die is ook aangevraagd via 369916. Corine vroeg hem aan. Leuk kermisliedje van dit jaar. Met

0: dit is dan zo'n liedje, dan denk je, ja, het is wel oud. Maar dan hoor je hem en dan ga je hem gelijk weer meezingen.
1: Heerlijk. En hij sleept zich er ook altijd zo lekker doorheen, Dean.
0: Lekker, hè?
1: Zo.
0: Ah, wat heerlijk.
1: Waarschijnlijk zat de kiet vol, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, dat was dat handelsmerk. Ja. Die Martin en That's Amore, een van de eerste kermisplaten wat dat betreft, als je het zo bekijkt. En ik denk dat dit jaren 50 of zoiets al is.
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk liedje. Je mag ze ook blijven aanvragen trouwens via 369916. Doe dat wel even via een appie. Telefoon werkt niet zo lekker. Dus als je een appie naar ons stuurt, dan komt dat binnen. En een audio-appie mag natuurlijk ook altijd. Foto's zijn trouwens ook leuk. We krijgen net een leuke foto binnen van een van onze collega's die lekker aan het wakker worden is. En stuur de foto's.
1: Een hele dat knappe kat ervoor
0: thuis,
1: ook, hè?
0: Ja, jeetje, dat die thuis lekker televisie aan het kijken is. Nou, ik ben wel benieuwd, want we krijgen ook appies van mensen die nu aan het werk zijn. Wat is je uitzicht? Laat maar gewoon even lekker zien wat je op dit moment voor je hebt. Wat je aan het doen bent, waar je op dit moment mee bezig zit. Dat vinden we heel erg leuk. Kwam ook een appie binnen met een aanvraag weer voor de mensen op de Lindegracht, hè, die daar aan het werk zijn. En dan willen ze iets horen van de Rosa's.
1: Altijd goed, de koe en de stier.
0: Zo is dat, een lekker klassiekertje.

0: Koen is hier van de Rozas, dus hier bellen via radio. Dat was ons één na laatste liedje.
1: Het zit er alweer op.
0: Ging snel, hè?
1: Het vliegt voorbij, maar dat komt ook door al die leuke aanvragen die we binnenkrijgen.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat gaat snel. En het was net 8 uur dat ik op mijn horloge keek en nu is dat weer 10 uur.
1: 10 uur.
0: Zo gaat dat. Uiteraard gaan we gewoon lekker verder hier vanaf Slobbeland. Zometeen Paul Want, een nieuwsrunderkamp. En volgens mij kwam Ed Guit ook nog aanschuiven in ieder geval.
1: Oh, dus het wordt
0: heel gezellig zometeen hier op de antenne. En laat het gewoon weten. 3699916 als je wat leuks wilt horen. Kwam nog een verzoekje binnen, hè?
1: Ja, zeker van Mensje. En die wilde mijn zus en ik met Roddels horen. Nou, dat gaan we zeker doen. En we gaan daarna naar het nieuws en weer. We proberen om het goed te krijgen, want we willen natuurlijk geen paniek met natte sneeuw.
0: Zo is het maar net.
1: Dus er komt nieuws.
0: Nou, mooi. Voor Mensje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
7: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. Daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
8: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een open hartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
9: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
10: Moet je in Agri nieuwe webshop?
11: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
10: Baby?
11: Bij Venturi.
12: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Nee, dit is niet Leesje van Eck. Het is 10 uur, Robert Veerman met het LOVE-journaal. In een woning in Eerbeek is een 12-jarige jongen doodgevonden. In hetzelfde huis is een meerjarige bewoner aangehouden. Vermoedelijk gaat het om de moeder van het gezin. De politie zegt rekening te houden met een misdrijf. Omwonenden melden dat het om een Syrisch gezin gaat dat ongeveer een jaar in de straat woont. De ouders zouden mogelijk gescheiden zijn en afwisselend in het huis wonen. Een buurvrouw zegt dat zij zag hoe een vrouw werd gearresteerd en door de politie met handboeien om werd meegenomen. De man uit het gezin had eerder zijn dochter bij overburen ondergebracht, zegt de buurvrouw. Een van de agenten die gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Dat zegt de politie Oost-Nederland in een talkshow Renze. Hoe het herstel van de agenten zal verlopen is nog onzeker volgens de politie. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag bij een huis in Overasselt beschoten. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's die waren opgeroepen hebben eerst de hulp verleend. Korpschef Jannie Knol zei eerder al dat daarmee levens zijn gered. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. En bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De ILT wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald, maar steeds greep een bewindspersoon in. Het is onmenselijk en ongebruikelijk, zeggen experts. Dan nog kort nieuws. Bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond en bezweek later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 21:15 bij een coatingbedrijf, meldt de regionale omroep NH. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Het personeel van het bedrijf is in de buurt opgevangen. En de VN heeft ingestemd met een nieuwe wereldkaart waarop Afrika groter wordt weergegeven. De kaart heet Equal Earth en laat de werkelijke grootte van de Afrikaanse landen zien. De VS stemde als enige tegen het voorstel dat ingediend was door Togo en werd gesteund door landen van de Afrikaanse Unie. En tot slot nog het weer. Afwisselend zon met wolken en met name in het noorden eerst enkele buien en later is het overal droog. Tot zover het LOVJ Journaal.
14: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
15: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: Een Volendammer houdt van goed, is jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam. Weet je wie of ik neem? Een overkapping van Beem.
18: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
19: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalraadsboek. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
18: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
20: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
21: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
22: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
23: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
24: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

0: Brothers en Let Your Love Flow. Ja, dat moet je zeker blijven doen. En sowieso tijdens natuurlijk de kermis. Hè. Dan moet je je liefde laten vloeien. Hè. Want ja, die van jou is een beetje slap. Hij hangt een beetje slap. Hij loopt een beetje te klooien met zijn microfoon. Hij is een beetje slap, hè?
1: Ja, ik moet hem maar even vasthouden zo, Paul. Want dit moet ik even aandraaien.
0: Volgens mij zijn er wel meer dingen gewoon een beetje slap, tijdens de kermis, denk ik.
1: Ja.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Trouwens, goedemorgen, Paul.
0: Ja, en jij ook, Niels, inderdaad. En mensen natuurlijk die dit beluisteren waar jullie overal je begeven. Dat kan natuurlijk zijn dat je gewoon ergens nou boven de wc-pot zit, hè. Ook dat kan.
1: Ja.
0: Dat je nou denkt van, jeetje, gisteren ging echt niet goed.
1: Ja, weet je, ik heb ook maar een biertje gepakt om toch een beetje dat trillerige ervan af te halen.
0: Echt? heb je dat?
1: Nou ja, ik denk van, weet je, het moet toch doorkomen vandaag, hè.
0: Ja, nee, snap ik. Ja.
1: Nou ja, ik was even goed op tijd thuis, dus dat was
0: wel... Wat is op tijd bij jou? Een uur of vier?
1: Voor 12 was ik wel thuis.
0: We gaan kermisradio natuurlijk maken, Niels. En straks komt Ed ook nog langs. Alleen volgens mij zou Ed er al zijn, maar die is er nog niet.
1: Nee, maar luister, weet je, die komt altijd even later, hè? Ja. Dat heb je met artiesten,
0: Met artiesten, ja. Ja, dat zijn wel een beetje die mensen, ja.
1: Hey,
0: de kantine werd aangevraagd.
1: Ja, de kantine wordt aangevraagd voor Door Fem Schokker. En dat is voor alle voetballers. En,
0: voor alle voetballers?
1: Groetjes voor Sally. Ja, dus alle voetballers die... Want ik fietste daar net langs. Dat is een drukte van je welste.
0: Ja?
1: Dus wordt een hoop gevoetbald. Dus voor iedereen die voetbalt. Van Fem Schokker, de kantine zometeen.
0: Ja.
1: Ik krijg nog hele leuke aanvragen. Ik krijg Lily van Putten wordt aangevraagd.
0: Oh, leuk. Ja, zo'n klassieker. Ja,
1: en Ingrid voor de zaterdagploeg.
0: Ook nog.
1: Dus blijf dat vooral doen.
0: Ja, en dat gaan we ook doen.
1: Heel gezellig.
0: Nee, we gaan het doen. En dan is

0: over echte klassiekers gesproken, jongens. Dit is toch wel even weergaloos natuurlijk, hè. Dit is een plaat die volgens mij...
1: Dat is een echte kermisplaat.
0: Juist. Die echt zo nauw verbonden is met de kermis. Als deze niet gedraaid wordt tijdens een kermis, dan is het geen kermis. Zo kan ik het toch een beetje stellen, denk ik.
1: Precies.
0: Hey, ja, gezellig is het hier. Robert is ook nog steeds. Blijft ook even hangen, denk ik, hè, Robert. Jij gaat gewoon even hier nog een beetje...
2: Ik blijf gewoon even een beetje gezellig hier.
0: Nee, maar is het wel gezellig, hè? Ja. Ik zou het ook zeker doen. Want
1: hij maakt niet weg.
0: Nee, maar wat moet hij... Weet je, dat moet je anders doen. Overal is natuurlijk een beetje besloten binnen.
1: Ja.
0: En dan moet je dan maar tussen weten te manoeuveren.
2: Ik heb nog genoeg te doen, hoor. Dus, ja,
0: maar je gaat dan niet sporten, toch?
2: Ja, ga ik ook nog doen. Maar om 11 uur nog even het nieuws, hè?
0: Oh ja, het nieuws, ja.
1: Nog even het nieuws.
0: Hij gaat het nieuws doen. Hij is onze nieuwste aanwinst qua nieuws.
1: Ja, maar hij heeft ook een perfecte nieuwsstem.
0: Nee, dat heeft hij zeker. En hij gaat ook gewoon voor
1: ons weer... Als hij het houdt.
0: Ja, je stem is een beetje. Wat is er aan de hand met die stem?
2: Nou, mijn stem is de afgelopen tijd een beetje aangetast. Dus ik moet er even wat meer mee doen.
1: Je moet hem beter gebruiken misschien.
2: Moet hem beter gebruiken.
1: En niet te hard zingen.
2: Oh, ik ga binnenkort denk ik op zangles. Dan leer je ook je stem in zijn algemeenheid beter gebruiken.
0: Ja, dat denk ik wel. En dan leer je ook een soort ademtherapie zo. Hè? Ja,
1: precies. Je moet een beetje vanuit je buik.
0: Ja, vanuit je buik. Vanuit de buik. Ja.
1: Juist.
0: En dan komt er naar boven en dan pas adem je goed. Ja.
2: Dan gaat het goed.
0: Maar wij doen het allemaal verkeerd bij als radiomakers, denk ik. Ik heb het ook, hoor. Als ik het te veel gebruik, is mijn stem weg.
2: Ja, het ligt er ook aan. Vorige week had ik natuurlijk een leuk klusje.
0: Ja?
2: Bij FC Volendam
0: tegen
2: Dordrecht.
0: Ja.
2: Dan moet je dus 6 keer roepen van... 1 tegen 0, doelpuntenmaker Henk Viermans!
0: Ja, maar dat is niet goed voor je stem.
2: Dat werkt niet echt lekker mee. Nee.
0: Goal! Slecht is dat.
2: Dus dat kan er ook... een beetje aan meegeholpen.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar je moet er wel een beetje spaars mee omgaan. Jij moet nog even.
2: Ik moet nog even.
0: Ja, oké. Okay. Hey, we worden natuurlijk overal nog druk, in ieder geval benaderd voor verzoekplaatsen. Ja, wat trouwens ook nog steeds doorgegeven kan worden.
1: Superleuk.
0: Ja. Hoe kunnen mensen dat doorgeven, Niels?
1: Nou, eventjes via de app bij ons. En dan kun je je verzoekje insturen.
0: Juist, insturen. Dat klinkt zo van in het envelopje.
1: Even WhatsAppje en dan stuur je die lekker naar de Love naar ons. En dan lees ik dat voor en dan gaan we jouw nummertje draaien.
0: Ik denk dat het gewoon fantastisch is, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Om dat een beetje te doen. Hé, we gaan even straks even kijken naar die... opeens kwam hij weer binnen, die van de blauwe bus.
2: Ja,
0: hij
2: wordt best vaak aangevraagd.
0: Ja, dat is ook zo. En ik heb hem niet eens nog hier lokaal staan. Dus ik moet hem even vanuit het almachtige systeem vandaan halen. Maar we hebben alles gelukkig wel bij ons.
1: We hebben alles bij ons.
0: We hebben een nieuwslezer bij ons. We hebben een kok bij ons. Dus we hongeren ook niet. Weet je wel? Toch, ja.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Dat denk ik ook. Hè. We gaan hem eventjes als een andere even draaien. Dan gaan we die van de blauwe bus even draaien.
1: Nou, gezellig.
0: Maar eerst deze van René Riva. Kun je er nog?
1: Nee.
0: Ja.

0: is dit al, hoor.
1: Jezus, nee.
2: Ja, jongens, Jack bedak.
1: Met kermis kun je wel bedakken, trouwens.
2: Ja, je bedak, ja. Hey, maar artiest, wat is dit nou? Je was te laat, hè, weer. Wat
1: ja,
2: nou,
1: was gisteren zaten we bij mij thuis. Maar dan kan je niet weggaan.
2: Nee,
1: er is altijd is er eentje die denkt, weet je, zullen we nou gewoon eens tot 4 uur blijven zitten?
2: Hey, maar jij zegt dit, maar mijn zwager, die had een hele, hele goeie. Die deed het echt in zijn eigen huis, want wij hebben toen daar gezeten. Ja, hij zei toen, ja, even kijken of de ramen dicht zitten.
1: Ja.
2: En die ging dus naar boven en kwam niet meer terug.
1: Ja, weet je wie dat ook deed? Ja, ja Buis. Ja, daar zat ik dan wel eens. En dan was het een bepaalde klok. En dan, dan was het zijn tijd. Dan liet hij gewoon zijn broekzaak uit. Ja. Dan zei hij, de bab gaat erop. En dan liep hij erboven. Ja. Dus nee, gezellig. Jongens, sorry hoor dat ik er zo aan ben. Maar we moeten wel veel muziek draaien van Johan. Hè? Anders krijgen we weer de roe.
2: Ja, dan krijgen we natuurlijk... ja, we krijgen hierna natuurlijk gewoon... worden we toch wel een beetje getoetst en zo.
1: Blokjes
2: dan
1: drie, toch?
2: Hoe het hebben gedaan.
3: Ja, nee, de evaluatie. Maar hij luistert ook. En hij zei, hij komt er zo aan.
1: Hij komt er zo aan, met de roe in de zak.
2: Ja, dat gaat wel gebeuren. Maar ja, dat moet bij jou wel een grote zak. Jij bent vrij groot, hè?
1: Ja,
2: een
1: grote zak. Maar dat komt wel goed.
2: Een andere zak misschien dan?
1: Nee, die wordt ook al langer, ja.
2: De zwaartekracht.
1: De zwaartekracht in de leeftijd. Dat zijn communicerende vaten.
3: Wordt die al groter, Ed?
1: Hè?
3: Wordt die al groter?
2: Of krimpt die? Wat is het?
1: Hoes, ik ben net binnen. Kom op, hè. Hey, ik dacht, ik ga me gedragen vandaag.
2: Nee, dat gaat niet lukken.
1: Dat gaat niet lukken.
2: Hey, jongens, we gaan even een plaatje doen van Wilco Bert hier.
1: Ja, gezellig, man. Wilke.
2: Het wijnfeest.
1: Ja, het is super.

0: De zieke guys, jongens, dit. Hè?
1: Ja, en even stemmen, hè, jongens. Want ja. Hier moet wel op gestemd worden. Of tenminste, je mag gewoon stemmen.
0: Ja, je mag op alle stemmen natuurlijk.
1: Welke je natuurlijk het liefst het mooist vindt van de kermisplaten. Ja. En dat kan ook gewoon via de Love.
0: Ja.
1: En, breng je stem uit alsjeblieft. En dan horen we morgen de winnaar.
0: Ja, dat is wel erg spannend, denk ik. Want dat is natuurlijk weer opklikkertje Gouden Gangmaker. Hè?
1: Ja, de Gouden Gangmaker.
0: Moet het goed uitspreken, want anders dan gaan we weer in. Alles krijgt weer een andere winding en zo. Weet je, dan gaan wij weer zeggen van. Oh, weet je, dan gaan we over andere dingen hebben.
1: Ja,
0: het is dat gevaar ligt daar.
2: De sponsor is dat, hè, op Kikkertje.
0: Ja. Dus, er zijn meer sponsors nou ook vandaag, hè.
2: Ja, nee, maar
0: tijdens de kermis sowieso.
2: Die Gouden Gangmaker.
0: Ja, die dus, zeker, ja.
1: Ja, en over sponsoren gesproken. We moeten natuurlijk ook de lokale omroep zelf niet vergeten. Want
0: juist.
1: Dit is zeg maar het moment dat je een tikkie kan sturen.
0: Zeker.
1: Voor de lokale omroep. Als je het nou echt leuk vindt, wat je hoort allemaal.
0: Dit is toch leuk wat je hoort? Wat is het nou? Gaan we nou gewoon zeggen? Man, nou ja, weet je, dat is een vraag of dit leuk is. Nee, het is leuk.
1: Ik heb net de eerste tikkie ontvangen. Okay. Of ik even €100 wilde overmaken voor Wim Runnekamp. Dus superleuk.
0: Hey, dat is leuk.
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: Dus, ja, zijn leuke dingen.
2: Mensen kunnen ons ook gewoon appen als ze wat willen storten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Precies. We sturen gewoon een tikkie.
0: Dan moeten we ook beloven, jongens, dan steken we niet in eigen zakken. Dan moet natuurlijk los.
2: Gisteren trouwens nog even kort, jongens, even over de FC.
0: Ja.
2: We hebben nu een stadionspeaker, dat is Robert Veerman,
0: ja,
2: onze collega.
0: Hij was nou niet mee, hè?
2: Nee, die moet mee naar uitwedstrijden. Ja. Want die... Als hij stadionspeaker is, hebben we alles nog gewonnen.
0: Dat is zo.
2: Ik zoek altijd weer licht in de duisternis. Ja.
1: Een beetje bijgeloven.
0: Ja. Nou, hij staat buiten. We kunnen gewoon even zeggen dat hij dat moet doen.
2: Ja, Robert,
0: kleine moeite, lijkt mij.
2: Hij steekt zijn duim op. We gaan ook gewoon mee naar uitwedstrijden.
0: Maar dat is nou een kleine moeite als je even naar Maastricht moet en zo. Dat is nog kleine moeite.
2: Gisteren helemaal uit. Dus
0: dat bedoel ik. Ja, is er ritje weer niks.
2: Nee.
0: Dat kan je nog kruipen, toch?
2: Nee, zeker weten.
0: Hey, er wordt ook trouwens nog steeds heel druk naar ons. In ieder geval toch wel verzoekplaten aangevraagd.
1: Zeker weten. Heel leuk. We krijgen verschillende verzoekplaatjes van viswinkels. Vishandel Sier die staat in de wacht met de Arre Kippen. Die
2: Arre
1: komt kippen. Er
2: dan. Arre Kippen. Vishandel Sier uit Purmerend.
0: Ja.
2: Sponsor van mijn vis van gisteravond. Zie
0: je. Hey, maar,
1: we hebben de Cats hebben
0: we aangevraagd.
1: Ja,
0: de Cats moesten we. Ja. Voor wie was die?
1: De Last Dance. Last Dance en vriendelijk geroet André Winter. Dus die gaan we zeker draaien zometeen. Ja, er worden hele leuke plaatjes aangevraagd. Dus we proberen alles te draaien. Het zal niet allemaal lukken vandaag in dit
0: team. Nee, we doen echt meer dan ons best.
1: Precies.
0: We gaan ze gewoon allemaal doorheen rammen. Maar we hebben 3 uur, hè? Het is niet zo dat we een uurtje hebben of zo,
1: nee,
0: hè?
1: Precies. Het
2: komt helemaal goed.
0: Denk ik ook, toch? Dan gaat het wel lukken, toch?
1: Het zit er allemaal in.
0: Kijk.
1: Dit zijn de kermisplaten.
0: Dit zijn de kermisplaten. Hij deed het trouwens gisteren ook weer goed, waar ik aan het rijden was. Voor de wat oudere bevolking.
1: Ah, leuk.
0: Ah, prachtig.

0: Ja, geweldige plaat natuurlijk van de Roosjes.
1: Ja. Ja, daar was ik dus gisteren nog even beland op het nippertje.
0: Was je daar even in het tentje geweest?
1: Ik liep al naar huis en dat dak ging er letterlijk in figuurlijk af daar. Dat was echt ongelooflijk. Heb ik echt een anderhalf uur heb ik gewoon een hele kermis meegemaakt.
0: Ze waren vorige week in de uitzending en toen vertelden ze het ook over van hoe ze er elke keer weer beter proberen te maken.
2: Toch vond ik het... Vroeger vond ik het beter.
0: Maar waarom dan? Jij dan beter?
2: Wij hadden toen een kermisbeentje, de 3G's. Dan praat ik dus al over 2008 of zo. Ja. Heel lang geleden. Ja. En toen zouden we op gaan treden in de grote tent.
0: Ja.
2: Ik met de Judas pak aan van Jan Dulles. Ja. Want ik was natuurlijk Jan Dulles. En zij met de gitaren mee en banjo's. En toen mocht Gerard Gunter er niet in. Want die had geen kaartje. Terwijl we gratis gingen optreden. Dus,
0: was dat nou?
2: Ja,
0: ging niet helemaal goed.
2: Dat ging niet helemaal lekker.
0: Nee, dat ging niet helemaal lekker.
2: Toen dropen we gedesillusioneerd af.
0: Ja.
2: En toen hoorden we ergens verderop wat geluid. Toen zijn we daar naar binnen gegaan. Maar toen was het echt nog een tent. Gewoon van hout. Houten, smoezelig, donker.
0: Ja.
2: En toen met een klein ponypje, Jan Schoen als disjockey. En
0: toen
2: hebben we daar opgetreden. Ja. Wat er toen gebeurde.
0: Was het zo
2: regeloos? Toen dacht ik dat ik Mick Jagger was.
0: Ja. Echt?
2: Ja, toen braken ze de tent af. Crowdsurfen door die tent heen. En, dat was niet normaal.
0: Nee.
2: Daarna is het allemaal wat groter geworden. En wat...
1: het is nu gewoon
2: ik hou van dat smoezel.
0: Ja, nee, ik hou ook van het kleine.
1: Ik vind het wel leuk altijd. Het gaat gewoon achter elkaar door met artiesten. En,
0: dat is zo.
1: Zo'n hoogtepunt komt.
0: Ja, hoogtepunt. Hey, maar over terug te gaan over die gouden hit van jou toen.
1: Die 3G's.
0: Daar hebben we...
2: Nee, dit is een andere. Dit is weer een andere gouden hit.
0: Dat is ook een gouden hit,
2: Oranje Voordeur.
0: Dat bedoel ik, maar dat is ook een Oranje Voordeur.
2: 3G's was kermis. En Oranje Voordeur...
0: Was het ook van de 3G's?
2: Nee, dat was weer van een andere gelegenheidsformatie.
1: Maar volgens mij heeft er nog steeds iemand een oranje voordeur.
2: Ja, Jaap Nol. Die wordt morgen 70.
1: Ja, dat meen je.
2: Oranje voordeur is Jaap Nol.
1: Ja, die heeft dus gewoon jarenlang en volgens mij nog steeds een oranje voordeur.
2: Ja,
0: dit heeft hij al. Ziet als je gewoon al binnenkomt. Hey, maar er is een stukje en daar hebben mensen gewoon echt geld voor over. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg hem ook elk jaar weer. Elk jaar is er zo'n berichtje die vaak wordt doorgestuurd.
1: Ja,
0: ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Dat wel. Maar dit fragmentje krijg ik gewoon stipt als de kermis begonnen is.
1: Heb jij die nu live staan?
0: We kunnen hem.
1: Ik krijg hier dus een
0: aanvraag even kijken. Klik
1: voor Henk Boer dat hij dus gewoon 50 euro doneert als we dit geluidje...
0: Dat ging over dit geluidje volgens mij, als hij doet.
2: Dat wil ik wel even live doen dan zo voor die 50 euro.
1: Ja, dat is toch wel erg leuk, hè, als je dat wil doen. Want dat is jouw geluid.
0: Maar we horen hem trouwens niet, maar...
2: We horen hem wel even gewoon live.
1: Kun je dat gewoon zo in één keer...
2: Komt niet aan, hoor.
0: Ja, Henk de Boer.
2: Voor Henk de Boer, voor 50 euro.
0: Jongens, allemaal even stil in de studio. Hij moest zich concentreren natuurlijk, hè. Dit is niet zomaar even iets, hè.
2: Het is kermis!
0: Hij is echt... Ja,
2: zo, die 50 euro. Dankjewel, Henk de Boer. Wordt zeer gewaardeerd. Als andere mensen nog van ons willen dat we op ons hoofd gaan staan. Of dat we... Maakt niet uit. We doen het allemaal.
0: We doen het allemaal. Voor geld doen wij alles.
2: Voor geld doen we alles.
1: Rechtsbovenin zit het Tiki-logo. Dan kun je op de lokale omroep je Tiki inscannen. En dan kun je eens doneren wat je wilt. Nee, superleuk, hè?
0: Ja, jongens, het eerste uurtje zit er alweer om. We gaan even de laatste al even instarten voor dit uur. Maar we zijn daarna gewoon weer terug. Dus hou de radio gewoon aan.
1: En blijven hier ook.
0: Dit is ook wel een beetje een kermisklassieker geworden. Vind ik dan. Althans, hij kan wel vaak gedraaid worden, maar met de kermis hoor je hem ook vaak. Jan Smit en Parijs.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld...
3: Oeh, maat, Soskom.
4: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
7: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
8: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
9: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
8: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
9: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
10: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
11: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
12: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
13: Maar waarom Ventoris?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus baby?
14: Bij Ventori.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Goedemorgen, Robert Veerman met het LOVE Nieuws. We krijgen een nieuw college van BNW in Edam-Volendam. Ons Belang, Volendam 80 en VVD hebben een samenwerkingsakkoord gesloten met gedoogsteun van Forum voor Democratie. De partijen willen zich onder meer richten op woningbouw, gezonde gemeentefinanciën en een veilige en leefbare omgeving. De wethouderskandidaten worden binnenkort bekendgemaakt en de beëdiging staat gepland voor 17 september. En de eerste kermisdag is voor zover bekend zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Ondanks het regenachtige weer kwamen bezoekers vrijdag in grote getalen richting de kermis, de dijk en het Slobbeland. De Volendammer kermis duurt nog tot en met aanstaande maandag. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag is gisteren iemand om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte gewond en bezweek later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 9:45 bij een coatingbedrijf, meldt de regionale omroep NH. Vermoedelijk ging er iets mis met de chemische stof. Personeel van het bedrijf is in de buurt opgevangen. En FC Volendam kwam gisteren van een koude kermis thuis. Het andere oranje verloor met 5-3 van FC Emmen. Halverwege was het pas 1-0, maar na rust ging de schiettent open. En bij FC Volendam kwamen Daan Huisman, Reuven Niemeijer en Henk Veerman tot scoren. Veerman scoorde vorige week nog 4 keer tegen FC Dordrecht. Kogelstootster Jessica Schilder heeft gisteren brons gepakt bij de Diamond League-wedstrijd in Brussel. Schilder stond in de finale tegen haar grote concurrenten Sarah Mitten en Chase Jackson en ze stootte 20-57. Jackson wist het Amerikaanse continentaal record met 21-14 te verbeteren. En u kunt nog donateur worden van uw lokale omroep. Ga hiervoor naar onze website rtvlof.nl/donateur of scan de QR-code rechts in beeld wanneer u op dit moment naar Lof Televisie aan het kijken bent. En dan nog het weer. Er is geen natte sneeuw op Komstbal. Geen natte sneeuw, gelukkig, zal ik er nog maar eens eventjes bij zeggen. Er zijn perioden met zon en af en toe is er nog kans op een bui. De temperatuur ligt vandaag tussen de 13 en de 18 graden. Dus het wordt op zich nog wel doenlijk, zeker als je wat langere mouwen aantrekt. Er staat vandaag een stevige windje, kracht 4 ongeveer. En de flappen gaan dicht denk ik hier bij de tent, dus dan is het goed uit te houden. En tot zover het kermisnieuws hier bij de LOVJ, jouw lokale omroep.
17: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
18: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
19: Padelcentrum Bol breidt uit.
20: Ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al rond.
21: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
20: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
21: Ja, slap na, je doe je in die hals.
20: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij kan ik nou het eerst sturen?
19: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
22: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
23: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
24: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
25: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
26: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
27: Klaar voor de kermis, buur?
28: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar van januari?
27: Januari? Je gat!
1: Aanstag even de kermis.
2: Vanaf januari stopt de arts het salderen.
1: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
2: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
1: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
3: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
4: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
5: Hallo, met Baltus.
6: Hey, je spreekt met mij. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij er?
5: Jazeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
6: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
5: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
7: Baltus, Baltus, Baltus.
6: Sorry.
5: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
6: Zo erg lekker!
5: Welkom.
8: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
28: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

0: zingt, ik zou mijn god niet weten, maar het klinkt wel lekker.
1: Het klinkt zo lekker.
0: Het klinkt wel lekker.
1: Het is zo zomers.
2: Hij was vroeger ook begenadigd voetballer.
0: Voetballer?
2: Hij heeft nog in de jeugd bij Real Madrid gespeeld.
0: Echt waar?
2: Jullie ook, lezen ja.
0: Julian? Ja?
2: Voordat hij met die jonge meiden aan de slag ging.
0: Ja, nou. Het is wel raar. Nee, maar dat is wel raar. Je hoort er helemaal niks meer van. Terwijl hij natuurlijk beschuldigd werd van dingen. Ja. Maar ja, Trumpie, die heeft hetzelfde. Die staat op elke foto. En je hoort niks van.
1: Ja, met president kun je niet aankomen.
0: Nee, hè?
1: Dat is, en Julio ook niet.
0: Nee, dan gaat hij een nukje op jou.
1: Doen wat ze willen. En,
0: nee. Ja, kijk, een bommetje op je huis. Ja, weet je, dat doe je niet. Nee. Dat is wat. Als jij nou een president zou zijn, hè, van zo'n land als Amerika, wat zou jij dan doen? Wat zou je voor jezelf dan doen? Want die Trump.
1: Wat zou je dan doen?
0: Ja, wat zou je doen? Wat zou jij dan doen?
1: Wat zou jij doen?
0: Kijk, Trump die doet eigenlijk alles voor zichzelf, hè?
2: Dan kom je hier gewoon even gekke praten kopen. Dan gaan ze allemaal ingewikkelde vragen aan je stellen.
0: Hey, maar als jij nou president is, zou je de kermis dan 8 dagen maken?
2: Nee, ik zou je vertellen, vroeger had je 3 keer per jaar kermis.
0: 3 keer per jaar kermis?
2: Ja.
0: Okay.
2: Dat is later is dat afgeschaft.
0: 3 keer per jaar kermis?
2: Het was 3 keer per jaar
0: kermis. Ja, omdat de mensen doodgingen zeker dan.
2: Nee, dat is echt waar. Dat is geen grap. Nee, en toen hebben een aantal raadsleden die zeiden, ja, het is toch een beetje te veel van
0: ja,
2: het goeie.
0: Ik ook wel, ja. Toch iets.
2: Die mensen moeten alsnog een lintje krijgen, die raadsleden. Ja, en anders hadden wij denk ik gewoon nu aan de infuus gelegen.
1: Wij hebben nu 3 keer kermis in 4 dagen proberen we nu te stoppen.
2: Je moet niet vergeten, vroeger hadden ze niks. Hè?
0: Nee, dat is ook
2: dus
0: zo.
2: Dus als je dan 3 keer per jaar kermis had, bij ons is het nu gewoon 50 keer per jaar eigenlijk kermis.
0: Ja, dat is
2: dus, andere tijd.
0: Ja. Hey, trouwens wat anders, je mag nog steeds trouwens jouw verzoekplaat aanvragen.
1: Ja, leuk. Ik krijg de Hans Orchestra van Monique, die wordt aangevraagd.
0: Oké, leuk.
1: Er komt iemand van Urk die slaapt bij Danny Stek thuis.
0: Oh, dat is gezellig.
1: Ja, die wil ook even een plaatje aanvragen, de kantine.
2: Slaapt hij bij Danny Stek?
1: De dikke koek hebben we. Ja,
0: De dikke koek, zullen jullie ook straks even doen?
1: Ja, dat moeten we even van Klaas Pet. Dat zijn natuurlijk legendarische platen.
0: Ja, man, natuurlijk, tuurlijk.
2: Bij Danny Stek mag je alleen slapen op Loobast.
1: Oké.
2: Anders mag je daar niet slapen.
0: Oh. Jij hebt er ervaring mee.
2: Die Danny Stek kennen. Ik word trouwens onmiddellijk gecorrigeerd door Johan Keizer, de zoon van de scheidsrechter. Julio was keeper.

0: Ja, jongens, we are Wim. My name is Dan.
1: I'm the
0: Banjo Man.
2: Wat een plaat, hè?
0: Wat een plaat dit ook, inderdaad.
1: Ja, ook gezellig.
0: Dit was eigenlijk... Ja, maar toen volgens mij was dit de tijd toen er nog geen echte kermisplaten van mij werden uitgebracht, toch?
2: Nou, dit is toch wel
0: echt heel lang geleden. Ja, nee, eens. Maar toen was er nog geen kermis niet, toch?
3: In 85. Ja. Toen is het eigenlijk een beetje begonnen met de Dekkerband. Juist. Dat cassettebandje. Het Jan Cassettebandje noemden ze dat toen.
0: Jan Cassettebandje, ja. Lang geleden.
3: Jan Cassettebandje. Ja. Ik moet even uitleggen voor de niet zo snug.
0: Ja.
3: Maar goed, daar stond de Lully van Putten op. In het Volendamse Volkslied.
2: Echt de eerste kermisplaat.
3: Ja, en dat was, toen was het hek van de Dam.
0: Ja, zeker. En toen, maar toen op een gegeven moment...
2: Heeft de deur opengezet.
3: Ja, de sluizen gingen wagenwijd open. Ik heb trouwens even... kreeg allemaal foto's van mijn kale plek. Iedereen kreeg spontaan trek in eierkoeken, in gevulde koeken. Dus ik denk
2: mijn zus stuurde net een berichtje. Dat was niet zo fraai.
3: Nee, joh, niet zo fraai. Nee.
0: Maar jongens, dat hoort
3: Ik heb nu slinger omhoog.
0: Maar Ed, dat hoort gewoon bij het leven. Dat je wat kaler wordt, ja.
2: Okay. Ja, is dat beter, Sam? Dus beter.
0: Ja, dit is beter. Het leuke was, we zagen toen straks zagen we Ed in beeld. En jij had een beetje en een kale plek onder en een kale plek omhoog.
3: Ja, mijn shirtje trok een beetje omhoog. Ja.
0: Maar was dat jouw sexy move? Of
3: nee.
0: Kan ook, hè?
3: Ik ben radiomaker. Ik ben bewegend beeld.
0: Zou je denken, ja. Hey, we hebben nog natuurlijk verzoekjes binnengekregen. En wat leuk is trouwens te vermelden, jongens. Hebben wij nog een tip wat mensen nou het beste kunnen eten tijdens de kermis? Ja. Dus jij bent kok.
2: Ja, nou ja, van de week stond ik in de slagerij. En dan zie je dus wat iedereen meeneemt. En dat zijn
0: wat zijn eigenlijk dingen,
2: de vaste dingen. Dat is macaroni.
0: Ja?
2: Macaroni. Ja, die gaan we even draaien zometeen, zeker. Want zometeen mag ik ook bij Jenny Smit aansluiten om te eten macaroni. Heerlijk, dus die vaste luisteraar natuurlijk. En wat je dus ziet is levenworst wordt heel veel meegenomen. Hele grillworsten, maar ook gewoon ongelooflijk veel biefstuk. Ik heb biefstukjes afgesneden, ja.
0: Maar biefstuk, want dat is makkelijk om te maken.
2: Dat kan natuurlijk dat in de vacuüm en dan pak je boter erbij, een beetje peper en zout. En je kunt gewoon lekker je biefstukje bakken wanneer jij dat wil.
3: Dat is
2: super handig.
3: Ik ken trouwens nog even over macaroni, hè.
2: Macaroni.
3: Nou, wat is dat? Iemand die woont bij mij in de straat. En die was zo dronken.
0: Echt?
3: Toen ging hij naar huis toe. Maar hij woonde nog bij zijn moeder. En toen op een gegeven moment, toen kreeg hij ook macaroni van zijn moeder. En toen had hij het op. Toen lag hij een tientje neer. Toen liep hij de deur uit.
2: Zo dronken.
3: Ja, die was zo dronken. Die dacht dat hij in de oasie zat.
0: Hij had wel een compliment natuurlijk.
2: Ja. Hier een tientje. En nou weglopen.
3: Mooie dingen.
0: Hey, jongens, zullen we even Klaas Pet even doen? Die werd ook aangevraagd.
2: Ja, een legendarische
0: Dikke koek, jongens.

0: Linkerpijp en ja, deze heerlijke natuurlijk circus tent. Wij zitten ook in een soort tent, althans buiten die tent. Hè? Ja,
1: dit is ook een circus tent, hè?
0: Jawel. Ja. Heb jij er opgetreden ook dan? Kan jij
1: ik
0: wat
1: ben
0: eigenlijk?
1: Aan het optreden.
0: Nee, maar kan jij? Ben je een beetje lenig?
1: Ik ben best wel lenig. Ik heb vroeger ook op. Ja, ik heb nog wel eens het Gerrit de Beer toernooi niet gewonnen, maar ik was wel. Ja, ik was wel goed. Ja, en toen moest ik 4 keer in de week trainen en toen werd dat een beetje veel.
0: Jij bent daar niet van, hè? Van heel
1: toen,
0: veel dingen.
1: Ben ik, nou, maar als het te veel wordt, dan
0: haak jij af.
1: Dan haak ik af. Ja. En,
2: gisteren ook dat filmpje nog gezien. Dat, het was zo'n dreigfilmpje gemaakt.
0: Ja?
2: In verband met dat over Asselt. Toen hadden de Cool Beams, geloof ik, die hadden daar een filmpje van gemaakt. En gingen ze allemaal waarschuwen voor dingen voor kermis die je niet moest doen. Die heb je niet gezien.
1: Die moest je niet
2: Laat ik straks zien. Maar dan zeggen ze ook op een gegeven moment, als je in de kekenwalk gaat,
0: ja?
2: Dan moet je niet denken dat je Adriaan bent, maar je bent Bas.
0: Ja. Hey, daar, over dat ding. Ik heb daar
2: je bent Bas.
0: Heb je het wel eens gehad met een cakewalk? Een zwaar gevallen. Ik heb echt wel blauwe plekken overgehouden aan een cakewalk.
2: Ja, dus dat was ook zo. Op een gegeven moment moest je die band omhoog.
0: Ja, die. Ja, die. Denk je dat je dat even kan?
2: Zo goed in. Dan een mannetje die kon al aan je hand nemen. Dat liever 10 keer blauwe ogen natuurlijk dan dat mannetje die hand nemen.
0: Ja. En jij zou omhoog, maar
2: ja,
0: niet.
2: Mooie tijd.
0: Ja, mooie tijd.
1: En hoe heet dat? Kurk die is daar nog wel eens op gevallen. En toen kwam zijn hand onder die band. En toen,
0: echt?
1: Ja,
0: dat is dus pijnlijk.
1: Maar ja, pijnlijk zeker. En hij haalt het helemaal niet in dat begin, weet je. Dat dacht hij van, weet je, even naar de EHBO. En, maar hij kwam s'avonds thuis met die hele hand helemaal feller af, zeg maar.
0: Nee!
1: Maar daar heeft natuurlijk de hele kermis, hebben daar mensen overheen gelopen.
0: Jeetje.
1: Dus die moest met spoed naar het ziekenhuis. Omdat zeg maar allemaal te
2: ontsmetten.
1: En bijna zijn arm eraf.
0: Hey jongens, we gaan natuurlijk even een plaatje draaien. Maar we moeten even een keuze maken. We hebben natuurlijk een letter die werd aangevraagd.
1: Ja,
0: en jij zei ook een Walk to the Field. Of een Walk to the Field.
1: Ja,
0: maar weet je, dat zijn natuurlijk twee verschillende platen van The Kids.
2: Ja, daarom. Dus daar moeten we kiezen zeker, hè?
0: Nou, voor nu even wel. Maar aan de andere kant, de een is van The Kids en de andere is van de Tribute to the Kids Band. Dus dat weer
2: Maar dan kunnen we ook later.
0: Kunnen we ander even
2: later. Stellen dit uit, het dilemma.
0: Ja. Maar zullen we dan er eentje pakken nu even? Een letter?
1: Er werd sowieso een kets. Maakt niet uit welke van de kets.
0: Oh, dat is makkelijk.
1: Dat is oma Gaarkriek.
0: Ja?
1: En die is bijna 89 en die wil nog het liefst mee naar de Jozef.
0: Oh,
1: dus dat maakte haar niet zoveel uit welke van de kets.
0: Nee, als het maar eentje was.
1: Als het er maar eentje is.
0: Nou, dan doen we deze speciaal voor haar.
1: Ja, geweldig.
0: Ah, jongens, wel leuk. Hè? Ja, een letter, jongens. Ooit voor de jeugd thuis schreef we een brief en die stuurde Bob.
2: Ja, met de lik aan de postzegel.
0: De lik aan de postzegel, ja. Raad trouwens.
2: Voor jouw tijd.
0: Wel. Nou.

0: jongens, mijn Volendamme vrienden blijft ook een leuke plaat. En we hadden het over die clip. Ja. En we hadden het over een bepaald soort dansje. Althans, een ding, een handeling, wat er vaak gebeurt.
1: Deze clip, ja.
0: En wie komt die binnen? Serieus, alsof hij gewoon een verschijningsact was.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Weet je wel? We hadden het over Jaap. En hij staat er. Nou, Jaap, goedemorgen trouwens. Hey.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, je kan even bij hem en Niels. Goedemorgen.
2: Ik ben eigenlijk niet bewust van het
0: dansje. Nee, hè? Dit is een beetje zo.
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Nee.
2: Moet je maar eens kijken. Dan
0: een beetje misschien wel.
2: Ik ga die clip eens goed bestuderen.
0: Maar hij past je goed, hè? Niet veranderen.
2: Okay.
0: Never change the winning team.
2: Dat is mijn signature dansje.
0: Denk het wel. Denk het wel.
1: Als je enthousiast bent, doe je dat.
2: Ja, dat zijn we altijd met Volendam.
3: Dat doet hij in de slaapkamer ook. Weet je
0: of iets later als je dat.
1: Er is ook een lekker luchtje op.
0: Maar misschien even leuk om het even over jou natuurlijk te hebben. Want jij bent natuurlijk een van de mensen die het organiseert hier. Hoe ging de eerste dag?
2: Het was de drukste, ik denk de drukste bedrijvendag in jaren.
0: Oké. Okay.
2: Het was voor ons echt aanpoten.
0: Ja.
2: Maar er is zoveel vraag. Mensen willen zo graag hierheen.
0: Omdat
2: het is gewoon natuurlijk, het terrein ziet er te gek uit.
0: Absoluut. Absoluut.
2: Maar dat betekent wel voor ons gewoon dat het ieder jaar is gewoon opnieuw beginnen.
0: Ja.
2: Maar het was feest gisteren. Frans Bauer, echt. Ik zag het al bij Jan Smit, van dat we een goede keuze hadden gemaakt voor Frans te boeken. Engel van een kerel trouwens.
0: Hele lieve man is het ook, hè?
2: Hele lieve man. Maar ook, als je ziet hoe dat publiek uit zijn dak ging gisteren. Ja. Ook de jeugd, maar ook de oudjes. Er stonden
0: ja, het was wie kent er niet, hè? Heb je even voor mij, geef me maar aan ons geluk. Weet
2: ja, maar er stonden mensen van 80, letterlijk. Tuurlijk, maar er stonden ook mensen van 18
0: om die
2: liedjes mee te zingen.
0: Dan ga ik het al over, weet je, dat kermis verbroedert, weet je. Dat is ook iets van oud tot jong. Zie je met elkaar dansen en dingen doen. Dat is leuk.
4: Het is zo gezellig in Volendam. Zo leuk. Ja,
2: ik zie Ed Guit nog zo in de Don Bosco lopen. Kwam hij bij NX6 bij een concert. Wat hij nog leren. Jan en haar had hij toen.
0: Ja, dat had hij mooi haar, hè?
2: En,
0: was hij knap.
2: En ik denk nog een jaar of 5, dan staat hij vooraan bij Frans Bauer.
3: Ja, vind je dat? Zo gaat dat nou.
0: Ja.
3: Dat is nou het leven.
0: Dat is toch
3: gaan. Dat is nou het leven.
0: Ja, dat is ook niet erg natuurlijk. We worden allemaal ouders. Maar jij was vroeger wel een hele knappe gozer voor mij, toch?
2: Jongens, als Ed de aula in ging, dan voltrok er een vacuüm nog niet.
0: Ja,
2: serieus. Ook die jongens. Die, alle jongens ook.
3: Ja, het is waar.
0: Jij ontkent niks.
3: Ik had gisteren zei nog iemand, een oude collega van mij, mijn moeder zei nog, vroeger was dat wel een knappe jongen. Ik zeg vroeger.
0: Ja, vroeger. Het is altijd verleden tijd.
3: Ja, vroeger.
0: We gaan nu een plaatje doen, jongens. We zijn zo weer terug in ieder geval. Komt helemaal goed.

0: baas hier wel van. Hè? Ja, het is ongelofelijk. Ja, als je nou. Goed, nee, maar als je nou gewoon ook als acte. Als je dan gewoon voor elkaar krijgt dat mensen met jou ding gaan lopen met die snor en het navelschutje. En,
1: weet je, maar dan heb je een topper.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dan heb je een topper.
2: Zeker. Oh, wel ook weet. Is het leuk? Een goede band.
0: Ja, zeker.
1: Band. Ja, goed. Kees, en over
2: wat ik ook wel leuk vind. Het zijn gewoon vrienden. Dat vind ik ook wel geinig.
0: Ja, er was er eentje, dacht ik, een paar jaar geleden ontvallen.
2: Ja, klopt.
0: Kees, en dus ja, weet je, het zijn wel vrienden. En,
2: ja, we zijn wel leuke liedjes altijd.
0: Ah, oh, man, dat waren geniale liedjes.
2: Die treedt ook, Kees, die treedt, de andere Kees,
0: ja?
2: die treedt ook gewoon op gewoon, door de hele jaar heen.
0: Ja. Okay. Ja, nee, je bedoelt Kees. Ja. Ja. Nee, die doet het overal. Ja. Nee, die staat niet alleen in Volendam, maar die staat ook gewoon
2: buiten Volendam. Ja, staat ook in Rijpen. Laatst was ik in Warden, daar is het een icoon.
0: Echt, ja?
1: Ja.
0: Ja. Oh, waarvoor zijn wij nog geen iconen op Warden?
2: Ja. Nou, ik ben op vrijdag van de Warderkermis geweest. Dat is een heel andere dimensie.
0: Maar wat is er anders aan dan?
2: Daar staan gewoon een paar mensen in de straat stenen te gooien. Zo heet dat. Dan moet je met een steen omhoog. Wij kwamen er ook op af, steden gooien en water.
0: Ja.
2: Ik dacht, ik met Lies Lazer mee, ik dacht staan in Weiland.
0: Maar jij nou?
2: Daar gewoon in de straat. En,
0: maar dat was hem.
2: Ja, dat was het.
0: Dat was niet meer.
2: Nee, dat was niet veel meer. Drie kramen en drie kramen steden.
0: Dat is wel een beetje lullig als mensen nou luisteren in Warden, weet je.
1: Je kan ons gewoon ontvangen in Warden.
2: Ja, ik kan ook niet doen.
0: Ah, wat het leuke natuurlijk ook is dat mensen uit Warden natuurlijk ook gewoon hierheen kunnen komen.
2: Komt toch niet uit Warden, die komt nog uit Oosthuizen.
0: Je komt uit Oosthuizen?
1: Ja, dat is niet
2: Oosthuizen.
0: Vond je dit als een belediging of zo?
2: Nee, wel nee.
0: Oh nee, oké.
2: Dat kan ook.
1: Deze was speciaal even voor Shanti, jongens.
0: Voor Shanti.
1: Een navelschitje. En dat was echt voor de lieve collega's bij Runnekamp. Sinds kort bij ons in de keuken. En,
0: Shanti.
1: Heel leuk. Ja.
0: Maar had ze ook dan een navelschutje aan vandaag?
1: Nou, ja, ze heeft altijd een navelschutje.
0: Oh, altijd? Ja, dat is, daar moet je wel trouwens een buik voor hebben. Als wij met een navelschutje gaan lopen.
2: Navelschutjes zijn top, totdat je dochter ermee had lopen.
0: Maar dan wordt het iets heel anders, hè?
2: Ja. Dan hou je per se, toch? Dit,
0: nou ja. Nou, ja. Hey, jongens, we hadden het straks natuurlijk over hetgene wat je moet eten als je gewoon de kermis wilde gaan doen.
1: Ja, zeker. Nou, ik eet nu alles door elkaar.
0: Ja. En dat was een beetje, daar hebben ze deze plaat over gemaakt. Macaroni, jongens.
1: Macaroni. Straks ben je een spit, hè?
0: Ja, macaroni. Ja, jij wil, hè? Ja, moet je zeggen hoe het was, even. Heel benieuwd naar. Ja. Of het nou echt lekker was.
1: Ja, die is mega lekker.
0: Je mag ook gewoon afkraken.
1: Nee, doe ik niet.
0: Oké. Een droomvrouw, ze keek hem smachtend aan. Ze droeg ook mooie hakjes. En vroeg, weet wie hij strak is? Hij zei,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Oeh, maat, Soscom.
6: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
9: Dit is Robert Veerman met het LOVJ Kermisjournaal. We krijgen eindelijk een nieuw college van BNW in Edam-Volendam. Ons belang, Volendam 80 en de VVD, hebben een samenwerkingsakkoord gesloten met gedoogsteun van Forum voor Democratie. De partijen willen zich onder meer richten op woningbouw, gezonde gemeentefinanciën en een veilige en leefbare omgeving. De wethouderskandidaten worden binnenkort bekendgemaakt en de beëdiging staat gepland voor 17 september. En de eerste kermisdag is voor zover bekend zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Ondanks het regenachtige weer kwamen bezoekers vrijdag in grote getale richting de kermis, de dijk en het Slobbeland. De Volendammer kermis duurt nog tot en met aanstaande maandag. En tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september krijgen in Edam naast historische gebouwen ook 10 historische schepen de aandacht. De schepen liggen aan de Nieuwe Haven en vormen samen een lint van varende monumenten. Het gaat onder meer om botters, schouwen, een kotter, jachten en een historisch werkschip waarmee de diversiteit van het Edams varend erfgoed wordt getoond. De schepen zijn beide dagen van 11 tot 4 gratis te bekijken. En FC Volendam kwam gisteren thuis van een koude kermis. Het andere Oranje verloor met 5-3 van FC Emmen. Halverwege was het pas 1-0, maar na rust ging de schiettent open. Bij FC Volendam kwamen Daan Huisman, Reuven Niemeyer en Henk Veerman tot scoren. En Veerman scoorde vorige week nog 4 keer tegen FC Dordrecht. En kogelstootster Jessica Schilder heeft het brons gepakt bij de Diamond League-wedstrijd in Brussel. Schilder stond in de finale tegen haar grote concurrenten Sarah Mitten en Chase Jackson en stootte 20-57. Jackson wist het Amerikaanse continentaal record met 21-14 te verbreken en is dus nu de onbetwiste nummer 1. U kunt ook nog donateur worden van uw lokale omroep. Ga hiervoor naar rtvlof.nl/donateur of scan de QR-code rechts in beeld op Lof Televisie. En tot slot nog het weer. Er kan een spiftig buitje hier en daar hangen, maar het is toch ook wel vaak droog met af en toe kans op een lekker zonnetje. Temperatuur ligt vandaag tussen de 13 en 18 graden. En bij een stevig windje van kracht 4 kan het een beetje fris aanvoelen af en toe. Tot zover het nieuws.
10: Dankjewel. Naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
12: Belangrijke kermismededeling. Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
13: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
14: Wat zei jij nou?
13: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
15: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van EDAM Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
16: Binnen één minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
17: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
18: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
19: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
20: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: keer achteruit.
1: Attention!
0: Alweer een winnaar.
1: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
0: Vrijmaken. Wij gaan starten.

0: De legendarische dekkenband, hè? Hey, jongens, dit is toch echt wel... ja, we hadden het over klassiekers. Nou, dit is er weer zo eentje, hoor.
1: Kermisplaat.
2: Hé, maar mensen die tv kijken, die zien nu zagen een clipje van een vrouw in Volendams kostuum.
0: Ja, mooi, hè?
2: Aan een tafel met zo'n hoogpolig...
0: We hadden het er nog over, ooit. Ja, onze podcast, ja.
2: Als ik daarnaar kijk en ik kijk door de kiertjes van mijn ogen, dan zit ik weer bij mijn oortje in de Jozefstraat. Daar was toen nog de kermis... En dan, ja, dan...
0: Goeie herinnering aan, hè?
2: Intens geluksgevoel steeg me net op uit mijn onderbuik. Ja.
0: Maar ik denk dat meerdere mensen het hebben, want ik denk dat...
2: Dat was echt een mooie... Ja, dit was echt... Dit is de moeder aller kermisliedjes.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar is ook dat... Nee, dat vind ik ook. En dan heb je ook nog Lily van Putten.
2: Die stond op hetzelfde
0: kassettebandje. Ja, die stond op hetzelfde kassettebandje,
2: Dat is de vader aller kermisliedjes.
0: Ja, juist. Dat bandje was eigenlijk...
2: Je kan geen kindjes krijgen zonder vader. Dat is ook lastig.
0: Nee, dat ook al denken tegenwoordig mensen dat het wel kan, hè?
2: Dat was ook dat je een man mee nodig hebt. We hebben het over gehad in onze podcast, Guit met Wanten. Superleuk.
0: Ja.
2: Dat ik, dat ik op vakantie ging met mijn vader en moeder, terwijl ik net verkering had. En dat ik vanuit de camper Venne in een telefooncel belde naar mijn kermiscat hoe het ging. Toen ze zei, ik heb slecht nieuws, ik ben met een ander geweest.
0: Ja,
2: dus dat zit ook bij mij ook aan. Dit liedje zit ook hele trieste.
0: Ja, maar jongens, we hebben allemaal gehad tijdens de kermis dat je natuurlijk gewoon een leuke scharrel had. En daarna ging het voorbij.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is, jongens, maar dat zijn wel de verhalen die je dan meeneemt in je leven. Hé, er kan nog steeds trouwens een verzoek plaatsen. Wordt er aangevraagd, hè? En je kan niet bellen, want dat is een beetje lastig hier.
3: Nee, bellen wordt, ik kan niet opnemen.
0: Nee, we kunnen hier niet goed opnemen. Telefoon. Maar we kunnen wel in ieder geval gebruik maken van... WhatsApp?
3: Ja, zeker. Dus stuur lekker je WhatsAppje door. In ieder geval je berichtje, je liedje, wat je wil horen.
0: Ja.
3: En zo hebben we ook Monique Bont aan de lijn steeds. En die vraagt er een plaatje van Hals Orchestra aan.
0: Van Hals?
3: Ik weet niet of het al gaat lukken, maar ze heeft heel graag een liedje van Hals.
0: Oh, zijn we al gewoon een beetje even losgaan?
3: Ja, helemaal los.
0: Nou ja, dat kan. Ik bedoel, wij zijn degene die daarin moeten faciliteren dan, hè?
3: Toch?
0: Nou, ja, vind ik wel.
2: Sinds kort staat Hals Orchestra weer op Spotify.
0: Ja, dat is ook weer zinnetjes, hè?
2: Maar ze zijn er weer.
0: Klopt, want het ging om Harder dan Verstappen.
2: Ja.
0: En Jan kwam hem ook nog beraden. Heb jij het origineel daarvan, Paul?
3: Ja.
0: Want hij moest namelijk de WAF-file hebben. Zeg je helemaal niks, maar het maakt ook niet uit. Maar hij moest het origineel hebben.
3: Want?
0: En niemand had het. Alleen hij heeft hem waarschijnlijk ergens teruggevonden op zijn computer.
2: Bij Jan de
0: Anders dan kon hij, anders kon hij niet opzetten of zo.
3: Oké.
0: Okay. Ja, dat is zo.
2: We gaan als een raket zeker.
0: We gaan als een raket, jongens. Even
2: knallen.
0: Even knallen.
3: Speciaal voor Mo.
0: Yes.
3: Alsjeblieft, hè. Daar is hij dan.
4: Natuurlijk hebben we altijd

Nachtonade man!

0: we gewoon eventjes wel de feiten goed hebben. Want de kermis is al vol van start gegaan. Sterker nog, jullie beginnen eindelijk een beetje bij te komen, man.
1: Kunnen
2: we niet nog een uurtje?
0: Nou zijn we eindelijk wakker.
3: We zijn eindelijk warm.
1: Eindelijk nou wakker, beginnen ja. we warm te draaien. Ja. En nou moeten we weer weg.
3: Op de terugweg ga ik van langs de grijpers.
0: Ja, nee, dat kan je wel voldoen. Een gouden polshorloge.
3: Ja, weer een fraai polskwartshorloge.
1: En daar gaat
3: deze zijn een fraai polskwartshorloge.
0: Zo ging dat wel vroeg, hè?
3: Deze zijn er meemaken erbij zijn, mensen.
0: Maar wat was eigenlijk ook het rare ervan, ook trouwens voor die dingen. Je haalt ze best wel vaak eruit, maar op een gegeven moment had je de 10. Wat moest je nou met 10?
3: Met 10. Ja, dat was zo. Ik had mijn arm vol met klokken.
0: Ja, maar moest je ermee?
3: Stop er ook naar mee. Nee, maar ja. Ook naar, ja. Ja. Dan waren die kermisbeesten weer een beetje weg. Een jaar weg. Dus denk ik erbij
0: schuld. Ja, zo ging dat wel. Was wel de kwaliteit wat je denkt van.
3: Nee.
0: Ja. Hey, vriendjes, deze werd aangevraagd.
1: Ja, toch? Zeker. Deze werd aangevraagd, ja.
0: Je bent door wie? Die weet je niet meer.
1: Ja. We krijgen heel veel aanvraagjes. En blijf dat vooral doen ook. Ja, zeker weten.
3: Een van de K-tol was het, geloof ik. K-tol? Die een berichtje stuurde.
0: En jongens, waar we het ook nog over moeten hebben, is natuurlijk... dat is wel even een serieus dingetje. Onze studio, echt waar we normaal zitten in het stadion, die is echt aan te vallen. Allerlei dingen doen het gewoon niet meer. Apparatuur is gewoon na 20 jaar afgeschreven. En dan kan je wel zeggen, ja, weet je, maar jullie hebben toch altijd best wel veel geld opgehaald voor dat soort dingen al. Ja, maar dat kost niet eventjes een 10.000 euro. Dat kost dus een veelvoud daarvan. En we hebben ook de belangrijkste dingen naar voren gehaald. We hadden het mengpaneel kapot, misschien hebben jullie dat al gehoord. Dus vervangen. En nou is de rest ook aan de beurt, alleen dat geld hebben we dus niet. Dus dat lijkt ik wel een soort smeker voor geld. Maar ja, het is wel noodzakelijk. En daarom is die QR-code die nou in beeld ziet staan, mochten mensen tv kijken.
1: Rechtsbovenaan op je tv. Even scannen.
3: Een paar tientjes bij.
0: Een paar tientjes, man.
3: Dat groeit er niet.
0: Nee.
3: Natuurlijk niet.
0: Gewoon even dat duimpje in het zakje, weet je wel.
3: Leuk, man.
0: Dat even ietsjes van ons overmaken. Dat
3: het volgend jaar ook nog zijn, zie je.
0: Dat lijkt handig, toch?
3: Ja, gezellig.
0: Nou, maar het is wel zo, als het niet meer doorgaat, weet je, dan zijn jullie er ook niet meer.
3: Nee.
0: Nou ja, jullie zijn er nog wel, maar niet hier.
1: Ik heb heel vroeger, als klein jongetje, kreeg ik 100 gulden toen nog. Kreeg ik van mijn oma toegereikt. En toen zei ik, oh, maar dit is toch veel te veel. En toen trok hij het uit mijn hand. En toen had ik 50 euro. Ja, dat ga ik dus nooit meer doen. Maar ik heb nu nog steeds op de kermis dat ik denk van, ja, maar ik had nu

0: Nog een rietje.
1: Of wat een actie.
0: Ja, nee, maar dan moet je maar niet zeggen dat er veel te veel is natuurlijk. Dus dat was een leermomentje voor mij. Zeg nooit, het is nooit... Nee, dankjewel. Zeg
1: dankjewel, gewoon, dankjewel. Gewoon, het is goed.
0: Dankjewel, steek het in je zak en ga lekker naar die grijpers toe.
1: Ja, weet je, maar dat is wel... Ik weet wel vreemd. Maar straks gaan we het hebben over de grote prijs die morgen te winnen valt.
0: Ja.
1: En dat is toch wel een dingetje natuurlijk. Dat gaat 's ochtends gebeuren. En wat dat is, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst even een all-time classic, hè?
0: Stemmen.
1: Ja, gaan we het over stemmen hebben.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want jij kan jouw bijdrage leveren. Haast eens nu, jongens.

0: Je gaat ook wat zingen. Oh, het is Korea.
1: Ja, ja, ja.
0: Geen idee wat ze nu ook zingen, maar...
1: Hier kan je alles op zingen.
0: Hier kan je alles op zingen. Mag ook trouwens ook gewoon, dit soort dingetje. Hey, nog deze Kermis Radio 2026. Live zitten we trouwens vanuit het Poelenspark. Poelenspark, mijn horen. Het Slobbeland kant. Nee, Poelenspark. Ik ben even in de war nog met, hetgene waar ik met de derde klap altijd va.
1: Ja.
0: Nee, maar dat heb ik...
1: Lekker in Boelospark.
0: In het Boelospark. Kom ik, hier, nee, ik kom hier echt bij op, omdat ik natuurlijk daar gewoon altijd met het derde Klapwerk Festival sta. En dat haal je wel eens dingen door elkaar heen. Nee. Maar maakt niet uit, jongens.
1: We kregen net een aanbieding van Jenny Smit.
0: Ja, wat is dat nou?
1: Boven de 50.000 euro op gaan halen.
0: Dan? Wat gebeurt er dan?
1: Dan willen we weer een live in kicking gaan doen.
0: Gaat ze dan gewoon een live in kicking doen?
1: Dan gaat ze een live in kicking
0: doen. Je binnen gek.
1: Ja, en ik mag koken.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hey, dat is wel leuk.
1: En hopelijk doet Kees ook mee.
0: Dus als er gewoon een gulle sponsor is, mag ook een bedrijf zijn.
1: Gaan we naar de richting van de
0: 50. Oh, gaan
1: we
0: totaal.
1: Dus we moeten 50 halen.
2: 50 is wel erg veel voor één sponsor.
0: Nou, vind ik niet, Ed.
2: Ah, okay.
0: Ik zeg 100% NL. 100% NL, de magazine, ken je dat?
1: De totaal. Het totaalje van 50, jongens. En we zitten, we gaan al lekker, hè?
0: Want ja, we gaan wel lekker.
2: We hebben geen tussenstanden.
0: Nee, geen tussenstanden. Nee, er wordt een dingetje.
1: Maar, we zijn al over de helft heen. Dat kan ik zeggen.
0: We zijn al over de helft heen, dus het gaat wel de goede kant op. Maar ik vind het wel echt heel ludiek en heel erg leuk. Het zou toch fantastisch zijn als we die 50k halen en dan... een nieuwe Love and Kicking wordt gemaakt.
1: Love and Kicking, jongens. Echt
0: en dan gaat Johan dus ook weer het regisseren.
1: Ja, moet, ja.
0: Johan Veerman is dus ook gelijk...
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Die wordt daar voor het blok gezet.
1: Hierbij.
0: Ja, hierbij ook geregeld. Nou, dat is wel fantastisch, jongens. Hey, en trouwens, morgen is er natuurlijk ook nog iets speciaals, hè? Ed?
2: Ja.
0: Wat dan?
2: Morgen wordt de bekendmaking
0: dat
2: van de Gouden Gangmaker bekendgemaakt, gesponsord door Rob Kikkertje.
0: Ja, juist. Ja.
2: Alsof ik dat weet. Tuurlijk weet ik dat.
0: Ja. Ook,
2: morgen uur 6 of zo?
0: Nee. Het is 10 uur.
2: 10 uur zorgens al?
0: 10 uur, toch? 12 uur, oké. Okay. Ja, maar 10 uur begint de uitzending, toch? De officiële uitzending van...
2: We hebben geen tussenstanden.
0: Nee. Maar om 10 uur gaan ze volgens mij al wel in het programma wat tussenstanden geven. Ja. Dus dan krijg je dan een beetje...
2: Ik geloof wel dat John Day wel bovenaan stond.
0: John Day, ja. Die gaat als een raket, net als Hals. Ja.
1: Nee, maar, sowieso een gouden gang, maar...
0: Nee, maar jongens, het is toch fantastisch. Want er zitten wel weer een paar echte pareltjes tussen. Dus,
1: ja,
2: absoluut. Zeker, man. Het is toch mooi.
0: Ja, fantastisch.
1: Wij hebben jij een van de beste, hè?
2: Ja. Ook die kermisclipjes mochten wij presenteren, Paul en ik.
0: Ja, ook nog.
1: Ja, wat leuk.
2: Ja, Paul heeft zich 300 keer besproken en ik 298.
0: Oh, dat denk ik niet.
1: Dus, leuk is dat, hè?
2: Dus ik denk niet dat we ooit weer gevraagd worden. Nee. Dat is wel lekker.
0: Ja, we werden vergeleken met Wilfried Gené, die het vorig jaar had gedaan.
1: Ja,
0: maar jongens, die gast, die leest het één keer door.
1: Ja, maar
0: en die weet dat.
1: Zo,
0: ja, natuurlijk, maar dat zijn wij toch niet?
1: Zo gaaf,
0: nee. Wij zijn Jut en Jul.
1: Ja, maar dat
0: Jip en Janneke.
1: Maar jongens, dit maakt het wel hoe leuk het is, hè?
0: Dat is wel zo, ja.
1: Dit wordt zo gewaardeerd, hè? Dat je dan zo'n kermishits presenteert. Dat is toch geweldig?
0: Dat is een grote eer.
1: Gewoon lekker...
0: Ja.
1: Nee, maar gewoon lekker hoe jullie zijn.
0: Ja, nee, maar Mark zei het ook. Dat is dan de regisseur van het gehele, degene die het allemaal doet en zo. Die zei ook van, ja, dit is eigenlijk wel leuker als dat van Wilfried. Want dat is wat meer, weet je. Ja, dit is wat lacherig.
2: Ja, het was even
0: dus,
1: minder professioneel. Ja, maar dat maakt het ook wel lekker los.
0: Dat denk ik ook.
2: Een beetje
0: hebben jullie zin in Arkip, jongens?
2: Ja, Arkip. Vaak is die aanvraag.
1: Ja, een paar keer.
0: Duizend keer.
1: Sier hebben we.
2: Ja, Sil. Wel, mijn neefje Sil.
0: Ja?
2: Af en toe dan voel ik me weer sterk. En dan wil ik tegen hem hardlopen en zo. En dan zit ik weer 3 weken bij de fysio en zo. En ik was ook op vakantie met mijn schoonzoon, de topsporter, meer in het handbal.
0: Ja, dat klopt. Ja,
2: in België trouwens.
0: Die kan dat goed.
2: We gingen eerst hard zwemmen.
0: Ja?
2: Dat was een verrekte spier. Toen na een week lang stond er water, toen zwom ik met mijn hoofd tegen de kant aan. Dus ik denk dat ik me moet gaan gedragen na mijn leeftijd. Dat denk ik,
0: wel verstandig.
2: Maar harde kip is wel even lekker.
0: Ja, harde kip is gewoon goed doen, man. Dat is toch heerlijk?
2: Ja, komt ie.
0: Dus die gaan we doen. En daarna trouwens voor de ouder ook een Bonnie Sinclair met.
2: Nou, dat is ook lekker.
0: Dan
2: moet je even een borrel erbij pakken.
0: Ja, dat
2: vind ik wel thuis.
1: Borreltje erbij.
0: Ja. In Haken. Juist.
2: Gezellig.
0: Absoluut.

0: iedereen die tv zit te kijken. Ronnie Brandsteder kwam ook gewoon toe bij de top. Ja, witte jas aan. Top, toch?
1: Geweldig.
0: Hey, over verkleden gesproken.
1: Nou, wat is het?
0: We hebben natuurlijk de kermispak van het jaar.
1: Die doe je ook nog, hè?
0: Ja. Maandag.
1: Maar hoe werkt dat nou?
0: Dan maandag dan zetten we met de Nivo een post op Facebook.
1: Ja.
0: En dan mag iedereen daar foto's onder plaatsen van zijn favoriete kermispak. Ja. En dan kan daarop gestemd worden. Wie dan het meeste likes heeft, die gaat door naar de halve finale, de beste 10. En dan daarna, dan worden de beste 3 gekozen. En dan ga ik weer volgende week die filmpjes maken.
1: Jeetje.
0: Ja, leuk.
1: Maar dat is best wel een dingetje. Want als je het gewoon niet... het in goede banen leidt, dan is er gewoon niks. Dus jij bent eigenlijk degene die dat helemaal toch wel bedacht hebt, toch?
0: Ja, uit een geintje ontstaan. Ik heb gehoord een keer een foto op maand van kermis op Facebook van... dit is wel een leuk kermispak allemaal. Toen ging iedereen daaronder posten en toen gingen ze er allemaal op liken. En, en voordat we het wisten, hebben we weer wat te doen. Dan zijn we weer van de straat.
2: Maar ik heb al een beetje gehoord wat iedereen een beetje aan gaat trekken.
1: Oh, maar wat heb je gehoord dan?
2: Piraten.
1: Piraten, ja.
2: Ja, er zijn... hoe noem je het? Het is ongelooflijk wat ze allemaal
1: laten verzinnen.
0: De Bergman Kliniek.
1: Ook?
0: Ja, die gaan ook wat doen.
1: Maar wat gaan die dan nou met villas over straat of zo?
0: Ja, die kunnen voor ons nog wel een paar kraken.
2: Ja, een paar witte tanden.
0: Die heb jij al. Ik zit hier met de lasbril op.
1: Dan kun je nog gelijk een doosje met spuikers meenemen dan, Ed. Eentje wel bij.
0: Die zei trouwens, mijn vrouw, die zei, want we hadden toen in die bingo, weet je, in coronatijd. Ja. Die zei, dan ga je daar niet zitten als een dorpsgek. Ik zei, nee, daar heb ik een smoke. De laatste keer.
1: Wel dus.
0: Toen zat ik daarbij als Pipo de Clown. Ja. En nou sta ik er weer bij als Pipo de Clown.
2: Het ging goed in het begin, maar ondertussen heb je even goed wel wat gevonden. Zo. Ja. Het blijft gewoon aan je plakken.
0: Ja, ik weet niet wat het is.
1: Maar weet je moet dat soort dingen ook niet beloven aan iemand, hè?
0: Maar was wel lekker even die body circle.
1: Leuk is dat, hè?
2: Ja,
1: dit is jongens, maar de tijd gaat wel
0: alweer uit.
1: Dat bedoel ik, de tijd gaat wel hard.
0: Mag ik nog wat zeggen trouwens? We gaan er nog lang niet uit.
1: Nee, we gaan er niet uit. Nee.
0: Maar hoeveel liedjes? We gaan straks nog even... Waar verzoekjes hadden we nog, Niels?
1: Ja. Ja, we hebben, de blauwe bus toch?
2: De blauwe bus hebben we zeker nog staan.
1: Voor wie was die?
2: Even kijken, de blauwe bus.
1: Weet je niet?
2: Nee.
0: De blauwe bus, dat was het beetje ooit van de voorloper van de 3J's.
1: De 3J's, de blauwe bus. Ja, nee.
0: Als Niels even aan het zoeken
1: is. Klopt helemaal.
0: En toen had Jan nog die bruine lokken, zeg maar.
1: Die bruine lokken? Ja, hier staat hij aan.
0: Dat
1: toch?
0: In dat kakker is, had toen ook wel eens ook dat liedje Val naar mijn vrouwen. Met Jan Dulles in een andere fase.
1: Ik zag hem net voorbij komen, Niels. Niels, je moet nog eens erboven. Ja. Ik zag hem net voorbij komen.
2: Eentje
1: ja, nog eentje. Ja. Nee, en nog eentje erboven.
2: Nog eentje erboven.
1: Hier al staat hij.
0: De zon breekt door. De zon breekt door. Hij heeft hem gevonden.
2: De zon breekt door. Nee, deze is speciaal voor Jaap. En graag de blauwe bus dansen op de dijk.
0: Nou, Jaap. Dat hebben we wel even belangrijk. Zo met 100 Jaap in van. Hand bij Jaap.
2: Nou, Jaap, speciaal voor jou.

0: kansen, jongens, op de dijk. We zeiden, het zit er voor ons wel een klein beetje op, maar een beetje... Ja, althans, wij aan deze tafel, hè, want weet je, we gaan gewoon lekker verder, hè.
1: Alles heeft een einde, maar een
0: worst wil twee. Ja, die ken hem ook.
1: Een worst wil twee, een worst wil twee.
0: Nog steeds zitten we heel trots op, hè, zie je ook.
2: We zitten er lekker in.
0: We zitten er lekker in.
1: Ik ga straks gieren de dijk op, hoor.
0: Ja, jij gaat gieren de dijk op?
1: Ik zit er nou wel echt
0: in. Jij zit er helemaal in, hè?
1: Ik zit er helemaal in.
3: Dat is een goed voorzicht.
0: Ja, dit is een goed voorzicht, hè.
1: Gang maken.
0: Moet je nog vaker doen, dit. Ja. We hebben het ook besloten nu, dat heb ik officieel vastgelegd, dus daar kunnen jullie niet meer onderuit. Dit blijven we als traditie doen, met z'n drieën.
1: Totdat we gewoon met rolstoelen hier naar binnen worden gereden, dan blijven wij dit
0: dan zou je misschien kunnen bedenken dat het misschien moet stoppen, maar dat zien we dan wel. Hey, jongens, mag ik jullie bedanken even?
1: Ja, was gezellig, Paul. Jij ook bedankt.
0: Ja, absoluut.
1: Bedankt,
0: Paul. En we gaan er even nog eentje doen van maar niks meer.
1: Hey, straks, het volgende uur.
0: Ja, kijk maar.
1: Drie toppers.
0: Drie toppers, hè? Nou, zeg even, wie zijn het?
3: Jaap.
1: Gerard.
0: Gerard.
3: En?
0: Geen idee.
1: De jonge dame begrijp ik, hè?
0: Oh,
1: Marlies.
0: Marlies.
1: Eindelijk een dame in de studio. Weer een keertje tijd hier.
0: Hey, zeg maar doei.
1: Doei. Tot volgende.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Geef mij een nieuwe deur en ook een jaloezie. In hout of aluminium, ik heb ze alle drie. Frisetje op de vliering, een hordje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
3: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horren.
4: Hallo, met Baltus.
5: Hey, joe. Je spreekt met mij. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
4: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
5: Zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
4: Natuurlijk, Minsy. Kom op, daar gaan we.
6: Baltus, Baltus, Baltus.
5: Sorry.
7: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
6: Lekker!
5: Zo erg lekker.
8: Welcome. Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
9: Nou ja, niet nou.
10: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
12: Moet je naar je nieuwe webshop?
13: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
12: Baby?
13: Bij Venturi.
14: Elke dag bij jou.
15: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het parlement van Venezuela heeft een amnestiewet goedgekeurd. Daardoor zouden honderden politici, journalisten en activisten vrij kunnen komen. Eerder deze maand was er ook al een stemming, nu is de wet definitief. Hoewel er in Venezuela al veel politieke gevangenen zijn vrijgelaten, zouden er nog altijd ruim 600 vastzitten. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS. Dane was vooral bekend van zijn rol als dokter Mark Sloan in de televisieserie Grey's Anatomy, die hij tussen 2005 en 2011 speelde. Sinds 2019 speelde hij een van de hoofdrollen in de HBO-serie Euphoria. Eric Dane was 53 jaar. De Britse ex-prins Andrew is weer thuis. De broer van koning Charles werd gisterochtend gearresteerd en zat 12 uur op een politiebureau waar hij werd verhoord. Hij werd gisteravond naar huis gebracht, maar de zaak tegen hem gaat verder, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
17: Ja, dat betekent dat die beginfase van dat politieonderzoek nu voorbij is. Maar ja, het is nog niet voorbij voor Andrew zelf natuurlijk. De politie heeft ook vandaag op meerdere locaties huiszoekingen gedaan. En op basis van die huiszoekingen en ook op basis van het verhoor met Andrew moet de politie nu beslissen of ze hem ook officieel in staat van beschuldiging stellen.
16: De ex-prins zou vertrouwelijke documenten hebben gedeeld met zedendelinquent Epstein. En dat is een ambtsmisdrijf. Beoogd premier Jette ontvangt vandaag de laatste twee kandidaten voor zijn nieuwe ploeg. Als eerste komt VVD'er David van Wiel langs, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Daarna spreekt Jette met Eelco Ehrenberg van D66, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij vervangt Nathalie van Berkel, die zich terugtrok vanwege fouten op haar cv. Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen. Vanmiddag is het droger, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
18: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
19: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
20: Een Volendammer houdt van goed, is jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
21: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
22: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
23: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
24: Oeh, maat, zo's kom.
25: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
26: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
27: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
28: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
29: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
1: L-O-V-E,
0: dit is Kermisradio met Gerard Jaap en Marlies.

0: Ja!
1: Ja!
0: Gezellig hoor. Muziek van de Boenders en de Sixpack Brigade. Die was een half uur geleden aangevraagd.
1: Ja, die was nog even blijven hangen in het volgende uur. Dus dan nou pakken wij hem gewoon op, hè.
0: Ik zeg een bijzonder goedemiddag.
1: Ja, allemaal hele goedemiddag. Dank je. Hey, hallo, Marliesje is er ook natuurlijk weer. En Jaapie, ja.
0: Zijn we weer oud vertrouwd op de zaterdagmiddag van kermis. Hebben jullie het gisteren overleefd?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja. Het was ook een lang dagje.
0: Ja, was leuk.
1: Ja, was leuk. Het was hier gezellig druk op het Slobland. En vol verbazing heb ik gisteren naar Wolfgang Zwalbe gekregen, zeg maar.
0: Ja.
1: Die stond hier live, maar ik weet niet hoeveel man er in de tent komen. Dus kent man.
0: Zoveel.
1: Ze stonden allemaal met de handen in de lucht.
0: Ja, je vertelde dat het de drukste vrijdag van kermis was nu in de tent. Dat vertelde ik vanmorgen hier, ja.
1: Ja.
0: Ja, dus dat was wel goed geslaagd dus. En jij? Rustig gebleven,
2: ik was, rustig. Ik was thuis.
0: Even dus, speciaal voor de show thuis gebleven.
1: Nee, zat geen oppas.
2: Vandaag fris starten, weet je wel. Ja.
1: Ja.
0: Het liedje was voor niks hier. Dat was de Boenders met de Sixpack Brigade. Ik wil nog even blijven. En de voordeel muziek van Pere Borghito. Ja. Hopelijk komt die zon dan door, hè?
1: Nou ja, volgens de, als je op buienraden kijkt, dan geeft hij aan dat we dus nu al een klein beetje de zweetdruppeltjes op een voorhoofd moeten hebben. Maar
2: ik heb ze al.
0: Jij hebt ze al.
1: Jij hebt ze al. Ja, maar jij had tegenwind, hè?
2: Ik had tegenwind.
0: Ja, best wel veel wind ook, ja.
1: Ja.
0: We gaan meteen door met een verzoek, toch?
1: Ja, met een verzoekje van Jesse Kokoman. En die is speciaal voor Carlo. En dat, die heeft ook dorst, maar de Sultan ook.
0: Ja, de Sultan ook. Uit 2003, Ad Fundum. Toen heette ze nog Ad Fundum. Welk jaar was het nou overgegaan?
2: 2008.
0: Ja, hey, goed. Ja. Blijf wat hangen.

0: Zuster Rijgen, koptelefoon mee?
1: Nee.
0: Nee, oh.
1: Die lag hier gewoon.
0: Ja, dat kwam er goed uit.
2: Ja, we zijn op alles voorbereid, hè?
0: Dat wel.
1: Ja. Nee, die heb ik destijds ingeleverd, dus die heb ik niet meer.
0: Oh, oké, okay. op die fiets. Ja. Muziek van de Mavericks, gezellig. Ik heb ze 2 jaar geleden nog gezien in Eindhoven. Leuk concertje. En de man is helaas overleden.
2: Hij Jij vliegt ook over de hele wereld met al die concerten, zeg maar.
0: Ja, dat was een uitstapje een keer. Ja,
2: ja oh, verkeerd uitstapje. Ja. Buiten het bordje Volendam.
0: Ja, dat, ja, ik kom af en toe wel buiten de klaphek, hoor. Ja,
2: oh,
0: niet vaak
2: wel.
0: Af en toe.
2: Hé, hey, maar lieve mensen, niet om het een of ander. Wij staan hier natuurlijk op Slobbeland. En ja, dat kan alleen maar elk jaar gerealiseerd worden door als iedereen een klein beetje doneert. Hè?
0: Ja, aan supportactie meedoet.
2: Ja, support heet dat tegenwoordig. Ja, ja. Ja, het is natuurlijk een vrijblijvende actie. We hebben die mooie QR-code dat als u toevallig naar radio zit te kijken rechtsbovenin, dan vind je die mooie QR-code. In de krant staat die namelijk ook. Ja. En waar staat die nou nog meer?
0: Op onze internetsite. Hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik zal even kijken of je huiswerk gedaan hebt. Ja.
0: RTVLove.nl, daar is je ook te vinden. En natuurlijk rechts in beeld tussen.
2: Ja, en dan kan je gewoon even een vrije donatie doen, zodat we nog jaren door kunnen gaan met deze hele gezellige muziek.
0: En al die andere programma's die we er door de jaren heen maken. Ja, we kunnen gewoon even een jaartje verder.
1: Ja.
0: Ja. En Marlies, vandaag nog plannen?
1: Zeker. Ja? Zeker. Ja. Straks rechtdoor de dijk op.
0: Rechtdoor de dijk op, oké. Okay. Ja. Nou, gezellig. Ik hoop dat het al zonnetje zo meteen daar gaat opbreken nog.
2: Nou, als ik eerlijk mag wezen, dit is wel mijn kermisweer, hoor.
0: Ja, meer?
2: Ja, moet je luisteren, 30 graden hoeft van mij nou ook
1: weer
2: niet, hè?
1: Dat is ook weer een beetje
2: dan heb je zo'n gele rakker in je handen.
0: Er is geen gulden middenweg, zeg maar.
2: Nee, als je zo'n gele rakker in je handen hebt en dan op het moment dat je denkt van ik neem een slok, dan is die wel weer lauw, zeg maar.
0: Het volgende liedje was aangevraagd van Fiesta, toch?
1: Ja, even denken, hoor.
0: Even denken.
1: Voor Jenny Schilder. Van Corine.
0: Oh.
1: Ik wou zeggen. Dat
0: verkeerde
1: is
0: klop. Ja. Deze moet ik hebben. Ja. Ik heb toch rustig aangedaan gisteravond. Ja. Ik heb echt rustig aangedaan gisteravond.
2: Ik wou het net vragen, zeg maar.
0: Fiesta, La Musica. Natuurlijk met op zang Jan Muren.

0: toch wel een stiekem leuk liedje.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Django Wagner.
1: Jazeker.
0: Mooie blauwe ogen.
1: Even kijken hoor, naar de overkant. Ja!
0: Die heeft ze.
1: Ja, die heeft ze.
0: Ja, oké. Okay. Die heeft ze. Ja. Marlies stikt zo wat hier.
2: Ja, volgens mij zijn ze niet eens blauw. Maar
0: hey, nou, ze zijn wel een beetje blauw.
1: Jawel hoor.
2: Maar het is blauw, groen en grijs. Net
0: een beetje alles, overal een mix van. Net hoe het licht valt. Ja. Ja. Ik wou wel vragen, ik heb een beetje je eigen kleur niet, maar dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Nou, ik zou het niet weten.
0: Nou, jij hebt ook
2: blauw. Jij hebt blauw. Ja, heel fel blauw. Ja,
1: heel, heel fel blauw.
0: Jij weet het echt niet van jezelf.
1: Oh, het liedje was voor mezelf.
0: Goed. We gaan het even hebben over Love and Kicking, hè?
1: Ja. Die kwam vanmorgen binnen, hè?
0: Ja, ja, want ze hebben dus iets verzonnen vanochtend in het programma van Paul Wanten. Dat Love and Kicking terug zou komen als...
1: Er 50k binnen zou komen.
0: 50k.
1: Deze kermis.
0: Ja. Deze zeg maar. K. Ik weet dat het op Volendam best wel gevoelig ligt. Want heel veel mensen wilden dat weer terug hebben op de Love.
2: Ja.
1: Nou ja, dan is het een kwestie van storten.
0: En Jenny
1: ja.
0: Smit heeft al aangekondigd dat ze het wil gaan doen.
1: Ja, en ik hoorde ook al dat ze Johan Veerman zo spontaan gebombardeerd hebben tot presentator.
3: Johan moet het doen.
1: Johan moet er. Oh,
2: regisseur.
1: Oké. Okay.
0: Onze regisseur, ja.
2: Maar dat kan niet als de beste.
0: Dat kan niet als de beste, ja. Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus ja, doe allemaal mee met die supportersactie.
1: Even een tikkie, hè. Nou, gewoon even een tikkie.
2: 50.000, dat is niet mals, maar goed.
0: Dat is niet mals, maar...
2: Als iedereen nou 2 euro, dat kan je wel missen.
0: Of een tientje.
2: Dan zijn we er al.
0: Ja, dan zijn we er al zelfs. Nee. Het hele dorp.
2: Hele dorp, 2 euro.
0: We kunnen in Volendam, Zeevang erbij. Nou, dat hoort bij elkaar.
1: We kunnen natuurlijk ook gewoon vragen dat we het binnen deze 3 uur gaan redden. Gewoon.
0: Dat is wel heel enthousiast, meneer Stokman.
1: Ja, moet je luisteren, positiviteit staat
2: volgens
1: altijd
2: mij
1: hoog.
2: Is dit wel een uitzonderlijk bedrag dat nog nooit gehaald is. Dus,
1: nou, wie weet.
2: Wie weet.
0: Verzoeken, die mogen ook nog steeds doorgeëft worden naar 0299-36-9916. Voeg je toe aan je WhatsApp. Ik denk dat de meesten dat al hebben lang al gedaan.
2: Kan je gewoon even een appje sturen. Dan ja. Wij weer terug.
0: Het reuzenrad was aangevraagd, hè?
2: Was die aangevraagd?
0: Van Jack en de Bent, was die toch aangevraagd?
1: Nee, dat was een spontane actie van mij. Want dat was eigenlijk gewoon vanwege het feit dat er staat hier zo'n mooie reuzenrad in de studio.
0: Ja.
1: En die is aangeboden door Johan de Wit.
0: Johan de Wit, oké. Okay. Nou, dankjewel Johan de Wit. Hij ziet er prachtig mooi uit. Heeft hij wel veel werk aan gehad natuurlijk.
1: Ja. Ja, en zijn dochter die zei, nou papa, als jij hem weg gaat geven, wordt het tijd voor een nieuwe.
0: Ja, precies.

Als ik toch eens moet kiezen tussen één en een miljoen, dan weet ik het vrij zeker, dan koos ik voor die zoen. En met het dan de naai komt, dan

0: dat is inderdaad wel een onderwerpje, dit het weer natuurlijk. Heel belangrijk altijd met kermis.
1: Ja.
0: Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival.
2: Ja, we gaan het even opzoeken. Die we,
0: Ook nog trouwens vorig jaar gezien in Amsterdam. Deze John Fogerty.
2: Ja.
0: Ja, ook nog.
2: Ook nog.
0: En die is gewoon over de 80.
3: Ik wou net zeggen, die schiet ook wel op.
2: Dan moet je alleen nog naar Tom Jones.
0: Goed. Ben ik ook nog geweest.
2: Oh, ik wou zeggen, die is ook rond de 80. Ja.
0: Ben ik ook nog geweest.
2: Je zoekt al die oudjes.
3: Ja, pak ze allemaal nog even mee.
0: Als dat kan wel.
2: Ja. Ja. Ik las trouwens dat Rod Stewart, die is ook bijna klaar, zeg maar.
0: Ja, oude rot in het vak, hè?
2: Ja, die is echt een oude rot in het vak.
0: Ja.
2: Zeg maar hij heeft aangegeven dat hij ook geen als optredens niet meer kan doen, zeg maar.
0: Oh. Oh.
2: Dus ja, die had ook een of andere ziekte opgelopen. En, ja.
0: Niet zo mooi.
2: Dat is niet zo mooi,
0: nee, dat is niet mooi nieuws, nee.
2: Nee, dat is geen mooi nieuws. Tenminste, dat las ik van de week ergens. En had op YouTube zelf een filmpje gezet. Dus,
0: oké. Okay.
2: Nou ja. Ja. Maar in ieder geval, we zitten nog in de vrolijke stemming. Zeg
0: zeker,
2: maar.
0: Zeker. Ik hoop echt dat die zon gaat doorbreken. Voor jou is dat minder, maar ja. Ja, jij houdt er niet zo van. Dat
2: nou, ik hou wel van de zomer, het hoeft voor mij geen 36 graden.
0: Nee, dat, maar dat wordt het ook niet. Morgen 23 toch ongeveer, 25, 23?
2: Ja, ja, zoiets.
0: Zoiets. Nou, zoiets. We gaan vandaag een beetje door die zure appel inbijten, qua weer dan in ieder geval. Gezelligheid alom, er was weer een verzoekje binnengekomen toch Marlies?
3: Ja, er is zeker een verzoekje. Even kijken hoor. WhatsAppie van Genius wordt aangevraagd voor mijn moeder Anja Veerman Kroon.
0: Ah.
3: Anja, speciaal van je dochter.
0: En haar dochter heet Jenny Veerman toch?
3: Die heet Jenny.
0: Nou,
2: je bent wel goed op de hoogte.
0: Ja, ik zag het toevallig staan.

0: van wie zouden ze dat nou hebben? Dat daar, ja.
1: Ja, geen idee.
0: Ja, van wie zouden ze dat nou hebben? Volgens mij begon het met Chiquitita van ABBA destijds. En toen vonden de Beastie Dance dat ook wel erg grappig klinken.
1: Ja, het komt vrij regelmatig voor bij de nummers van de Beastie Dance.
0: Ja.
1: Nou, dat maakt niet uit.
2: Beastie Dance dus. Met dat armpie, toch?
1: Ja.
0: Ja, armpie door, ja.
1: Ja, een beetje Lee Towers dingetje.
0: Met zijn gouden microfoon. Ja.
1: Ja, ja.
0: Mr. Dan uit 1981. Het gaat lekker met de verzoeken nog. En er wordt ook flink aan de supportactie meegedaan. Merk ik al de afgelopen dagen. Allemaal hartstikke bedankt. En als je het nog gaat doen, ook alvast bedankt.
1: Ja, het mag natuurlijk ook als je toevallig vanmiddag naar Schotland komt. Wij hebben hier zo'n mooie blauwe bus staan.
0: Oh ja.
1: En mocht je dan even toevallig naar het toilet gaan of even...
0: Mogen eigenlijk die muntjes daar ook weer in, als je die over hebt op het einde?
1: Ik zou het gewoon doen.
0: Ja, het kan wel, hè? Volgens mij kan dat altijd wel.
1: Ja, ja, dat kan altijd wel. Nou, anders bij deze.
0: Ja.
1: En anders hebben we ruzie.
0: Dat moet niet, dat moet niet.
1: Nee, dat moet natuurlijk
0: niet. We gaan even een kermisliedje draaien van dit jaar.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel even leuk.
1: Dat zijn die dingetjes die onder je glas horen, zeker.
2: Ja, zo heet de band.
1: Ja. Zo heet de band.
0: Hebben we van de LFJ ook een paar van, hè? Van
1: ja, zeker.
0: Van die dingen.
1: Ja.
0: Ze hebben een liedje gemaakt dat gaat over de kantine. Nou, dat klinkt al als titel. Heb je dan eigenlijk sta je al met 10-0 voor, toch?
1: De Viltjes.
0: Ja. Nee.

0: Wat een gezelligheid. Muziek van Julio in zijn regenjas.
1: Ja, en dat was ook nog een verzoekje. Dat was van Ida Zwartje Wintertol. Daar was hij speciaal voor. Want als ze dit nummer hoorde, dan moet ze denken aan haar vader Kees Tol Zwartje.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus, dat kan.
1: Ja, dus speciaal.
0: Maar wat is daar precies de reden van dan? Ja, dat stond er niet bij.
1: Nee, dat stond er niet bij. Nee,
0: dat is wel jammer. Ja.
1: Nee.
2: Ja. Stuur nog maar even door. Dan kunnen we dat zo nog even.
0: Kunnen we nog even rectificeren zometeen.
1: Ja. We gaan zo meteen in het volgende uur. Want deze meneer Ron komt net naar me toe. En die zegt, ik heb nog even een nieuwtje.
0: Een nieuwtje? Oh, daar houden we wel
1: van. Doen we even in het volgende uur, Ron.
0: Ja. Ja, wel nieuwelijk...
2: Houden we de spanning even erop.
1: Daar houden we de spanning er nog even op, zeg maar.
0: Nieuwelijk naar nieuwsgierigheid. Of een nieuwtje, in ieder geval.
1: Ja, in ieder geval een nieuwtje.
0: We gaan naar het nieuws van 2 uur.
1: Nou,
0: tot zo.
3: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
7: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Ben jij nou eindelijk al klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
11: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
10: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
12: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland, en ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website carrewonen.nl.
13: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
14: Maar waarom Ventori?
15: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
14: Dus bij wie?
15: Bij Ventori.
3: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het parlement van Venezuela heeft een amnestiewet goedgekeurd. Daardoor zouden honderden politici, journalisten en activisten vrij kunnen komen. Deze maand was er ook al een stemming, nu is de wet definitief. Hoewel er in Venezuela al veel politieke gevangenen zijn vrijgelaten, zouden er nog altijd ruim 600 vastzitten. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS. Dane was vooral bekend van zijn rol als dokter Mark Sloan in de televisieserie Grey's Anatomy, die hij tussen 2005 en 2011 speelde. Sinds 2019 speelde hij een van de hoofdrollen in de HBO-serie Euphoria. Eric Dane was 53 jaar. De Britse ex-prins Andrew is weer thuis. De broer van koning Charles werd gisterochtend gearresteerd en zat 12 uur op een politiebureau waar hij werd verhoord. Hij werd gisteravond naar huis gebracht, maar de zaak tegen hem gaat verder, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
17: Ja, dat betekent dat die beginfase van dat politieonderzoek nu voorbij is. Maar ja, het is nog niet voorbij voor Andrew zelf natuurlijk. De politie heeft ook vandaag op meerdere locaties huiszoekingen gedaan. En op basis van die huiszoekingen en ook op basis van het verhoor met Andrew moet de politie nu beslissen of ze hem ook officieel in staat van beschuldiging stellen.
16: De ex-prins zou vertrouwelijke documenten hebben gedeeld met zedendelinquent Epstein. En dat is een ambtsmisdrijf. Beoogd premier Jette ontvangt vandaag de laatste twee kandidaten voor zijn nieuwe ploeg. Als eerste komt VVD'er David van Wiel langs, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Daarna spreekt Jette met Eelco Ehrenberg van D66, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij vervangt Nathalie van Berkel, die zich terugtrok vanwege fouten op haar cv. Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen. Vanmiddag is het droger, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
18: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne. In winkelcentrum De Stient in Volendam.
19: Padel Centrum Bol breidt uit.
20: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
21: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
20: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
21: Ja, slap na je duw je in die os.
20: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij kan ik nou deze sturen?
19: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
22: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
23: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
24: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder?
0: Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet ook hè? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
4: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
24: Oeh, maat, zo schoon.
25: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
26: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
27: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
28: LOVE 1 in Volendam. Dit lied gaat.

0: Ratatata. Ja, muziek van Tom Jones. Er zat geen ratata achter.
1: Nee, er zat geen BZN Riddle.
0: Nee, er zat geen BZN Riddle in. Nee, hartstikke leuk natuurlijk deze Delilah. Ik draai hem even speciaal voor mijn moeder. Als ze nog luistert, die wou deze graag even horen.
2: En daarvoor hadden we ook twee verzoekjes.
0: Ja.
2: Doe me string al naar de dijk van het Algemeen Lakwet. Die was speciaal aangevraagd door Jordi. En even kijken, aangevraagd door Alida was het liedje Hij is erin. Nee, Hij het geen ticket met naar boven van Hij is erin van.
0: Oh, dat was die. Ja,
2: dat was die.
0: Alida was een leuke plaatje trouwens.
2: Even een kleine rectificatie. We worden een beetje plat gebombardeerd met appjes. We hebben oud nieuws.
0: Ja, we hebben oud nieuws.
2: Dat is voor ons inmiddels ook oud nieuws. We weten het.
1: Ja,
2: we zijn op de hoogte en er wordt aan gewerkt.
1: Achter de schermen zijn ze druk doende om dit weer recht te trekken, maar op dit moment lukt het nog niet.
0: En dat betekent ook dat het weer oud is, hè?
2: Ja. Dus voor de liefhebber van oud nieuws, luister lekker. En voor de niet-liefhebbers, negeer het gewoon.
1: Even een momentje om naar het toilet te gaan.
2: Ja, ga even wat drinken halen of zo. Ja,
0: precies. We gaan verder met Frans Bauer.
1: Ja, die was gisteravond hier nog op het Slobbeland.
0: Ja, die trad op, toch?
1: Ja, nou, ik heb even gekeken, maar het puntje van het dakje is eraf, zeg maar.
0: Oké. Ja, het was dus geslaagd in ieder geval.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Hier is hij met een oudje uit 2003. Dit was eigenlijk toen voor hem een grote doorbraak. Hij was natuurlijk al wel wat jaren actief. Maar dit was bij het grote publiek een enorme hit. En ons geluk.

0: Ja!
1: Nou, dat ben ik zeker hoor.
0: Ah, dat ben je al?
1: Ja, ik ben tranquilo.
0: Nou, daar ben ik blij om.
1: Ja, zeker.
0: Gelukkig maar, want geen gestresste Gerard Stokman naast me.
1: Nee, maar dat wil je ook niet meemaken hoor, als deze jongen gestrest is, zeg maar.
0: Hartstikke leuk liedje natuurlijk van Jan Smit met de clipopname in Mabelia, hè, waar hij vaak zit.
2: Ja.
0: Ja.

0: Nee, dat is leuk. Lekker zomer.
1: Nou, hadden we nog iets recht te trekken? Of zitten we nu een beetje...
2: Nou, we zitten... Ik kijk even naar Marlies. Maar ja, ik kan niet meekijken op je schermpje. Maar het is een beetje rustig aan de andere kant.
0: Het is een beetje... Ja, we krijgen alleen maar berichtjes van oud nieuws, oud nieuws.
2: Ja, nou, dan hebben we nieuws.
0: Natte sneeuw. Ja,
2: De technische dienst is gearriveerd. We gaan het zo meteen even recht trekken.
0: We gaan het even repareren. Dus,
1: ja, we gaan even een liedje draaien die best wel uniek is.
2: Ja, het weer.
1: Het weer, ja. En dat is natuurlijk van Arf Poen. Kippenbiefstuk. Komt-ie.

0: Ja, pak even zwaar weg. Ja, zet ik jou op, zie.
1: Nou, Giet, hè?
2: Op de iPad staat dat het droog is.
0: Maak jou nou of deze waait over. Op shakers. Wat wij nou, mooi weer, dat moet je afdwingen. Vroeger, toen, alle verstand.

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven, want in augustus was het vandaag naar gedrag namelijk.
1: Jans is een kaakmeet!
2: Die mens al niet van pompenstroom maakt, het is hier blauw hard.
0: Wie is nou zo met jou? Wij zitten nou gewoon in Allsneek.
2: Wat was je?

0: droom. Toch nu?
1: Strooi me! Dit is Ruudje Regen vanuit het Reuzenrad. Er staat een gekke waait, mensen. En je weet het, de waait is erger dan oorlog. Maar dat is nou net het mooie van het weer. Als je

0: zien? Hij trekt open.
1: Hoeveel? Dat is toch niet normaal? Hoeveel? De zon die schijnt helemaal. Hoeveel? Hij doet ooit alles eens. Hoeveel? Dat weer. Dat krijgt een 10.

0: Robbie Rollernoot met haar rode lampje. En daarvoor draaiden we dus die Orfpoent kippenbiefstuk. Met ja.
1: Het weer.
2: Het ja. weer. Ja. Het weer. Hoe ver je dan doet weer.
0: Ja. Dat is toch niet normaal?
2: Dat is toch niet normaal? Nee. Ja, de technische dienst was hier net even langs.
0: Ja, het nieuwe nieuwtje.
3: Ja. Het nieuwe nieuwtje is...
0: Straks om 3 uur hebben we een nieuw nieuws.
3: Ja, ja, het probleem is opgelost.
2: Dus jullie kunnen weer allemaal rustig ja. ademhalen.
3: Ja, ja hoor. De appies hoeven ook niet meer. Alleen nee, nog even verzoekjes gewoon ja. sturen deze
2: dus
3: kant op.
2: Dus luister heel goed naar het nieuws. Want het is ja. de eerste keer dat je het gaat horen.
0: Ja, en Ruud die appte nog naar de studio. De Sultan en Dorst, die hebben we een uur geleden gedraaid, Ruud.
3: Ja. ja.
0: Dus alsjeblieft...
2: Even opletten.
0: Even opletten blijven. Ja. ja, kan dat
3: of hij is net wakker.
0: Later ingeschakeld is, dat kan
3: ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Even kijken, we gaan een liedje van de Cats doen.
3: Hey, heerlijk.
2: Altijd
0: ja,
2: goed.
0: Altijd goed, altijd gezellig. Ik hoop dat hij ook luistert, Johan Tol. Want ja. Dan draaien we gelijk hem, voor hem speciaal. En dat is Come Sunday, want dat is morgen natuurlijk, hè?
3: Ja.
0: Ja.

0: Ras, we dan toch samen staan. Dichter bij elkaar. Wat wil je nou aan mij? Dan voel het anders. En geniet nou. Genieteloos begrijp. Zo gaal trots en misschien wel raar. Maar wij blijven weer altijd hier. Want de dorp is als Schiedam.
1: Ik vraag me altijd af hoe gaat het dan met zijn stem op het einde van het zo'n opname.
2: Ja,
1: dat weet optreden.
2: Ik. Ja, ja. Nou, ik denk dat je daar toch wel een paar dagen last van hebt.
1: Ja, ik denk het ook wel. Volendam met de blaai en de jas was een liedje van vorig jaar.
2: Ja. Ja. Hebben we nog wat op de regel staan, Marlies?
3: Qua verzoekjes?
2: Ja.
3: Momenteel of niet? Nou, daar werd hier net gesproken.
1: Ja, voor Albert Hoekstra.
3: Albert zit hier lekker even te zitten.
1: Zijn dochter die is voor de wet gaan trouwen van de week. Woensdag, donderdag.
4: Afgelopen woensdag.
1: Met Henk de Boer.
4: Die lange.
1: Ja, die grote jongen.
3: Die lange, ja.
1: Onze trouwe luisteraar is ook op de zaterdagochtend altijd.
4: En zaterdagmiddag hè, ook.
1: Ook nog.
4: Hij vraagt luisteren tot ik geweest ben.
1: Oké. Okay. Nou, voor hen Switch 15. Dat heb jij geschreven ooit, toch?
4: Ja, voor mijn dochter.
1: Voor je dochter. Hele lekker baasje.

0: Mooi drumwerk in ieder geval.
1: Ja, op het eind altijd heel lekker. The King of Rock'n'Roll.
0: Ja, ik was eerder dit jaar trouwens naar een film, een concertfilm van Elvis. Maar ik wist niet dat dat een concertfilm was. Dus ik zat te kijken, nou, best wel leuk op zich, een optreden van Elvis. In mooie kleuren en alles erop en eraan. Maar na anderhalf uur denk je, ja, heb ik het wel weer gezien.
1: Ja, dat denk ik ook van.
0: Blijf maar doorgaan.
1: Ja, het is natuurlijk elke keer hetzelfde. En als er even vaak komt natuurlijk nou voorbij.
0: Ja, het was gewoon één concert wat je zag.
1: Ja, ja. Een beetje AI gebeuren zeker, of niet?
0: Nee, het was wel echt origineel.
1: Ah, oké.
0: Okay. Misschien wel met de AI een beetje op kunnen hoe zeg je dat? Op kalifateren.
1: Ja, een moeilijk, woord. Vooral als je natuurlijk gisteravond te stappen geweest bent.
0: Een woord wat je niet vaak hoort.
2: Nee, 0.0 heb je nu, toch?
0: Nu 0.0.
1: Ja, oké. Hé, lieve mensen, we zijn nog steeds onderweg om naar die 50k te gaan, hè?
0: Ja.
1: Want daar zit natuurlijk een hele leuke actie achter, Alice.
2: Ja, als we het dus halen, dan schijnt dat er weer een Love and Kicking gemaakt gaat worden.
1: Kijk eens even aan.
2: Dus dat is natuurlijk wel superleuk, jongens.
0: Ja, ja. Jenny Smit heeft al toegezegd.
1: Ja, die kwam ook, die opperde dan ook deze optie, zeg maar, van als we de 50k halen, dan gaan we dat doen, zeg maar. Dus het is gewoon een kwestie van even naar je... Naar de website gaan van de LVJ of naar de televisie kijken of de plaatselijke lokale kranten. En daar vind je natuurlijk die mooie QR-code. En dan kan je even een tikje sturen richting de LVJ.
2: Ja, en vraag dan ook gelijk een liedje aan. Hè?
1: Ja, dat is nog
2: hoor,
1: wel
2: wat mooi. Hoor wat, dan draaien wij wat je wil. Natuurlijk.
0: Er komt een dronken man binnen.
2: Er komt een stropdas binnenlopen.
1: Die zag ik vanmorgen nog met een rare pluik of zo. Maar oké. Okay.
0: Liedje nu van neef Martin en Jack Kroon. Traden ook gisteravond op in de kermistent. Au, erg is dit.

0: ik heb een goed idee.
1: Nou zijn de kreeg hoor.
0: Hou erg, want dan ga ik met je mee.
1: Oeh, alle geboren, ja.
0: Dan gaan we met z'n twaai een rondje om.
1: Hij zal zien lopen.
0: Hou erg, want we komen nooit meer vroom.
1: Hij zit hoog, maar hij kijkt mij hoor.
0: Hou erg, want we komen nooit meer vroom.
2: Ja, ouw erg was dat van neef Martin en samen met Jack Kroon. En dat is een liedje van dit jaar, Albert.
3: Ja, en een goeie.
2: Ja, wel een microfoon even voor je snuffert, want anders horen de mensen je thuis niet.
3: Ja, ik hoor wel, hè.
2: Ja.
3: Ik kom even opnieuw binnen.
2: Ja.
3: Hoi, dag Jaap.
2: Dag Albert.
3: Leuke plaat net.
2: Leuke plaat, hè?
3: Ouw erg.
2: Jij hebt daar nog een anekdotetje over.
3: Nou ja, ik, normaal gesproken zit ik altijd bij Vincent Veenstraat tussen 2 en 3.
2: Ja.
3: En dan heb ik een column. Maar het is kermis, dus het is geen...
2: Nee.
3: We moeten het een beetje lol houden. Tenminste, maar wel actueel. En,
2: maar je had iets op papier gezet.
3: Ja, dat heb ik hier voor me.
2: Oké, okay, nou. Ja. Jammer dat ik de jingle even niet bij de hand heb.
3: Ik wil het even... Ja.
2: Die heb ik niet nee. Bij de hand. Maar goed, dan... Maar...
3: Kan je die gitaar niet even na?
2: Zoiets.
3: Dat is hem.
2: Ja.
3: Ja, Jaapie Kwakman heeft het ook gedaan. Nee, maar normaal heb ik dus een column. En deze week hoefde ik dat niet te maken, want Vincent is er niet. Maar... Kermisliedjes, dat begint altijd met een kreet.
2: Ja.
3: Dus ik heb ooit 20 bier bijvoorbeeld gemaakt. Toen hoorde ik Ai van O op de radio, op de arbeidsvitamine. Ai ja. Van O, ik hoor dan 20 bier.
2: Dat hoorde jij meteen erin.
3: Ja, ik hoor dan meteen 20 bier. Ja, dat is een hele rare afwerking is dat. Ja. Maar Wolfgang heeft dit jaar ouwe erg.
2: Ja, en dat is afgeleid van een Johnny Cash nummer?
3: Volgens mij is het St. Quentin.
2: St. Quentin,
3: I hate every injury.
2: Ja, van Johnny Cash.
3: Volgens mij, ja.
2: Ja.
3: Maar dat zijn kreet zie je nu ook op posters voorbij komen.
2: Ouw erg.
3: Ouw erg in de kermis, ouw erg in je vrouw, ouw erg in... Dus dat is gewoon...
2: Dus het werkt wel.
3: Dat is een vondst. Maar ik hoor dan weer iets anders. Ik maak weer iets landelijks, lokaal, actueels.
2: Oké, nou, begin maar.
3: Dus ik hoor bij ouw erg iets over Mona Keizer.
2: Ja.
3: Ouw erg, Mona Keizer komt eraan. Ouw erg, wat is zij nou toch van plan? Het zijn nou weer een splinternieuw project. Ouw erg, vrouw, niet alles is perfect. Ouw erg, ben benieuwd wat ze gaat doen. Ouw erg, misschien gaat het weer als toen. Die BBB, dat zat toch ook niet mee. Ouw erg, straks een zeteltje of twee. Ouw erg, Mona Keizer is weer hot. Ouw erg, gaat Den Haag nou van het slot. Krijgt zij misschien nou wel wet voor mekaar? Ouw erg, 29, dat klinkt wel raar. Ouw erg, 29, dat klinkt wel raar. Wordt Project 29 straks een gevaar?
2: Dankjewel, Albert. Klein applausje.
3: Deze gaan we volgend jaar opnemen.
2: Ja, nou, ik kan er niet afwachten. Het laatste liedje van dit uur is er eentje van Jen Rog. En dat is het gezellige La Belle France. Zometeen na de klok van 3 uur zijn we gewoon weer bij jullie terug. Dus hou hem hier op LFJ Radio, Kermis Radio 2026.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie, smitduurzameenergie.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
8: Klaar voor de kermis, buur?
9: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
8: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
9: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
8: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer als een stikker.
9: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijzen.
8: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
10: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
11: Moet je naar die nieuwe website?
12: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
11: Bij wie?
12: Bij Ventori.
13: Elke dag bij jou.
14: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder... een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
17: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Proost! Ook met Kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
21: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
4: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
22: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gank naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
23: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
24: Hallo, met Baltus.
25: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
24: Ja, zeker, Minsie. Wat denk je van Koning Keizer Pietje al? Baltus willen ze allemaal. Koning Keizer Provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning Keizer Mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
25: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
24: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
26: Baltus! Baltus! Baltus!
25: Sorry.
24: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
25: Zo erg lekker!
24: Welkom.
27: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: Live vanaf het kermisfestival op het Slobbenland in Volendam is dit Love Radio. Dit is Kermisradio met Gerard Jaap en Marlies.

0: No Pictures Please, met Hadi Krista. Die andere was eigenlijk aangevraagd, maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. Hè?
1: Ja, dus het is niet veel verschil. Maar het is niet veel verschil. Het is wel de verkeerde versie.
0: Hier probeerden ze landelijk mee door te breken destijds. Ja. Wat op het nippertje niet gelukt is, maar het is wel een hartstikke goede...
2: Het is een lekkere meedijner, hoor.
0: Ja, zeker weten.
2: Zeker weten.
0: Ja.
1: Die was aangevraagd speciaal voor Renata Schilder. Fijne kermis. Groeten Patrick.
0: Ah, dus, oké.
1: Deze.
0: Nou... Met hartjes erbij, zie ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Even een mededeling. Er probeert iemand ons de hele tijd te bellen. Maar de telefoonlijn werkt niet. Dus doe het lekker via de app. Of stuur even een spraakberichtje.
0: En komt in principe, gaat hij wel over. En we kunnen wel opnemen, maar je hoort ons niet. Dus dat is een beetje het probleem.
1: Dus dat is een lastig gesprek dan.
0: Ja, dat wordt een heel lastig gesprek.
2: Maar een spraakberichtje kan dus wel. Die kunnen we dan afspelen.
1: Die kunnen we afspelen. Dus dan kan je gewoon lekker...
0: Op WhatsApp het anders.
1: Ja. WhatsApp. Zeggen wat je wil. Nee, prima.
2: En de verzoekjes natuurlijk nog steeds.
1: Ja, app de verzoekjes.
2: 0299-369916.
0: Wat leuk om dat samen te doen.
2: Oh, heerlijk, hè? Dat is toch lekker. In koor, zeg maar.
0: Ja, in koor.

0: bier? Of, wat
1: ja,
0: dan ook?
1: Nou, ja. Ja, dat...
0: Even, we waren niet van de trots hoor, maar dat was Imca Marina. Imca Marina.
1: Ja, dat was Imca Marina met Vino Vino. Waar blijft de wijn?
0: Ja, maak ons nog gek met je verzoeken. 0299-369916. En natuurlijk voor de supportactie. Hè.
1: Ja. Ja.
0: En de Gouden Gangmaker niet te vergeten. Morgenochtend
1: ja,
0: is die, hè?
1: Ja, morgenochtend. Je kan tot morgenochtend 10 uur kan je stemmen.
0: Ja. Oh, ja.
1: En daarna gaat de stembus dicht, zeg maar. En dan rond de klok van tussen 12 en half 1. Dan nodigen wij natuurlijk ook de artiesten uit die meegedaan hebben aan de hitparade en aan de kermisknallers.
0: Ja.
1: Zeg maar. En die mogen dan hier naar het Slobbeland komen.
0: Ik moet zelf ook nog even stemmen trouwens.
2: Moet
1: jij
2: ik moet ook nog stemmen.
0: Ja. Ik heb het nog helemaal niet gedaan.
2: Nee.
1: Nou, voordat jullie de studio uitlopen, moet je gewoon even stemmen.
2: Ja, gaan we zo meteen doen.
0: Ja, helemaal goed.
1: En dan mogen ze dus morgenochtend hier naartoe komen en dan rond de klok van 12:30 gaan we bekendmaken wie die Gouden Gangmaker heeft gewonnen.
0: Ja, volgende liedje is die.

0: Wisten jullie trouwens dat dit het origineel een kerstliedje is?
1: Nee.
0: Het is van Bob Dylan, Must Be Santa.
1: Oké.
0: Okay. Daar hebben ze deze deun van geleend.
1: Maar dat duurde ook niet zo lang meer.
0: Nee, dat komt er ook weer aan natuurlijk. Ja, die kerstboom kan je bijna weer pakken.
1: Ja.
2: Ja, leuk liedje.
0: Zeker.
1: En, ja, zeker.
0: Leuke clip ook.
2: Ja, hij maakt heel veel kans voor de Gouden Gangmaker.
0: Ja, morgenochtend dus wordt dat tussen 10 en 12 uitgereikt.
1: Ja. Ja.
2: En ben je daar niet mee, mee eens? Wil je een ander liedje?
1: Ja.
2: Dan moet je nog even stemmen.
1: Ja, dat kan nog steeds, hè, tot morgenochtend 10 uur. En ja, mocht je al gestemd hebben en je denkt van ja, ik ben het er nog niet mee eens. Dan mag je gewoon nog een keer met je e-mailadres mag je stemmen. En dan vervalt de eerste die vervalt dan, zeg maar.
0: Oh ja, zo werkt dat dus.
1: Dus zo werkt dat, ja.
0: Ja, dan, en dan winnen, ze dus een opname bij Studio Arnold Muur.
1: Ja, voor volgend jaar.
0: Voor volgend jaar.
1: Ja.
0: Dus dat is wel iets unieks.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Inmiddels niet meer, want we doen het al een paar jaar. Maar
1: wat hoor ik nou?
0: Even lekkere klanken.
1: Ah, even lekkere klanken.
0: Lekkere klanken.
1: Casey in de Sunshine Band, volgens mij.
0: Lekker, lekker met de stoel aan de kant. Kan een beetje warm draaien voor vanavond.
1: Zo is dat.
0: Ja, Give It Up is dit.

0: gezellige plaat ook. Dromedans. Heerlijk. Van Vincent.
1: Ja. Hebben we wel eens een keer bekeken wat er allemaal te doen staat? Want ondertussen merk ik dat de poorten zijn opengegaan hier in ieder geval op Slobbeland.
0: Ja.
1: En we hoorden net al dat er op de dijk...
0: ook al vanaf 11 uur flinke...
1: al flinke feest gevierd wordt. Ja. En het zonnetje gaat schijnen.
2: Ja, ik wil net zeggen, hoe vaar je nou doet het weer?
0: Hoe vaar je het weer? Dat is niet normaal.
1: Ja, oké, dat is even op z'n Volendams. Dat is op mij niet besteed, zeg maar.
2: Ik voel het huis warmt flink op. Die
0: Volendamme woordenboek, die komt zijn kant nog een keer op.
1: Ja, ik zit er al jaren op te wachten tot ik hem een keer tijdens het diner op kan eten. Zeg. Ja. En dan kan ik gewoon met jullie mee...
2: Maar die heb ik wel voor je, die heb ik wel.
1: Ja, die heb je voor me. Oh, nou, dan gaat het helemaal goed komen, zeg maar. Maar we hebben ongeveer nog een aantal artiesten die in Volendam voorbij komen vandaag.
0: Ja.
1: Waaronder Pascal Redeker heb ik gezien.
0: Oh ja. Ja.
2: En, waar komt hij dan?
1: Die komt hier op het Slobbeland.
2: Die komt hier, oké.
1: Ja, en de mannen van de 3J's natuurlijk en een heleboel artiesten weer die meegedaan hebben aan de kermishits. Die komen dan.
2: Je hoorde hem net, Dr. Ifley.
0: Ja.
2: De Peter de Haan Show komt hier ook vanavond.
1: Is die ook hier vanavond?
2: Dat is ook hier
0: die heeft ook al een oeuvre aan kermismuziek inmiddels.
2: Ja. Ja. Kip, ja.
0: Ja.
1: Ja, ze doen eventueel nog een naam veranderen.
0: Sinaasappels zonder pitten.
2: Sinaasappels zonder pitten.
0: Ook nog.
1: Ja. Kleine meisjes.
2: Ja.
0: Ook nog. Ja, heel veel, heel veel.
1: Nee, oké. En dan hebben we ook nog even kijken op de dijk. Peter en Linda komen daar voorbij. En bekende lokale artiesten DJ Mark, Simon Stijn en Kenia.
0: Oh ja, dat is Kees.
2: Nick en Jan.
0: En Jan, ja.
1: En wie is die niet dan?
0: Nick.
1: Oh, Nick.
2: Okay. Nick Schilder, maar dan niet die ene, maar de andere.
1: Maar die is zijn broer.
0: Ja.
2: Nee.
1: Het is niet zijn broer.
0: Het wordt nodig weer tijd dat we muziek gaan
1: maken. Ja, dat denk ik.
0: Het gaat alle kanten op.
1: Ja, nou, deze is voor de goeie.
0: Deze is voor mijn Lies.
2: Ja, dank je.

0: Lekker even een oudje van de Beatles.
1: Oh, heerlijk.
0: Love Me Do.
1: Even om er gewoon even een beetje bij te komen, zeg maar. Als je nou op je terrasje zit, hè, in het feestgedruis en de hele tijd.
0: Dan is zo'n Engelstalig ook wel even lekker te
1: spelen. Ja, dan kan je even lekker op de Beatles, kan je even een beetje bij komen, zeg maar.
0: Ja, we gaan zo meteen plaatsmaken voor alweer de volgende DJ.
1: Is het alweer zover?
0: Nou ja, bijna 4 uur.
1: Jeetje, wat gaat de tijd hard.
2: Het gaat echt heel snel.
0: Ja, en dan komen straks Evelien van Stralen met Patrick Joyce. Van den Berg en Joyce.
1: En Joyce. Joyce, ja, en Patrick, die heb ik al voorbij zien struinen,
0: ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, die zit hier al lekker in het zonnetje.
2: Ja,
1: ja. Ja, die zijn er al helemaal klaar voor, zeg maar. En die mogen natuurlijk ook allemaal de verzoekjes nog ontvangen, hè? Dus dan kan je gewoon, we kunnen gewoon, doorhebben op 0299369916.
0: Komt helemaal goed. We doen er een eentje van de Kiddies, hè?
2: Ja, leuk.
0: En welke, Marlies, wou je horen?
2: Ja, hoe heet je ook?
0: Goed, zelf met een liedje van ik wil die, ik wil die.
1: Ja.
0: En dat gewoon niet meer de titel weten.
2: Ik ben niet goed in titels.
0: Ik merk het. Met name, hè?
2: Ja, ja. Ook met name niet. Nee.
0: Er is iets.

0: Ja, het blijft een mooi nummer van Nick en Simon en natuurlijk de Spaanse duif.
1: Ja. Ja, ik heb hier ook nog wel een geinig weetje van. Nou. Ik kreeg hele sms'jes met Spaanse duif. En dus ik zeg tegen Nick Schilder, iets met Spaans, maar ik had het hele album nog niet gelezen toen. Dus gaf hij dat album voor de lof, gaf hij aan mij.
0: Ja.
1: Dus ik kreeg elke keer, moest hij al lachen. Want hij wist dat natuurlijk wel, dat het Spaanse duif niet van hun was, maar dat wist ik niet. Dus dat was wel een grappig dingetje toen.
0: Ik heb zo'n idee dat Jan Dorsten van het niet kan vinden in de koelkast. Sorry? Ik heb zo'n idee dat je Dorsten van het niet kan vinden in de koelkast.
2: Ja, maar ik zag gewoon naar water hoor, want drank hebben jullie genoeg. Maar ik
0: ja, nou, dan weet je gelijk hoe het die gaat in de hut. Ja. Wij hebben geen water. Dus,
1: wel toevallig dat Jan er is, want we gaan even een oud nummertje van hem draaien.
0: Oh ja.
1: Uit 1997, dan weet je wel welke, Jan.
2: Volendam mevrouw?
1: Ja. Oké. Okay. Nou, moet jij niet voorzeggen, Ab.
3: We slijgen ook nog
1: een
2: middel,
1: laat het al kennis. Hij komt erom.
2: Beter dan ik, hè?
1: Ja, dat is waar. Volgend jaar overigens 30 jaar kermis dit festival. Dus dan weet je dat alvast.

0: Ja. Nou, weet je, achter de schermen wordt gewoon doorgepraat, hè, als de muziek natuurlijk draait. Hè, want ja, we moeten natuurlijk, we zijn met z'n drieën en we moeten natuurlijk ook wel een beetje in overleg.
1: Nee, precies. Ja. Ja. En wat ga jij nog doen deze kermis?
0: Wat ik nog ga doen deze kermis?
1: Jij komt morgen sowieso weer op de radio.
0: Ik ben morgen sowieso weer op de radio vanaf de klok van 1 uur.
1: 1 uur. Na de uitreiking.
0: Na de uitreiking van de Gangmaker 2026. Zometeen blijf ik nog even hangen. Kijken of het allemaal goed gaat bij Evelien, Joyce en bij Patrick.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: En ik denk dat ik...
1: Ze zijn allemaal best gedoucht, komen ze net binnen. Dus daar hebben we wel nodig.
0: Alle lekkere luchtjes die komen hier gewoon even... De hut binnen, zeg maar. Maar ik denk dat ik daarna gewoon langer op de bank ga.
1: Oh, je gaat niet de dijk op dit jaar?
0: Nee, jawel, maandag. Hè. Maandag,
1: oh, maandag
0: is mijn dag.
1: Maandag is mijn dag. En Marlies, morgen en maandag misschien?
2: Maandag, ik ga even kijken hoe ik me voel. Ja? Maar waarschijnlijk wel, want ik hoor dus net dat Paul Wanten draait in de Jozef. Dus,
1: ja, dat is een aanrader.
2: Dan ga ik gewoon in Paul Wanten's tas, ga ik gewoon mee de Jozef in.
1: Ja.
2: Als dan kom ik misschien ook binnen.
0: Ja, dan kun je het zeggen, want ik draai nog met cd's. Ja. Zo'n grote koffer en dan maak je hem open. En
2: dan rol je mij mee naar binnen.
0: Ja, dan vind je hem Marlies in de koffer, zeg maar.
1: Ja, okay. Ik wil iedereen bedanken overigens die thuis heeft geluisterd vandaag of waar je ook was. Ja. En verzoek hebt ingediend en natuurlijk de donatie hebt overgemaakt aan de LOVJ. Jullie ook bedankt voor deze uitzending, Marlies en Gerard.
2: Ja, bedankt voor het bedanken.
1: Ja, volgend jaar kunnen
0: we hem alweer noteren?
2: Wat ga jij doen eigenlijk?
1: Ik ga zo meteen naar de Meerzijde. Daar hebben we een voorzitje.
2: Oh ja.
1: Morgen ga ik de dijk op. En maandag waarschijnlijk ook.
2: Oh ja.
0: Dan kun je net gewoon nu blijven van zondag op maandag.
1: Het zit er dik in ieder geval.
0: Ja, en ook
1: Laatste is het randje van John West en Lange Frans. Doei doei.
0: Doei doei.
2: Doei.

0: Bedankt, Annemarie. Bedankt voor alles. Fijn gevoel was dat.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Kermis 2026.
5: En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Oeh, maat, Soskom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.
7: Elke dag bij jou.
8: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten" en "Stop de boten". De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
11: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
12: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Nou ja, niet nou.
16: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
15: Nou ja, niet nou.
17: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
18: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
19: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
20: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
21: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
22: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Ja, tijd voor wat vrouwelijke interventie, denk ik zo. Want je luistert nu naar 3 uurtjes lang met Evelien en mij, Joyce. En we hebben Patrick achter de knoppen, dus misschien kan hij ook wel af en toe wat... misschien wil hij af en toe ook wel wat vertellen, maar we gaan er gewoon een feestje van maken, denk ik, Evelien.
1: Ja, hoi Joyce, hele goede middag. We zijn er weer bij.
0: Ja,
1: helemaal leuk. Ja, en er staat weer heel veel Volendamse kermismuziek voor je klaar, komende 3 uur.
0: Ja.
1: Want dat gaan we doen hier, 3 uur. Ja, achter ons hoor je misschien wat gerommel van de drank, want die vloeit al rijkelijk hier op het Slobbeland.
0: Ja, dat kan ook niet anders.
1: En we zijn dus komende 3 uur met z'n drieën, Patrick... Hallo!
2: Hallo.
1: Patrick van den Berg is er ook weer bij.
0: Ja.
1: En we vinden het hartstikke leuk dat we er zijn. Ik zit ook achter de knoppen.
0: Ja, jij zit
1: muziek maar ingestart. En we hebben net ook al even overlegd. Ja, wij komen zelf niet uit Volendam. Dus alvast even een disclaimer.
0: Ja.
1: Wij kennen veel muziek niet. Dus jullie mogen alles naar ons toesturen.
0: Ja, gewoon appen naar 0299-36-9916. Want wij horen graag van jullie de verzoeknummers natuurlijk.
1: Ja, laat ons echt die kermismuziek horen hier op de Lof. Dit is volgens mij een echte klassieker. Voel de Sirtaki van Frank Verkooyen.

0: wil met je dansen de hele avond lang. Raymond Hermans zing dat. Nou, stapje.
1: Red jij dat nog de hele avond dansen?
0: De avond wel, de nacht helemaal door. Dat gaat er niet
1: anders, hè? Ja, het verschuift op een gegeven moment een beetje. Dan heb je het liever overdag. En als het een beetje s'avonds in, dan houdt het een beetje op. Dat is mooi.
0: Ja, dan worden we moe, hè? Ja, ja, het is, ja, we gaan toch richting de 40, hè, Joyce?
1: Lief, schat, ik ben er al voorbij.
0: Oh, meid. Nee. Ja. Maar laten we niet over leeftijd hebben. Nee, we gaan het over muziek hebben. Want er komt aardig wat binnen via de app, zie ik al.
1: Ja, leuk. Hè? Iedereen vraagt wat aan. We hebben Maritol, die vroeg ook wat aan. Die vroeg navelshirtje van het Oog wil ook wat. Maar die is al geweest. Dus we gaan hem eventjes aanpassen.
0: Een ander kledingstuk pakken, toch?
1: Ja, het is, we gaan nu eigenlijk voor de string. Want dat nummer leek ons ook wel wat. Ik denk, dan blijven we een beetje in het kledingthema.
0: Ja, zeker. Straks hoor je hier ook Olympia van de Radraaiers. En nu is dus eerst Ik doe mijn string aan van Het Oog wil ook wat.
2: Dit lied gaat.

0: een beetje jeugdherinneringen van de Smurfen. Zegt dat jou iets? Ja. Die hadden ook zo'n nummer met...
1: die hadden Smurfenhouse.
0: Dat is een beetje...
1: Ik heb hem grijs gedraaid, echt. Oh, ik kan nog steeds denk ik meezingen met die liedjes. Het is zo bijzonder als je oude liedjes hebt van vroeger. Dat je dus eigenlijk als je ze hoort en je hebt ze echt jaren niet gehoord... dat je gewoon in één keer weer kan meezingen.
0: Ja, en daar zijn die Volendammers ook heel goed in om... die muziek weer een beetje op te rakelen tijdens de kermis.
1: Ja, gouden oudjes, die kom je ook weer tegen natuurlijk.
0: Ja, daar een leuke cover van te maken.
1: Ja, dat is echt helemaal geweldig. Ja, en het loopt hier toch wel aardig wat met de verzoekjes, vind ik zo.
0: Ja.
1: Maar had jij ook niet zelf een verzoekje of gaan we die later doen?
0: Ja, ik heb zelf ook wat muziek.
1: Dat is wel mooi, hè? Dat is het mooie als je DJ bent.
0: Ja, misschien moet je toch een beetje achtergrond vertellen, Joyce.
1: Ja, ik komt, wel
0: jij woont in Purmerend, ik in Amsterdam-Noord. Ja. Dus het kan zijn dat er komende uren ook wat Amsterdamse muziek tussendoor komt.
1: Nou, dat hadden we gisteren over. Het kan gewoon allemaal.
0: Is ook allemaal feestmuziek wat daar gedraaid wordt. En dit is de allernieuwste single van Mart Hoogkamer, dus die wil ik je niet onthouden. Kroegen in de hemel.

0: Manuela.
1: Oh.
2: Oh, je bijna wat zeggen, maar ik kwam nog wat achteraan, hè?
1: Ja, hebben we allemaal meegezongen. Ik hoop het wel, jullie thuis of op de kermis of tijdens het voorzitje.
2: Het is gewoon echt zo eentje die je met je handen in de lucht draait en je gewoon eventjes lekker, even iets rustiger tempo, gewoon geniet van je
1: muziek. Echt zo'n gouden oude. Jacques Herp was dat met Manuela.
2: Ja, deze werd aangevraagd door Nivek. Nou hoop ik dat dat de echte naam is, want als je appt, dan zien wij eigenlijk hier toevallig wel alleen het naampje wat jij in je scherm hebt. Dus dat is waar ik van uitga wie het aanvraagt. Wil je nou echt je eigen naam en heb je een hele rare naam?
1: Ja, wij willen meer informatie van jullie. Zeg wie je bent, waar je woont, wat je aan het doen bent, hoeveel alcohol er al in het
2: uitzit. Waarom vraag je het aan? Waarom vind ik ook leuk.
1: Ja. Vertel het ons. Laat het weten via de app op het nummer
2: 0299-369916.
1: Ja, en ook al lijkt dat een gewoon telefoonnummer, moeten we er ook even bij vermelden. Ja. Je kunt ons niet bellen en ons echt aan de lijn krijgen.
2: Nee, dat wordt lastig.
1: Dat werkt niet.
2: Maar je kan wel voiceberichtjes sturen. Die kunnen we wel ook nog even in de uitzending zetten. Dus heb jij nou wat te vertellen of wil je gewoon even wat delen waarom je iets gekozen hebt? Of wil je gewoon even misschien een groetje doen aan iemand? Nou, laat het ons gewoon even weten via een voicebericht.
1: Jan Smit nu en leef nu het kan.

0: Ja, iets van haha grapje.
1: Bertus. Ik legde van dat getetter, maar ik zag heftige beelden in deze videoclip.
0: Oh, ja, als je de, je was afgeleid.
1: Ja, als je het televisiekanaal ook van de Love aan hebt, dan ja, kun je af en toe een videoclipje meekijken. En dan lag iemand hier in het ziekenhuis met allemaal plakkers op de buik.
0: Oh.
1: Maar kwam toch weer tot leven. Ik denk dat Bertus was.
0: Ja, het is voor ons soms ook wel nieuw. En ja, de beeldmateriaal hebben we dan ook niet te kniet gezien allemaal.
1: Vertel, jij hebt een verzoekje binnengekregen van iemand die dat heel graag wil horen.
0: Dien wilde heel graag wat horen. Nou, hebben we wacht even. Time out.
1: Rustig gaan we
0: hier. Ik heb nog niet eens een borrel op. Erg.
2: Nog niet.
0: Nee, nog. Misschien moet ik dat ook zo meteen wel doen. Dat was ik al van plan. Maar Dien vroeg aan voor Jacco van de Schietent. Nou, dat vonden wij al wel leuk om daar eventjes ook een shout-out naar te doen. En hij vroeg Hey Keeltje aan.
1: Ja. Van Bukkes.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Ton Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
3: Oeh, maat, Soskom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
7: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
8: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
10: Ben jij nou eigenlijk al klaar met werken in de vis? Of dat opwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
11: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
10: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Maar waarom Ventori?
15: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
14: Dus bij wie?
15: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
18: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
19: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
20: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
21: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
22: Notariskantoor Vijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
23: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
24: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
25: Hallo, met Baltus.
26: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, dit jaar?
25: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van koning, keizer, Pietje al? Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
26: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
25: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
26: Oeh, sorry.
25: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
26: Zo erg lekker!
1: Welkom.
2: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

0: Tino Martin en Willy Dans, ik hoor niks geks hier op de LOV.
1: Dat is hier in de kermis ook gewoon echt niet zo. Hè? Bedoel, je kan alles doen en alles blijft gewoon hier.
0: Ja, wat wij nu vooral horen is Pascal Redeker, die staat hier op het podium.
1: Ja, die staat even een feestje te geven, joh.
0: Ja, joh, het is echt spatzuiver. Het is misschien nog niet heel erg druk hier op Slobbeland.
1: Nee.
0: Maar het loopt al, het loopt al een beetje vol, hoor.
1: Ja, ik zag ook al steeds meer mensen binnenkomen. Ja, dat wij natuurlijk net begonnen was het vrij rustig. Je zag wat plukjes mensen, maar... Ja, het begint nou wat meer heen en weer te lopen en het begint wel weer wat meer te leven.
0: Ja, en wat een heerlijk zonnetje. Wel een beetje insmeren hoor, jongens allemaal, als je naar buiten gaat. Want dat kan snel gaan. En er wordt al flink geborreld. De biertjes staan al op de tafels.
1: Ja, dat gaat gewoon allemaal door natuurlijk. Ja, en dus de kelen moeten gesmeerd blijven.
0: Ja, zeker, want er moet echt meegezongen worden. Niet alleen hier op Slobbeland, maar ook met de radio. Want we hebben weer een mooie klassieker voor je klaarstaan. Peppino en...
1: Waar zijn die handjes?

0: echte vrienden. Sam Braspenning. Ja, één echte vrienden heb ik hier eigenlijk ook staan. Want jij, Evelien, vroeg gisteren ook een nummer aan. En ja, toen zei je ook van ja, jullie zijn mijn vrienden van de kermis.
1: Mijn Volendamme vrienden.
0: Ja, Volendamme vrienden. Sorry voor het accent. Maar daarna ook, hè, zei je op een gegeven moment. Ik denk, nou, ben ik alleen voor de kermis goed?
1: Nee. Nee. Daarna ook, hè? Daarna
0: ja,
1: ook
0: jawel. Al. Maar dat is het leuke hier van de kermis. Je hebt eigenlijk, volgens mij, als je hier rondloopt, heb je altijd wel gewoon iemand lopen. En ben je gewoon bevriend met iedereen.
1: Iedereen is vrienden, buren, ja. Alles van mijn familie van elkaar.
0: Ja, maar echt iedereen. Ik hoorde gisteren ook al dat gewoon ruzies al gelijk niet meer aanwezig zijn. Alles is goed. Ja, tot na de kermis.
1: Tot de aankomende dinsdag. Dan pakken we het verder.
0: Ja, precies. Ja, Sam Braspenning, daar is ook wat mee natuurlijk. Want die denkt onder andere mee.
1: Sam?
0: Ja, die denkt natuurlijk onder andere mee voor de opkikkertje Gouden Gangmaker.
1: Ja, want er mag gestemd worden. Dat kan nog via onze website rtvlove.nl/stemmen.
0: Ja, tot zondag 10 uur kun je stemmen. En ja, dan wordt het hier om rond 12 uur bekendgemaakt bij de live-uitzending van Jaap Mol en Johan Tol.
1: Ja, er zijn sommige artiesten toch al jaren populair hier tijdens de kermis. Ja. En een ervan is het Magical Trio. En deze heb ik vorig jaar gezien in de grote tent. En iedereen zong mee.

0: Een beetje Duitse gezelligheid hier vanuit Volendam.
1: Moet kunnen. Gisteren kwamen wat Limburgs langs. Nu wat Duits. Ja, het is gewoon één grote eclectische mix gewoon zo.
0: Ja, heerlijk. Ze noemen dat wel eens een foute hit, hè? Maar ik vind het gewoon een heel goed nummer van Helene Fischer.
1: Ja, maar dat is toch leuk?
0: Het is wel een lekker nummer.
1: Fout is goud, zeggen ze toch?
0: Atemloos, dag die nacht. Nou, we zitten nog niet in de nacht. We zitten nog einde van de middag.
1: Ja.
0: En ja, je kunt nog steeds je plaatje aanvragen bij ons.
1: Ja, dat kun je doen door het gewoon te appen. Ja, echt te appen naar 0299-369916. En daar kregen wij vanuit Marken kregen wij ook dus wat binnen van Gerda. Want haar dochter, Kim Brandsma, die is vandaag jarig. Zij zitten lekker op een voorzitje en gaan daarna naar de dijk.
0: Maar, gefeliciteerd!
1: Ja, die proeft dus gewoon aan de snor. En ik weet niet wat ze daar precies mee bedoelde. We hebben gezocht. We moeten een beetje opgevoed worden. We zijn niet
0: Sorry, verliefd. Joyce. Ik had het nummer al ingestart. Zou ik maar even overnieuw doen?
1: Nou, ja.
0: Vertel verder. Ja, wie is ze jarig? Wat gaan we doen?
1: Wie is ze jarig? Nou, Kim Brandsma is jarig. Nou, hier per de piep, hoera. Ga niet zingen, want dat mag niet op de radio. En dat doen we ook gewoon maar eventjes
0: niet. Ik durf hier dus niet te zingen in Volendam.
1: Nee.
0: Want iedereen is hier zo knijtergoed.
1: Ja, dat durf je niet.
0: Dat is echt...
1: Nee, dat doe ik op mijn werk met die kinderen wel.
0: Het is niet om aan te gluren bij
1: ons. Ja, precies. Dus ja, vanuit Mark vroeg Gerda dat aan voor haar dochter Kim. Dus ik heb een snor, hebben we maar uitgekozen. Want ja, daar kwamen we eigenlijk op uit.
0: Ik heb een snor.

0: lekker. En je hoort hem bij jou op de radio. Maar we horen hem hier buiten ook. Misschien kan ik even wat laten horen. Ja, het geluid is niet heel goed hoor.
1: Nee. Maar
0: dan moet je echt gewoon naar het Stolbeland komen.
1: Ja. Dan, dan kan je het echt proeven.
0: Dan kan je het echt proeven. Ja, maar het is echt wel een gauw optreden hoor. Ik zie iedereen helemaal losgaan daarvoor in, bij het podium.
1: Ja, het wordt al nog steeds weer wat drukker. Heerlijk. Want er is meer te zien. En is gewoon voor ons ook een beetje leuk om naar te kijken natuurlijk.
0: En het gaat ook los in onze app. Dus sorry als we jouw verzoekje niet meteen kunnen draaien. We doen echt ons best.
1: Ja, het te beantwoorden lukt ook niet altijd. We proberen wel eventjes wat terug te zeggen. Maar ja, we moeten techniek en alles, we moeten alles tegelijk doen eigenlijk.
0: Ja, het is bar gezellig hier. Dus ja, het komt er soms even tussendoor. Maar de meeste lezen we allemaal. En we hebben er één uitgekozen die we gaan draaien.
1: Ja, Ida en Linda Tol die vroegen de Volendammer vrouwen van de blauwe bus aan. Voor André Winter en Jeffrey de Ruiter.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Een lekker snackje uit de muur, ja, dat ga je misschien dit weekend ook wel doen. Ja, die kans natuurlijk is vrij groot, hè?
1: Ja, dit moet wel, toch? Ik bedoel, als je dat toch wel drinkt, dan moet je er toch ook wel een goede bodem bij leggen.
0: Ja, en rond de nachtelijke uren zijn dat toch vaak de snacks.
1: Het gaat gewoon
0: die heel lekker naar binnen glijden. Ja, ja, dat is zo.
1: Dat vette, dat is gewoon
0: ik lijk een beetje Amsterdamse, want deze jongens kwamen ook uit Amsterdam. Ja, R&B hoorde je met Zonnebank. Ja, en we hebben een zoekje gekregen. Dat was mijn favoriet vorig jaar. Blikkendag van Likkepep. En volgens mij is dit de originele versie. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Lekker.

0: Ja, we waren zo enthousiast om deze te draaien dat we eigenlijk vergaten te zeggen voor wie die was. Melanie vroeg die aan voor de bewoners van Odeon Boelenspark.
1: Van de Rosa's tot de Sammy's, van Kobus tot Arkip, dit

0: wou natuurlijk meteen een ritje op de zebra. Hersberg kwam heel hard achteraan aan het joggen. Die had nog eventjes een hersje al bij honing.
1: We wouden natuurlijk meteen rechtsaf, richting de dijk. Want we hadden het met een biercomplex. Heel hard uitgedroogd was van na zo'n 8 uur lopen van Atesof. Maar we moesten net in de zaalstraat. En daar hadden we even niet te breken. In de

0: samen naar de kermis. Zo gezellig kan het zijn. Blijf lekker luisteren naar de LVE. Straks hoor je hier het nieuws. En daarna gewoon nog een uurtje Eveline en Joyce.
1: Ja, en het is hier al heel warm in de studio. Maar ik denk dat Roxy tegen het nog warmer gaat maken met haar Satisfyer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Padel Centrum Bol breidt uit.
3: Hé, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
4: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
3: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
4: Ja, slap na je doe je in die as.
3: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
2: Het is officieel. Padel Centrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Moet je naar die nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
13: Oeh, maat, Soskom.
14: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
15: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
16: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
17: Klaar voor de kermis, buur?
18: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
17: Januari? Je gat! Aans nog even de kermis.
18: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
17: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stikker.
18: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
17: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
19: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
20: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
22: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
23: Belangrijke kermismededeling! Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op als je haar maar goed zit.
24: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
25: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Niet naar huis, Monique Smeert. Je luistert naar de LOVE met Joyce en Evelien.
1: Ja, gezellig nog steeds. We zijn al 2 uur bezig ondertussen. Het gaat echt snel.
0: Jazeker, het gaat razendsnel voorbij. Vooral natuurlijk omdat wij die heerlijke vrolijke muziek hier allemaal draaien.
1: Ja, zo leuk. En ook zo leuk dat we dan van de luisteraars ook nog wel wat tips krijgen. Ja, Patrick die deed ook wat sturen, geloof ik. Maar zijn nummer, ja, dat was al gedraaid. Dus toen vroegen we om een ander. Nou, die heeft hij uitgekozen, toch?
0: Ja, ik moet er wel even bij je vermelden. Patrick zit lekker thuis. Die heeft echt nuttige dingen te doen vandaag. Die staat niet op de kermis. Die is niet hier op het Slobbeland. Maar die staat in de keuken, toch?
1: Maar wel met ons aan. Dus hij maakt wel wat mee. Maar eigenlijk ben ik nu wel heel nieuwsgierig of het nog wel gelukt is met die keukenkast
0: uit
1: elkaar.
0: Ja, want Patrick, volgens mij was jij in een keukenkast in elkaar aan het zetten.
1: Nou, dus, uit elkaar.
0: Uit elkaar.
1: Uit elkaar, ja joh. Hij stuurde ook een foto mee. Dus dat vond ik echt heel leuk.
0: Ja, ik zie het inderdaad. Een blauwe keuken met een enorme kast met allemaal glas erin. Dus ik ben benieuwd hoe dat afgelopen is. Wij gaan in ieder geval jouw verzoekje hier draaien. Dat was Country Roads van de Hermes House Band.

0: Nou, onder het parasol hoef je niet te schuilen, want de zon is inmiddels alweer weg. Maar ja, dat mag de pret zeker niet drukken, hoor.
1: Nee, dan hoef je tenminste niet in te smeren. Dan hoef je daar ook niet aan te denken.
0: Nee, nee, nee. En ik zie heel veel glittertopjes hier voorbij komen voor de studio.
1: Ja, hey, en dit is natuurlijk de Volendamse kermis. Maar jij hebt wel eens eerder een andere kermis gedraaid, toch?
0: Oh, ja, dat klopt. Ik heb 2 jaar op de kermis in Tilburg gedraaid als DJ.
1: Ja.
0: Was ontzettend leuk, maar dat is totaal anders.
1: Wat is daar totaal anders aan?
0: Dat is een kermis kilometers lang. Het is een van de grootste van Nederland.
1: Ja.
0: En daar komen echt mensen die fanatiek fan zijn van de attracties.
1: Oh.
0: Dat zijn echte kermisgangers. En ik moet zeggen, op deze kermis heb ik nog geen attractie van dichtbij gezien. En ik denk dat dat ook niet echt de bedoeling is.
1: Nou, het staat er wel, maar het is inderdaad hier dan heel
0: daar
1: anders.
0: Daar gaat het helemaal niet om in Volendam.
1: Dit is echt een festival en het is gewoon gezellig. En op die dijk natuurlijk ook helemaal gezellig.
0: Het gaat om de gezelligheid, de drank, ja, de vrienden en natuurlijk de muziek. Klaas, ja, Pet hoor je nu met Dikke Koek.

Samuel Welte, echte liefde is te koop. En we blijven een beetje in het Amsterdamse, want we krijgen een verzoekje binnen van onze lieftallige collega John Jonk. Alsjeblieft wil ik Alberti met ome Jan voor Teun, de Bolle Jan-fan.

0: En die lieve Willeke Alberti met Ome Jan, aangevraagd door John Jonk. En we krijgen een prachtige foto.
1: Ja, zo superleuk.
0: Van de thuissituatie daar.
1: Ze ziet er weer prachtig uit.
0: We moeten het even omschrijven voor de luisteraar.
1: Ja, je ziet gewoon drie mannen zitten met mooie stropdassen om, lampjes, brillen.
0: Heel veel lampjes. Ik zie een enorme bak chips op tafel staan.
1: En tafel met diverse, flesjes.
0: Passievrucht, cider. Er hangt een slinger met allemaal bierpullen. Ja. Ik zie ook een vogelkooi en een terrarium.
1: Weet je wat ik ook zie? Broodje kroket.
0: Oh, lekker aan het snacken.
1: Oh, lekker.
0: Wat een goede bodem, dat is belangrijk, hè?
1: Echt, zeker. Ja, en Robin en ik die gaan dat ook doen, want die zitten nu in de bus naar Volendam. En die gaan eventjes een bodempje leggen met oma's macaroni.
0: Ja, dat Robin natuurlijk. En Nick, hè?
1: Robin en ik,
0: oh, ik zag je zei Robin en ik.
1: Robin en Nick.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat was misschien één slurry. Maar ja, zij wilden graag een warming up lied. Ja, die hebben we even opgezocht natuurlijk. Alle koeien, hoi.
0: Stampast.

0: Fireball.
1: Ja.
2: Voel jij je ook een fireball of niet?
0: Het is goed warm hier. Het is wel heet hoor in de studio.
2: Als ik zo af en toe die tent hier, die feesttent in kijk, denk ik, jeetje, wat een temperatuur moet daar dan wel niet hangen.
0: Ik heb vroeger wel eens gehad dat het zweet van de tentendoeken boven dan afdroop. Ja, dan dacht ik, hoe kan het binnen regenen? Het was geen regen.
2: Oké, ja, dat is even een heel ander verhaal. Wauw. Oké, ja, heftig.
0: Ja, je ging oproepen, toch? Want we moeten ook even de mededelingen. Even jullie vragen.
2: Ja, het voelt wel een beetje als bedelen. Maar dat is het niet, want we willen heel graag dat jullie ons steunen.
0: We willen heel graag door met de lof. Ja. Komend jaar, het jaar erop, nog 10 jaar door hier op de kermis in Volendam. En dat kan alleen met jouw steun.
2: Ja, we willen dan supporters van de lof. Die zoeken we. En wil je ons supporten? En dat kan gewoon met alles wat je eventueel kwijt kan. We zijn overal even blij mee. Wij op de website rtvlove.nl hebben wij een mooie QR-code staan. Die kun je scannen en dan wordt alles geregeld.
0: Gewoon een tikkie?
2: Ja, precies. Maar ken je dat nou niet? Denk je nou, laat mij maar dat niet doen. Weet je, ben je van een andere generatie? Heb je ook nog het IBAN-nummer die er staat? Nou, makkelijk.
0: Ja, en als je hier loopt, want ik zie een hele groep jongens staan. Ik zeg, die zijn gewoon wel gesteld. Die kunnen pas wel een paar euro's en de bus doen, want die staat gewoon voor onze studio.
2: We hebben hier een hele mooie blauwe bus.
0: Cashgeld is zeer welkom. Ja. Kan je gewoon hierin stoppen. Ja, mannen, ik zie jullie kijken. Stop het er maar in.
2: Ja, mag allemaal.

laatste uithelft van Gerard Joling. Altijd vrijgezel. Ja, het volgende nummer heb ik zelf even aangevraagd. En dat is er eentje die ik met mijn andere werk draaide. Kindje van 3 vroeg hem aan en ik kon hem helemaal meezingen. Kan jij hem ook meezingen?

0: Panos en Diamanten Ring. En we moesten net een beetje lachen voor dat nummer eindigen. Ja. We krijgen opeens een lijst met 10 verzoeknummers van Patrick binnen. Ja. Dat moet toch echt even wachten tot na 7 uur. Want dan zit zijn naamgenoot,
1: ja,
0: Patrick van den Berg hier op de zender.
1: Die gaat het even lekker van ons overnemen. Want ja, we zijn toch wel weer tegen het eind van het laatste uurtje dus aan het komen.
0: Ja,
1: zo.
0: Joyce, ik heb het ontzettend naar mijn gezin gehad met jou, ja, in de afgelopen uurtjes.
1: Het is zo voorbij gevlogen, joh.
0: Ja, wat gaat dat snel, hè? Volgend jaar zijn we er gewoon weer bij, denk ik, hè?
1: Denk wel. Ik vind het wel weer de goeie dat we deze weer met z'n twee draaien.
0: Dat is toch wel een zekerheidje.
1: Dat is wel heel gezellig. Ja, maar wat hebben we eigenlijk nog meer van DJ's? Want wij zijn natuurlijk niet de enige die hier...
0: Nee, we draaien tot en met maandag vanaf het Schrobbeland. En morgenochtend beginnen we gewoon hier live van radio vanaf 8 uur in de ochtend. Johan Veerman hoor je dan met Marieke Keizer. Daarna Johan Tol en Jaap Mol als duo. Robert Veerman komt in de middag nog voorbij met Gerard Stokman. En ja, jij staat morgen ook nog weer hier. Ja,
1: dit keer met Patrick.
0: Daarna
1: ben jij aan de beurt weer.
0: Ik sluit de zondagavond af hier met Kelvin en Daan. Wordt dus nog weer een feest. Dag 2 voor ons van de kermis. Maar het gaat hier nog even door. Sowieso met Patrick op de zender. We sluiten hem af met de bok en de parren. Niet van gisteren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan. Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
0: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Moet je in Agri nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Baby?
7: Bij Venturi.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
10: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden... is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam... inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen... leuke en unieke cadeaus en gadgets... maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert... of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden... bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam naast het bakhuis. Of digitaal. Via dwars-edam.nl.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
14: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
15: Oeh, maat, Soscom.
16: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
17: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
18: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit...

0: Zo, dat was hem, Dr. Yvelay. En we, we gaan verder op deze zaterdagavond bij de LOVJ met Kermis Radio. Terwijl het, de microfoon denkt van, nou, weet je wat, ik ga lekker omlaag. Evelien is ook nog eventjes blijven hangen. Toch? Ja, gezellig. Ja, ik zat te kijken. Ik krijg allemaal foutmeldingen nu, dus ik moet eventjes...
1: Foutmeldingen in het scherm? Oh, ja, ja. Ik hoop geen error in je hoofd, want... Ja, Patrick, je mag nee, al uren aan de knoppen zitten hier.
0: Tot aan 10 uur, nou, dat is wel lekker. Dat is echt gezellig. Gisteren ook gelukt. Maar ja, toen hoefde ik niet heel veel te doen. Of ik alleen maar aan en uit en schuifjes te doen.
1: Ik denk dat niet iedereen ook nog heel scherp is op het Slobberland hier. Dus er zit al aardig een bakje in bij de mensen, zie je.
0: Ja, ik heb net een rondje gelopen, maar het is wel heel gezellig.
1: Het is super gezellig.
0: En nou, het is heerlijk. Ik heb net wat gegeten, want ja, ik moet natuurlijk tot aan 10 uur. Dus ik denk, nou, er moet wel wat eten in. Anders gaat het niet heel erg goed.
1: En je liep langs de frituur, zag ik.
0: Ja, het was lauw, maar wel te eten. Als het een punten wordt, dan wordt het een 7,5.
1: Oh.
0: Dus.
1: Is een dikke voldoende. Zou ik het voor doen?
0: Toch? Ja, daarom. Mocht je nog langskomen, laat het eventjes weten. Kom vooral even zwaaien. Vinden we gezellig. We zitten dus op het Slobberland. En mocht je nog aan het eind vanavond wat muntjes over hebben... doneer ze eventjes in onze blauwe bak. En dan zijn wij daar ook blij mee. Want dan krijgen wij weer aan het eind van het... van de kermis geld voor. Dus dan kunnen we ons hobby weer verder aan maken. Nogmaals 0299-3699-16 voor verzoekjes, whatsappjes. Heel leuk als je ook even een voiceberichtje doet, want dan vinden we het leuk om eventjes wat te horen. Wat doe je, waar luister je, waar zit je en even een foto erbij, dat werkt ook. Patrick, tot aan 10 uur hier bij DLOVJ. En we gaan naar Joey Nicolai. En we pakken eventjes een Verano erbij, een Tinto de Verano.

De Kiddies en mijn Volendam. Dat is ook lekker zo bij de kermis. En het was gezellig. Mensen zijn wat aan het eten en aan het drinken. Ja, het moet toch wel eventjes erbij blijven natuurlijk als je gaat de kermis gaat. Dat je wel genoeg eet en genoeg drinkt natuurlijk. Ja, nogmaals, 0299-369916 voor leuke ideeën. En mocht je nog wat te melden hebben, dan doen we dat ook. Bijvoorbeeld de groetjes, ben je aan het oppassen bij iemand? Of moet je nog, heb je afspraken en kom je te laat? En je bent er bijna dat je zegt van nou, willen jullie het even melden dat ik eraan kom? Drop het eventjes bij ons in de box en dan gaan we het allemaal eventjes melden. En misschien dat we nog eventjes buiten kunnen kijken zometeen hoe het is. Of er nog wat mensen wat willen zeggen. Maar meestal als je dan met zo'n microfoon komt, rennen ze allemaal keihard weg. Dat snap ik eigenlijk ook wel een beetje hoor. Ja, eens even kijken of deze... Nee, dat is helemaal mis. We gaan even kijken of hij nog een keer doet. Dan pak ik even een andere. De PC heeft geen zin. Kijk, dat gebeurt ook natuurlijk door de warmte. Dus nogmaals, je kan vrienden worden van de LOVA. Want we hebben het geld hard nodig voor nieuwe spulletjes. Zodat alles volgend jaar wel werkt.

kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam-bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Ja, bestel maar, bestel maar. Als we gaan bestellen, Evelien, wat wil je dan drinken?
1: Wat gaan we dan drinken?
0: Ja, wat is je favoriete drankje?
1: Ik vind vodka Red Bull echt heel lekker. En ik krijg er ook een lekkere energie. Lekker veel energie van als ik uit ben. Maar ja, er zitten wel echt mega veel calorieën in.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een bommetje.
0: Dat is wel lekker.
1: Maar het is heerlijk.
0: Ja.
1: En gewoon een lekker wijntje vind ik ook heerlijk.
0: Een witte?
1: Ja, een mooie houtachtige Chardonnay.
0: Oh, lekker.
1: Daar kan je maar heel blij mee maken.
0: Oké, okay, nou ja, dan weten we dat. Als je Evelien wil verrassen.
1: En jij dan, Patrick? Wat is jouw lievelingsdrankje?
0: Ik ben wel van het Radler. Maar dat is eigenlijk meer met, als het mooi weer is natuurlijk, hè, lekker het zonnetje, dan drinkt dat hartstikke snel weg.
1: Een beetje 2024, hoor, Radler.
0: Nee, wat is
1: dat? De Stelt.
0: Shandy.
1: De Stelt.
0: Dat is 1990. Dat is ook lekker. Ja, of iced tea, green iced tea. Daar kan ik ook echt liters van wegdrinken.
1: Liters iced tea green?
0: Ja.
1: Jongen.
0: Zit er niet heel veel calorietjes in?
1: Nee, die zijn vaak ook zero, hè?
0: Ja, daar kan je liters zero,
1: van,
0: inderdaad. Dus,
1: kan je liters van drinken. En wat al gebeurt er als jij liters bier drinkt?
0: Nou, ik ben niet van het bier drinken.
1: Maar wat gebeurt er dan als er veel alcohol in Patrick zit? Dan,
0: moeten al die mensen kolen? Daar, die moeten allemaal weg. Want dan heb ik ruimte nodig.
1: Voor de dansvloer?
0: Ja, ik ga op de bar staan. Ja. We hebben nog de opkikkertje Gouden Gang maken. Heb ik jullie al een paar keer over gehoord. We hebben nog steeds wat stemmen nodig. Wat heel erg belangrijk is, en ik heb uit betrouwbare bron vernomen, dat een heel groot deel van de mensen die stemmen de bevestiging in hun e-mailbox niet hebben bevestigd, zeg maar.
1: Die heb ik ook gekregen, inderdaad. Ja. Heel belangrijk dat je daar nog even op klikt.
0: Anders stelt je stem niet, en dat is zonde. Want er zijn heel veel verloren stemmen momenteel.
1: Oké. Okay. Dus goed dat om is even te weten. Dus doet dat. Waar moeten ze stemmen?
0: Op stemmen.rtvloof.nl.
1: Volgens mij rtvloof.nl/stemmen. Andersom.
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh, sorry. Foutieve informatie.
0: Maakt niet uit. Maar, en op onze website staat ook gewoon bovenaan in de balk. Staat meteen dat opkikkertje.
1: Ja, dan kom je er sowieso.
0: Je er ook. En dan is het op zondag bij... wie waren het ook alweer? Er was een rijmpje voor.
1: Zondagochtend is de prijsuitreiking. Het is natuurlijk leuk als het... het is eigenlijk altijd wel een nummer van dit jaar, toch? Van 2026
0: meestal,
1: in dit geval.
0: Ja,
1: dat zijn er heel veel die dit jaar zijn uitgekomen. Dus ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Je likke Pep was toen, twee jaar terug alweer, echt wel, die wisten wel van, oh, die gaat winnen. Die zit zo hier al helemaal ingeburgerd. Die werd overal gedraaid. Maar nu is het volgens mij nog niet zo zeker wie de winnaar
0: wordt.
1: Nee, dus het is
0: maar ze willen het ook nog niet zeggen, dus dat is voor ons ook spannend.
1: Nee, dus jouw stem telt echt, hè? Doe dat, ga stemmen, ga naar onze website en breng die stem uit.
0: En heb je ook een favorietje? Zonder dat je zegt van, nou ja...
1: Mijn Volendamme vrienden. Is
0: die is wel leuk, die is wel goed, hè?
1: Ja, is echt mijn favoriet.
0: Ja, heb ik ook wel. En ik vind het
1: zo muzikaal.
0: Ding is ook wel leuk.
1: Je hebt echt muzikaliteit. Ik vind het zo waanzinnig dat iedereen hier zo goed is. En dan ook de studio. Het is echt goed geproduceerd allemaal ook.
0: Ik ben met Dos Leipos bijvoorbeeld. Met het Lego. En ik vind nachtwerk ook heel erg leuk.
1: Ga je iets draaien? Een van jouw favorieten?
0: Nou ja, het is een beetje van de afgelopen zomer dan. We werden natuurlijk helemaal gek met Just in the Wheel, Cheerio. En daar heb je een Amstelveense DJ, DJ Larita. Die heeft dat in haar mix gedaan. Maar het mocht toen niet helemaal. En toen uiteindelijk mocht het weer wel. Is toestemming gevraagd. En toen heeft ze samengewerkt met Afro Bros, Billy Dance. Billy Dance tekent voor haar heel veel hitjes.
1: Ja.
0: En zangeres Carmel. En dat, door deze versie is eigenlijk Just in the Wild.
1: Laat me horen dan.
0: Dus daar
1: de remix.
0: Ze. Ja. Oh, hey, we hebben het verkeerde. Het gaat even...
1: Je moet even een stukje terug, hoor. Contigo is van Emma Hayes. Dus
0: ja, maar hij staat op, die andere die wil niet. Staat op 000, zie je dat?
1: Ah.
0: Ik weet niet wat dat
1: allemaal is. Gaan we eerst deze doen en dan zoeken we...

0: Rolf en Emma en Contigo. Ja, Rolf is ook een goede man voor zomerhitjes. Hoe was jouw zomer trouwens?
1: Oh, ik dacht we gaan lekker naar die zomerplaat van jou.
0: Ja, ik wil hem ook eventjes maar in.
1: Cheerio, Cheerio Summer Mix.
0: Cheerio. Wat heb jij gedaan met zomer?
1: Alleen maar Cheerio gezongen.
0: Ja? Nee. Jij was er naar een vakantieland die niet verwacht. Oh, Sinterklaas is er ook. Kijk, alles loopt hier.
1: Je bent een ariari. Je gaat van de hak op de tak.
0: Maar nee, jij was naar een land geweest waar je niet zomaar heen zou gaan.
1: Waar je ook niet gevonden wil worden eigenlijk.
0: Nee, maar je hebt het wel leuk gehad.
1: Montenegro ben ik naartoe geweest. Ja, geen aanrader. Ga lekker naar Spanje. Heerlijk. Italië, fantastisch. Frankrijk, heerlijk.
0: Lijkt me wel een goedkoop
1: land. Montenegro zou ik overslaan.
0: Je hebt het wel heel leuk gehad.
1: Ja, het was wel gezellig. Maar dat kwam door de mensen met wie ik was.
0: Ja, dus altijd goed gewoon leuk maken. Kijk, wie nou wel wil. Gisella Rita samen met Avro Bros en Billy Dans. En Cheerio.

Ja, herzlich willkommen deze heute Abend Kermisradio bij Rundfunk LOVE. Het is gezellig het buiten. Het is super gezellig. Ik zie allemaal glitters voorbij komen. Mensen die nog eventjes sminken. Dames die eventjes hun haar doen. En dan bij ons tegen het raam naar binnen kijken. Omdat ze denken van nou, ik ga even mijn haar doen. Maar dat wij gewoon meekijken. Het is super gezellig. Slobbeland. App eventjes een foto wat je aan het doen bent. 0299-369916. De Patrick is ook kermisversie tot aan 10 uur. Morgen ben ik hier ook. Maar dan gezellig weer even vertrouwd met Cezanne en Joyce. Dus dat wordt heel gezellig. Maar eerst eventjes vandaag afhandelen. Wat hebben we nog meer zometeen op het podium? Eventjes snel speaker. Zometeen om 8 uur komt de Peter de Haan Show. Om 9 uur de 3J's en om 11 uur Volle Dam. Dus dat wordt nog een leuke avond hier vanaf het Slobbeland. Zometeen nog een verzoekje eventjes erbij pakken. En dit is, of dit zijn de Dick Duckers en Cowboys en Indianen. Dus pak je lasso maar.

0: John West en Lange Frans. En lekker in. Gaat het allemaal? Of hebben we ook al... Het valt allemaal uit elkaar.
1: Het valt een beetje al uit elkaar.
0: Van nieuwe geit. Het is wel nieuw, hè?
1: Het is allemaal nieuw.
0: Het is nieuw gekocht dit jaar. Maar goed, het is wel gezellig.
1: Hij zit weer helemaal goed, hoor. We zijn er nog.
0: Je hebt ook even eten gehaald. Ik zat net aan de patatjes met een 7,5.
1: En wat ik heb loaded fries.
0: Loaded fries.
1: Met pulled chicken.
0: Oh, en?
1: Erg lekker.
0: Lekker. En wat voor geluid wordt dat? Of, nee, wat voor cijfer?
1: Wat voor geluid hoort erbij?
0: Ja, ik hoorde Monique zingen. Ik denk, wat voor geluid.
1: Ik hoor ook Monique Miss Smit op de achtergrond. Het is niet dat ze op het podium staat. Ik denk
0: nee,
1: dat
0: ze is volgens mij een DJ.
1: Is. Ja, dat is niet live. Maar dit is toch
0: wel
1: een
0: klinkt wel beter.
1: Ja. Er staat geen rij bij die frietkraam met de loaded fries. Dus ik zou iedereen oproepen om daar lekker een patatje te halen.
0: Oh, lekker. Nou, ja, dan doen we dat.
1: Goeie friet.
0: Ga ik even naar de commercials en het nieuws van 8 uur. En dan nog 2 uurtjes bij je op de radio. Tot zo. Nee, ik moet deze hebben, vriend. Even kijken hoor. Het gaat niet helemaal lekker.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.

0: beetje op de vliering, een hordje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Maar waarom Ventorisch?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.
7: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
11: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
14: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
15: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
16: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
19: Hey, je al een leuke baan. Je kent het buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
18: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
20: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
21: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

Ja, André Hazes en ik meen het. Je hebt ook nog die versie van Edwin Evers, die is ook wel leuk. Maar goed, we doen even het origineel, want Hazes doet dat altijd goed op de kermis. Een verzoekje van Samantha vanuit, die stuurt het privé. Ja, tot morgen weer. Evelien gaat ook weg, die is er morgen weer. En dan denk ik van, zijn ze er morgen weer? Ja, morgen zijn ze er weer. Het is wel een lekker clubje die hier de programma's maken. Maar natuurlijk ook nog even het dank naar alle mensen van de opbouw en de afbouw en de techniek. Natuurlijk ook een dikke chapeau. Maar Evelien is er morgen weer met na mijn programma, geloof ik, vanaf 6:00. Maar goed, ik ken net het berichtje van Samantha. Die komt vanuit Brabant en die vroeg Guus Meeuwers. En die hebben natuurlijk ook. En ik tel tot 3. 1, 2, 3. Ja, gezellig.

0: Lekker zakka. Ja, lekker door de beentjes als je dat kan. Prima. Ik had ook een berichtje gehad van Stefan. Die wou met zijn vriendengroepen richting het Slobbeland hier komen. Of tenminste, zijn vriendengroep is wel, maar hij is verhinderd. Hij is ziek. Ah, beterschap. Maar ja, hij doet wel de groeten aan zijn vriendengroep. Dus, maar ik weet niet wie zijn vriendengroep is. Maar er staan echt wel heel veel mensen hier voor het aquarium. Omgeroopt tot terrarium, want het is bloedje warm hier ook. Maar goed, 0299-369916 voor een verzoekje. Voiceberichtjes zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn. Of een fotootje van wat je aan het doen bent. Dario G is aangevraagd en ook nog Rolf Sanchez. Doen we zo meteen. Wolter Kroes komt er ook nog aan na de Lawine Boys. En seks met die kale. Nou, hij klinkt er helemaal niet zo naar. Dus Wolter Kroes dan. Systeem met mijn eigen wil.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog

0: De tweede keer is hij lekker gespeerd. Kom maar.
1: Oh, la la.
2: Elke dag bij jou.
3: Leuk verzoekje? App de studio en spreek jouw boodschap in. WhatsApp naar 0299 36 99 16.

Danny OG en Sunshine. Zometeen vanavond nog op het podium hier onder andere de 3A's en Volendam. En Volendam is ook weer aangevraagd. En ook nog Becky G met Aranka. Die komt er ook aan. Die ga ik zo eventjes draaien. 0299 36 99 16. Altijd leuk.

om eventjes wat te horen. En als je dan toch hierheen komt, of tenminste een appje stuurt, laat ook eventjes weten of je al hebt gestemd op het opkikkertje. Of natuurlijk ons een donatie heeft gedaan als supporter van de LOVA. Zodat we ook volgend jaar weer hier kunnen gaan staan. En ja, heel veel mensen hebben al een reactie gegeven dat ze het gedoneerd hebben. Waarvoor hartstikke dank. Ik heb ook gehoord dat er iets was van een weddenschap als er meer dan 50.000 was opgehaald of zo. Ik ga het nog even een keer navragen. Is dat het programma Love and Kicking dan terug gaat komen op tv? Dus ik ben heel erg benieuwd. Steun ons. Daarvoor dank namens alle vrijwillige collega's. We doen het allemaal voor jullie thuis. En omdat het super gezellig is natuurlijk. 0299 36 99 16.

gezellig aangevraagd door Esmee met een bericht erbij. Hallo, ik zoek nog een sugar daddy voor de kermis. Ja, ik snap dat, want volgens mij is dat allemaal niet meer te betalen tegenwoordig. Waar is de tijd dat je nog voor €1,80 in de draai mogelijk kon? Dat is echt lang geleden. Roxy gaat volgend jaar optreden in de Johan Cruijff Arena. Ze maakte dat donderdagavond bekend met een hele komische video waarin Louis van Gaal de hoofdrol speelt. Ze staat 24 april aanstaande, dus volgend jaar in de arena. De voorverkoop start aankomende maandag om 10 uur. Dus mocht je denken dat best wel snel is. En ik hoorde gisteren bij Shownieuws erover praten dat het qua kosten niet te doen is. Dus dat ze eigenlijk dan nog een keer een tweede avond moet uitverkopen om de kosten te dekken van de huur van de arena en dat soort dingetjes. Dus ik denk wel dat ze dat ook wel gaat doen. Maar hartstikke leuk. Ik zou er ook wel heen willen, dus ik houd het even in de gaten. En daarvoor nog Jan Smit Tranquilo. En die was ook aangevraagd via de app 0299-369916. Door Teun. En Teun had een hele leuke foto erbij geplaatst. Ze kunnen zo echt in het spookhuis met z'n tweeën. Helemaal gesminkt en opgemaakt. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Dank je wel daarvoor. 0299-369916. Tot het hier buiten voor het aquarium super gezellig wordt en lekker druk. Het wordt al donkerder, de zon gaat onder. De zon in de Zuiderzee zakken. En ik hoop dat iedereen wel op de kant blijft en niet het water in gaat. Want anders moet je wel even je zwembroek aantrekken natuurlijk.

We hebben een topzomer gehad natuurlijk, dus daarvoor hoeft hij echt niet naar Griekenland toe. De temperaturen in Nederland waren ook erg lekker. En meestal als je dan de zomervakantie hebt gehad en je komt terug met z'n allen vanuit Gardameer of zo, dan is dat eigenlijk het eerstvolgende waar je naar uitkijkt. Dus natuurlijk die kermis hier in Volendam. En ja, er is nog één dagje te gaan. Morgen de laatste. Er is ook morgen tussen 12 en 2 een prikkelarme kermis. Dat betekent dat de muziek en de lampjes waar nodig uit zijn. Er zijn geen felle flitsen en waar mogelijk draaien de attracties iets minder snel. En bezoekers krijgen meer gelegenheid om in en uit te stappen. Dus de prikkelarme kermis morgen nog tussen 12 en 2. En dan ook nog de laatste avond. Morgen is het zondag, dus nogmaals tot morgenochtend 10 uur kan je stemmen op het opkikkertje. En ik weet, de organisatie is daar altijd heel streng in. Ze gaan niet zeggen wie er voorloopt en wie er doet. Maar nogmaals, mocht je aan het stemmen zijn, doe ook eventjes je e-mail, of tenminste je stem bevestigen in de e-mail. Dat is het belangrijkste. Want ja, er zijn een heleboel stemmen ondertussen ook nog niet bevestigd. En dat zou zonde zijn, want dat is toch wel nodig om te winnen. Zometeen nog Gerard Joling. We gaan lekker naar Mexico. En dit zijn de drie J's met Hoger, Harder, Verder. En die staan vanavond ook nog hier op het podium. En zometeen ook nog de reclames en nieuws van 9 uur. Ja, het gaat snel als je pret hebt. En daarna het laatste uurtje Patrick and Friends. Zonder Friends. De rest is allemaal al weg.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Padelcentrum Bol breidt uit.
2: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
3: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
2: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3 tegen 3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
3: Ja, slap na, je duw je in die os.
2: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij kan ik nou het eerst sturen?
1: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
4: Oeh, maat, Soscom.
5: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
6: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
7: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Klaar voor de kermis, buur?
13: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
12: Januari? Je gat. Eerst nog even de kermis.
13: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
12: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
13: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
12: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
14: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
15: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
18: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
19: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
22: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
23: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
24: Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
25: Daarom drinken we een bordeltje of 5-3, want we houden alle vaar van de Vaisie.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
18: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
19: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
22: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
23: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: Nieuwe website nodig? Of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gang naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
3: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
4: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Dit Uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
7: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
27: Are you ready? Komt-ie!
7: Dit is Kermisradio met Patrick van den Berg.
28: Elke dag.

uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende, omdat er niet

slapen. Dario, welkom in het derde uurtje van bij Patrick and Friends op deze zaterdagavond live vanaf het Slobbeland. Het is hartstikke gezellig hier ook. Mocht je nog willen reageren, kan dat via de WhatsApp 0299-3699-16. 3699-16. En dan kun je daarop reageren. Het is altijd gezellig voor de deur. Je ziet het mee. Als je meekijkt via Loop TV, dan zie je dat het super gezellig is. Ik zat even kijken ondertussen op het podium hier in de kermistent. De drie J's. En wij gaan ook eventjes naar hun met watermensen. Heb je toch een beetje het sfeertje van zo'n tent.

0: mensen. Geef ze een warm welkom. Bart, Dennis.
1: De beste gitarist van de wereld, dit.

0: beste gitaristen van de wereld.
1: Hi! Hey Oordam, het is de donateursweek van de Love. Die gouden boeven die kennen jullie steun zo erg goed gebruiken. Word gaan donateur. Wel doen hoor en stuur een tikkie. Doeg!
2: 200% gezelligheid gegarandeerd. Dit is Love Radio.

0: Boom, boom. Lekker als je... Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo van het sterke spul. Dus ik weet niet of dat lekker is. Ja, morgenochtend wordt het spannend, hè. Morgen is bij Jaap Mol en zijn vriend de uitslag van de opkikkertje Gouden Gangmaker voor dit jaar. Dat kan gestemd worden. Ik ga even naar de redactie. Is dat druk bij het stemmen? Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Maar ik hoorde ook, ik weet niet of er nog een vrij microfoon, maar ik hoorde dat er heel veel stemmen nog niet geactiveerd waren.
1: Ja, klopt. Vanochtend was zo'n 10% van alle stemmen nog niet geactiveerd.
0: Dat is zonde.
1: Ja, en dat is echt, als je nu nog gaat stemmen, en dat kan uiteraard ook gewoon prima, maar als je dat gaat doen, bevestig alsjeblieft je stem, want anders telt hij niet mee. En dat is zo zonde, ja. Want in principe krijg je gewoon gelijk een e-mailtje, als je het juiste e-mailadres invoert natuurlijk. Dat is ook wel een dingetje gebleken. maar ik ga morgenochtend sowieso nog voorachtig alle herinneringen proberen te versturen. Dus
0: okay.
1: Het moet goed komen.
0: Ik hoop het, ja. Nou goed, we zijn benieuwd. Alleen van dit jaar, hè, de mensen?
1: Alleen van dit jaar.
0: Okay, want we hadden net eigenlijk in de middag een discussie van, volgens mij heeft Likkerpijp al 2 keer gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Eigenlijk moeten we gewoon uitgesloten worden van deelname. Als je gewonnen hebt volgend jaar, mag je niet meer meedoen.
1: De mannen van Likkerpijp hebben dit jaar niet zoveel promotie gemaakt.
0: Okay.
1: Vorig jaar natuurlijk wel. Toen gingen we eigenlijk al gelijk vanaf het begin helemaal los. En dat hebben ze dit jaar dus niet gedaan, waardoor ze nu in ieder geval de voorsprong misschien niet te pakken hebben.
0: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd.
1: Maar het kan nog, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want er staan heel wat plaatjes dicht bij elkaar.
0: Ja. Nou, nogmaals, goede e-mailadres invullen en bevestigen zodra je gestemd hebt. Dat is
1: zeker.
0: Het belangrijkste.
1: En ik kan nu live, kan ik je in ieder geval een klein updateje geven van het aantal stemmen.
0: Ja, ik was benieuwd hoeveel mensen daar mee gaan.
1: We zijn nu op 2515 stemmen.
0: Oké.
1: Okay. En 216 mensen moeten hem nog goedkeuren.
0: Ja, dat is ook niet. 216 mensen. Nou, ik hoop dat jullie even een mailtje krijgen morgenochtend nog een keer goed doen. Tot 10 uur.
1: Ja.
0: En dan horen we het hier op de radio en op tv. Gezellig, wees erbij. Meemaken is meedoen. We zijn daar nog niet open, het festivalterrein.
1: Sorry?
0: Het festivalterrein is daar nog niet open.
1: Nee. Dit is echt dan voor ons en voor de artiesten die komen.
0: Oké, nou, hartstikke gezellig. Dat is morgen gehouden in de gaten hier bij de LOVA.

Het Zwarte Pad. Tot Rita in de Kathammerstraat. Van de Speeltoren in Edam tot aan de Hare Krishna's in Amsterdam. Dit is Love Kermis Radio.

Ja, Busy samen met Yves Berensen. En we zijn er ook lekker nieuwe platen. En mocht je, ja, nieuwe platen die ook meedoen aan de kermis. Dit jaar is er uitgekomen. Dat is moeilijk. Ik zit gewoon aan 0.0 hoor. Het is niet dat het zo moeilijk is praten, maar goed. Morgen dus de uitreiking van de Gouden Opkomst.

bekertje. En degene die wint, die is verzekerd van een plaatje van volgend jaar. Helemaal ontzorgd, zeg maar. Het wordt gewoon geregeld voor je. Dus dat is een mooie opsteker. Zometeen De Wit en een Wijf met de bladen van Jan Dijvie. Over De Witte Wijf gesproken. Die komen morgen ook weer gezellig langs bij mij, Susanne en Joyce. Dus mocht je ze live willen horen, dan kan je morgen even kijken. Dus 4 en 6 hier bij de LOVJ. Maar nu is eventjes altijd de vraag van, ja, wordt het cola of sinaas? Het zijn twee fictieve personen, maar het zijn Jan Smit en Alexander ook weer. Mike Weert. Ja, ik denk, dat is een acteur, was dat geloof ik. Met cola of sinaas. Maar je kan het ook mixen, hè? Dan heb je spezi, oftewel mezzo mix in Duitsland. Ja, als je het schiet, dan heb je het wel eens gedronken.

Ja, deze is ook leuk. De bladen van Jan Dijfie van De Wit en een Wijf. En morgen is een, zijn ze met z'n tweetjes. De twee witte wijven die komen als het goed is bij, bij mij. En Cezanne die komt ook morgen. Dus voor haar dan de kermis vuurdoop hier in de studio. Sneller was aangevraagd nog. Met kleur of een ander liedje. Ga ik eventjes kijken. Marco Schuimaker met Loezoe. Die hebben we niet eens, maar Marco Schuimaker is net geweest. En ik wacht even tot we weer beeld hebben. We hebben beeld. Dus dan gaan we eventjes naar een clipje. Dat is ook leuk. Dat is van Robert van Hemert en Donnie en Moet. Dat nou? Moet dat nou? Komt hier 1, 2, 3. Oh. Hij wil niet. Maar als je denkt van wat hoor ik op de achtergrond. Dat is de drie hees hier op het podium. Ja, hij komt eraan hoor. Dat hebben we hem.

0: Ja, de Gebroeders Co. En niet uit Volendam. Het is buiten echt gezellig. Zal eens even laten horen hoe dat klinkt buiten.
1: Jawel allemaal.
0: Zo, hallo. Echt gewoon live zingen ook, hè? Ja, dat is knap.
1: Dat

Maaijes en Ploeg. Ja, we zijn er doorheen. Patrick en Friends. Zonder Friends, want die waren er vandoor. Morgen starten we weer met de LOVA. Om 8 uur 's morgens al Johan Veerman en Marieke Keizer. Om 10 uur Johan Tol en Jaap Mol. Met natuurlijk de onthulling van de Gouden Gangmaker. Om 1 uur Robert Veerman samen met Gerard Stokman. Om 4 uur zit ik hier samen met Susanne en Joyce. En om 6 uur hebben we nog Evelien van Stralen en Calvin Punter. En ook maandag nog Klaas Bond om 7 uur 's morgens. En Vincent Veenstra om 9 uur. En voor de rest hebben we gewoon lekkere 200% non-stop kermismuziek. Voor de zaterdag zit het er hier op bij LOVA Radio. Mocht je nog gaan feesten, heel veel plezier. Graag tot morgen voor een nieuwe aflevering hier vanaf het Slobbeland. Voor nu, welterusten, lip op de mijnen. De laatste van dit uur is lip op de mijnen. Tot morgen.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Oeh, maat, Soscom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Belangrijke kermismededeling.
7: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op als je haar maar goed zit.
8: Hey. Hallo.
9: Hoor je mij?
8: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
9: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
8: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
10: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder?
14: Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
15: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
16: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
17: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
18: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
19: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
20: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
19: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
20: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
12: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
21: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
22: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: ook deze.
1: Dagen per jaar zijn we elke dag bij jou. LOVE.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Nee, niet nou.
7: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
6: Nee, niet nou.
8: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
9: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirai Noschaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Ben jij nou eigenlijk al klaar met werk in de vis? Of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
12: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
11: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
13: Oeh, maat, zo schoon.
14: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
21: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
22: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
23: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
4: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam.

ook deze. 365 dagen per jaar zijn we elke dag bij jou. LVE.

Waarom jouw kermis onvergetelijk maken? We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

Hey, Oordam, het is de donateursweek van de Love. Die gouden boeven die kennen jullie steun zo erg goed gebruiken. Word gang donateur. Wel doen hoor en stuur een tikkie. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Padelcentrum Bol breidt uit.
3: Hé, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
4: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
3: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
4: Ja, slap na, je doe je in die as.
3: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
2: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
5: Klaar voor de kermis, buur?
6: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
5: Januari? Je gat! Aars nog even de kermis.
6: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
5: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer aan zijn stekker.
6: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slimming bij lage prijs.
5: Kijk! Daar krijg ik nou weer energie van.
7: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jij ze alle drie. Frisjeetje op de vliering. Een hortje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
1: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Edam.

0: stappen en van kermis niks snappen. Ik schop ze alle gaven om over de dek. Alle gaven om over de dek.
1: Ja, mag je of zo?
0: Alle gaven om over de dek.

0: Kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Ede.

Een brief van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

jagen. Op een tiener of een rijke eigen baas. En naar je kan met messen, dan grens je buiten en gaat ze zeker weer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige...